0: Het is 3:00. Goeienacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu officieel volledig onder controle. Dat laat de Luikse provincie-gouverneur weten. Maar waakzaamheid blijft wel geboden. De Limburgse brandweer bouwt haar inzet in de Hoge Venen ondertussen af. De tankwagens zijn teruggekeerd naar de kazerne voor onderhoud en de bemanning kan nu uitrusten. 15 Limburgse brandweerlieden blijven wel nog tot vanavond vrijdagavond ter plaatse blussen. Ze worden om de 8 tot 12 uur afgelost. De Limburgse brandweer is sinds zaterdag actief in de Hoge Venen. Het Panama-kanaal, dat de Stille Oceaan verbindt met de Atlantische Oceaan, vermindert het aantal schepen dat dagelijks mag passeren. De reden is een tekort aan regenwater. Door het weerfenomeen El Niño is er een tekort aan regenwater. De werking van het kanaal wordt gestuurd met het regenwater dat wordt opgeslagen in twee kunstmatige meren, maar die staan op een erg laag peil. Normaal zijn er 36 dagelijkse doorvaarten door het kanaal. De komende weken zakt dat aantal naar 32. Ongeveer 5% van de wereldwijde zeehandel passeert via dat kanaal. De Amerikaanse president Trump wil dat de Verenigde Staten tegen 2030 minstens 1000 ruimtelanceringen per jaar kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president ondertekende daarvoor een memorandum. Daarin roept hij overheidsinstanties op om samen met private bedrijven meer infrastructuur voor ruimtevervoer te bouwen. Vergunningsprocedures en milieubeoordelingen moeten sneller verlopen. Vorig jaar voerde de VS 178 ruimtelanceringen uit en dat is al 10 keer meer dan 13 jaar geleden. Op het WK hockey hebben onze Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. De Panthers stonden wel bijna een hele wedstrijd op achterstand, maar dankzij twee late doelpunten sloot België de eerste groepsfase alsnog af met een overwinning. De uitschakeling was dus dichtbij, dat beseft Stefanie van den Borre, maar de Red Panthers zitten dus toch bij de laatste 8.
1: Dat was het minimum, dus dat hebben we nu gehaald en nu gaan we sowieso op naar de 2 volgende. Dat gaat niet makkelijk worden, maar kijk, we weten wat we moeten doen. We kunnen van iedereen winnen en we gaan er gewoon alles aan doen om dat te doen.
0: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. En in de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Doelman Davy Roef was de held bij Gent. Hij stopte in de eerste helft een strafschop. Volgende week worden de terugwedstrijden gespeeld. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. De dag wordt opnieuw grijs, met buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Het weekend wordt weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedemorgen, het is 4 uur VRT Nieuws met Jo Valvekes. Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch nederzettingsproject op de bezette westelijke Jordaan-oever. Israël schreef een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen in het zogenaamde E1-gebied vlakbij Oost-Jeruzalem. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen die beslissing onaanvaardbaar en ze eisen dat Israël de plannen onmiddellijk intrekt. Ook de secretaris-generaal van de VN spreekt van een existentiële bedreiging voor een aaneengesloten Palestijns gebied. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wijst de kritiek van de hand. De Mexicaanse marine heeft twee garnalenvissers gered die 5 dagen op zee dobberden in een grote koelbox. Hun boot zonk midden in de nacht nadat een grote golf de boot overspoelde. De twee mannen maakten snel een koelbox leeg en klommen erin. Zo dreven ze 5 dagen rond in de stille oceaan zonder eten, drinkwater of communicatiemiddelen. Een vissersvereniging sloeg alarm toen ze het contact verloren met hun collega's. De marine vond het duo op zo'n 240 kilometer voor de kust. Een helikopter bracht hen weer aan land. Sport. Op het WK hockey hebben onze Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. De Panthers stonden wel bijna een hele wedstrijd op achterstand, maar dankzij 2 late doelpunten sloot België de eerste groepsfase alsnog af met een overwinning. Red Panther Michelle Struijk was achteraf trots op hoe de Panthers de wedstrijd naar zich toe trokken.
1: Ja, ik weet niet zo goed wat ons was overkomen, zo snel achterkomen. Maar uiteindelijk super trots hoe dat we geduldig zijn gebleven. En uiteindelijk hebben we gedaan wat we moesten doen, de rondspelen. En uiteindelijk dan toch nog die 2 goaltjes op het laatste moment. Dus al bij al blij.
0: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. In de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Doelman Davy Roef was opnieuw de held bij Gent. Hij stopte in de eerste helft een strafschop. Toch heerste er achteraf vooral teleurstelling.
2: Ja, toch wel zeker, omdat de eerste wedstrijd thuis is. Dan probeerde een beter resultaat dan 0-0 mee te nemen naar op verplaatsing. Dat was zeker ook de bedoeling vandaag. Je zag dat zij wel in een verdedigend blok wou komen spelen. Dus dan is het moeilijk om iets te creëren. Maar ja, hopelijk komen zij er volgende week thuis iets meer uit en komt er iets meer ruimte.
0: En volgende week, dat zijn dan de terugwedstrijden die worden afgewerkt. De dag wordt opnieuw grijs met buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Zaterdag wisselend bewolkt met buien. Zondag droog met opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Dat heeft de provincie-gouverneur van Luik gisteravond laten weten. Maar waakzaamheid blijft geboden, zegt collega Hilde Mertens.
1: De brandweer is het vuur, meester. De brand breidt al een hele tijd niet meer uit. En ze kunnen bij alle brandhaarden, opflakkeringen, oplaaiingen bij. Op het terrein zelf zullen ook nog altijd veel brandweermannen aanwezig zijn. Nodig ook om het terrein nat te houden en inderdaad die kleine opflakkeringen weer te controleren.
0: De Limburgse brandweer die al dagen heeft komen helpen, heeft intussen al tankwagens teruggetrokken. Een 15-tal Limburgse brandweerlieden blijft wel nog tot vanavond in de Hoge Venen om nog mee te blussen. Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch nederzettingsproject op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever die door Israël wordt bezet. Israël schreef een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen vlakbij Oost-Jeruzalem. Als die huizen er komen, zou de westelijke Jordaan-oever in twee geknipt worden en dan zou er geen Palestijnse staat meer kunnen komen in een aaneengesloten gebied. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen dat onaanvaardbaar en eisen dat Israël zijn plannen onmiddellijk intrekt. Ook secretaris-generaal van de VN Guterres verwerpt het plan. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wijst alle kritiek van de hand. Amerikaanse militairen van een ingenieursbataljon in de staat Georgia krijgen 4 verlofdagen als ze bij het leger blijven. En die verlofdagen vallen precies samen met de lancering in november van de populaire game Grand Theft Auto 6, zodat de soldaten het spel meteen kunnen spelen. In ruil voor de 4 verlofdagen moeten de militairen zich voor 2 jaar opnieuw inschrijven in het leger. Volgens een woordvoerder komen 130 soldaten van het ingenieursbataljon in aanmerking en zijn er al 20 ingegaan op het voorstel. Op het WK hockey hebben de Red Panthers zich geplaatst voor de volgende ronde. De Belgische vrouwenploeg won met 2-1 van Ierland. En dat ging niet zo makkelijk. De Panthers stonden bijna een hele wedstrijd op achterstand en konden pas in het laatste kwartier 2 keer scoren. In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. Volgens aanvaller Sebaoui hebben de supporters van Sint-Truiden het verschil gemaakt.
2: Ja, ik denk vanaf de 65e minuut voelde wel een beetje de boost van de supporters, eerlijk gezegd. Dat er een mooie fase was met een schot op doel. En vanaf daar zijn we eigenlijk echt stappen beginnen maken in de wedstrijd. We voelden gewoon de supporters achter ons en dat geeft ons op het veld gewoon een boost. En vanaf daar begonnen de ruimtes ook een beetje meer te komen. Veel stilstaande fase in de tweede helft ook. En dan ja, gewoon blijven pushen en je ziet dat we zo de wedstrijd winnen.
0: In de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. De Gentse doelman Davy Roef stopte in de eerste helft een strafschop. Het weer, we krijgen weer een grijze dag met soms felle buien. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Suzanne, ça va?
1: Ja, ja, ça va. Ik ben heel content dat je hier bent. Ja. Kom bij.
2: Dank je. Samen staan we.
1: Maar goed, goed, ça va. Het is als een baby.
3: Thuiszorg, familiezorg is er voor jou. In je vertrouwde thuisomgeving. Aandacht en zorg voor jong en oud. Gewoon bij je thuis. Heb je thuiszorg nodig? Of wil je meewerken? Alle info op thuiszorgfamiliezorg.be. Thuiszorg, familiezorg. Vertrouwd en dichtbij.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
6: Al die letters zijn niet gepasseerd. Hè? Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Nee, het is vandaag gewoon vrijdag. Wat brengt de dag? Laat het weten.
7: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
6: Maar gewoon in de app van Radio 2. Hè? Goedemorgen.
8: 6:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Dat heeft de gouverneur van Luik gisteravond laten weten. Maar waakzaamheid blijft nog altijd geboden, zegt collega Hilde Mertens.
9: De brandweer is het vuur, meester. De brand breidt al een hele tijd niet meer uit. En ze kunnen bij alle brandhaarden, opflakkeringen, oplaaiingen bij. Op het terrein zelf zullen ook nog altijd veel brandweermannen aanwezig zijn. Nodig ook om het terrein nat te houden. En inderdaad die kleine opflakkeringen weer te controleren.
8: De Limburgse brandweer heeft wel al tankwagens teruggetrokken uit het gebied. Bij het opruimen van twee beschermde scheepswrakken voor onze kust hebben onderzoekers meer dan 2,5 ton vislood bovengehaald. Vislood is een stukje lood dat hengelaars gebruiken om het aas aan hun vislijn te doen zakken in het water. De vondst is opmerkelijk, want rond beschermde scheepswrakken mag al sinds begin deze eeuw niet meer gevist worden. Het lood van afgebroken vislijnen toont aan dat het toch gebeurt en dat is geen goed nieuws voor het milieu, zegt onderwaterarcheoloog Marnix Pieters.
10: Dat lood is een toxische stof die geleidelijk aan uitloogt in het marien milieu in de Noordzee waar het zich bevindt en op die manier ook opgenomen wordt door de organismen die in dat marien milieu leven. Via die organismen, zeg maar kreeften, krabben, vissen, geraakt dat ook in de voedselcyclus terecht, komt dat ook dus bij de mensen terecht. En dat gaat dus niet meer weg uit het milieu.
8: In totaal liggen er meer dan 200 scheepswrakken voor onze kust, 40 daarvan zijn beschermd. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. Dat ging wel moeizaam. Een gelijkspel zou voldoende zijn om door te gaan, maar na een Ierse goal op het einde van het eerste kwart moesten de Panthers ruim een halve wedstrijd achtervolgen. Pas in het laatste kwart van de wedstrijd konden ze gelijk maken en uiteindelijk ook nog de 2-1 scoren. Charlotte Engelbert.
11: Het was wel een beetje spannend, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind Ierland wel ook een mooie wedstrijd. Spelen, dus het was zeker spannend tot de laatste minuten, maar we zijn wel rustig gebleven, vond ik. We hebben niet gehaast gespeeld en de goals komen gewoon eigenlijk in de laatste minuten, dus dat is ook mooi om te zien dat we wel goals kunnen scoren zonder te rushen.
8: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omonia Nicosia uit Cyprus. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. Voor Sint-Truiden was het de eerste Europese wedstrijd in 23 jaar. En in de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen Hibernian uit Schotland. Doelman Davy Roef stopte in de eerste helft een strafschop. Eerst nog wisselend bewolkt met al buien aan zee. Later ook in het binnenland buien die fel kunnen zijn met onweer en rukwinden. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien. Zondag wordt het droog met opklaringen en wolken. Maandag vrij zonnig en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
12: Radio 2.
13: Ronnie de Ridder.
6: Marie-Christine uit Wevelgem, die is wakker. Die gaat vandaag wandelen. De laatste dag van de vierdaagse van de ijzer. Samen met dochter en kleindochter.

0: Dr. Alban en It's My Life. Stef Mattes uit Overijssen stuurt in de app van Radio 2. Ik ga natuurlijk naar het druivenfeest. Ah ja, Overijssen. Die vieren 75 jaar. Met onder andere Bart Peters vanavond op het podium. Het feest begint natuurlijk hier al bij Radio 2. Hè. 6 over 6. En Dr. Alban zeg. In de app van Radio 2 trouwens. Visgerechtjes liever. Zijn meer dan welkom. Inktvis, om precies te zijn. Want daar gaan we het nog voor 7 uur met jou over hebben.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Vandaag 21 augustus. Een goede ochtend voor onze Belgische hockeyvrouwen op het WK Hockey. De Red Panthers die wonnen gisteravond hun laatste poelenwedstrijd tegen Ierland. Ze gaan dus door naar de tweede groepsfase. Ja, de mannen die zaten al in die tweede groepsfase. Die spelen vanavond opnieuw 20:30 tegen Australië. Je kan die match volgen op VRT1. Nu, die wij van Pukkelpop, daar moet ik het met jou even over hebben, want die is ontploft gisteravond. Hoewel Pommelien Thijs niet op het affiche stond van Pukkelpop dit jaar, heeft ze toch iedereen doen springen. Ja, ze was er toch plots bij tijdens deze song. Ik zit vast in het midden van de nacht. Het midden van Mo en Pommelien natuurlijk. Het publiek werd zot. Beelden en geluid vind je natuurlijk op VRT Nieuws. Nu, hier bij Radio 2 hebben wij vandaag ons eigen festival natuurlijk.
1: Radio 2 Filmfestival.
0: Ah ja, ons Radio 2 Filmfestival. Je kan elk uur 8 filmtickets winnen, als je goed luistert natuurlijk. Want je hoort elk uur een iconische song of een soundtrack uit een bekende film. Herken jij die song, dan moet je gewoon het woord Filmfestival sturen in de app van Radio 2. Zet jouw telefoonnummer erbij en als ik jou bel... Ja, zo simpel is, dan heb je gewoon 8 filmtickets gewonnen. Een echt Radio 2 filmfestival dus.
2: Do you know the Muffin Man? You can't handle the truth. I'll be back.

0: Michael Bublé en Haven't Met You Yet. Lekkere gerechtjes met inktvis mag je doorsturen in de app van Radio 2. Want voor 7 uur wordt er nog een nieuwe pijlinktvissoort geproefd door sterrenchef Philip Kluis. Maar eerst ga je natuurlijk op muzikale wereldreis hier bij Radio 2. Doen we al heel de zomer, dus wil jij op muzikale wereldreis? Stuur dan nu nog snel Wereldreis in de app van Radio 2.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Gaan koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Bring your bottle back bij Cyparixl. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparixl.
8: Love to see you shine. Radio 2.
9: Radio 2.

0: Guusje en Bazaar, blijf nog even hier.
1: Sta op met Radio 2.
0: Het is ruim 6:20 en op dit uur van de dag maken we altijd een grote muzikale wereldreis. En vandaag mag Danny van Langenakker uit Houthalen Hellichteren mee. Goedemorgen, Danny.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, volgende week ga jij een grote wandeltour maken door Limburg. Welke tocht is dat juist?
2: Ja, de Boslandstrail.
0: Oké, okay, vertel meer. Hoe lang?
2: 100 kilometer.
0: 100 kilometer in de benen. Zie je dat wat zitten dan volgende week?
2: Ja, tuurlijk. Ik ben nu op in de voorbereidingen en die gaan tot nu toe goed. Dus.
0: Oké, okay, maar dan gaan we dat knallen, hè, volgende week. Nu vandaag niet te voet, wel met het vliegtuig. We gaan op reis. Het is eigenlijk simpel, hè. De reis start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest dan, Danny, of je verder reist of je in dat land wil blijven. Je kan wel maar maximaal 3 bestemmingen ver. Ah ja, er moet een limiet op zijn. En terug gaan we ook niet. We gaan alleen maar vooruit. Is dat duidelijk?
2: Ja, duidelijk.
0: Ah, wel kijk, dan is dit jouw bestemming nummer 1, Danny. That don't impress me. Je hoort Shania Twain. Dat wil zeggen Canada. Prachtig daar, denk ik, Danny. Wat denk jij?
2: Ja, uit het land, maar we gaan toch verder vliegen.
0: Toch verder vliegen? Ja, oké. Okay. Geen Canada, waarom niet?
2: Ik weet niet. Ja, te koud, denk ik.
0: Te koud? Oké. Okay. Of misschien gewoon te nieuwsgierig naar die tweede bestemming. Komt-ie. Aha. De Beach Boys. Die gaan al surfend naar de USA. Wij gaan vliegen naar Noord-Amerika. Wat denk je?
2: Ja, ja. Ik ben wel een leuk land.
0: Is het een volledige, volmondige ja, Danny? Gaan we blijven of wil je toch nog die derde bestemming ontdekken? Maar weet, terug gaan we niet. Hè? Dan is het team nummer 3. Hè?
2: We gaan verder.
0: We gaan verder. Oké, okay, spannend. Ja. Laatste keer en dan hopelijk goede keer. We zitten bij Mika en Grace Kelly. C'est en français, hè, Danny?
2: Ja?
0: Kan je een beetje Frans?
2: Niet zoveel, maar we helpen ons wel een beetje.
0: Ah, wel, ik ook niet. Maar kijk, we zijn met 2 en dan vliegen we gewoon met 2 richting Frankrijk, richting Parijs, daar waar Mika woont. Zijn we weg?
2: Zijn we weg.
0: Dan zijn we weg, Danny. Dank je wel om mee te reizen.
2: Dank je wel.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Ruim 6:30, dit is het nieuws uit jouw buurt.
1: 6:30, het 14 nieuws uit West-Vlaanderen. Ik ben Micha Janaar. Bij opruimacties in en rond twee scheepswrakken voor de kust van Nieuwpoort hebben duikers maar liefst 8000 lode gewichten van hengelaars gevonden. Vissers gebruiken die om de haak van hun hengel tot op de zeebodem te laten zinken. Maar ze zorgen voor loodvervuiling in de Noordzee, zegt Marnix Pieters van het agentschap Onroerend Erfgoed.
2: Dat betekent dat dus in ons deel van de Noordzee nog redelijk wat scheepswrak zit, die ook bevist worden door hengelaars, dat daar enorme hoeveelheden lood in dat milieu, in dat marine milieu zitten, die we er eigenlijk zouden moeten uithalen. Lood is, zoals u weet, een giftige en toxische stof die dus schade toebrengt aan organismen, aan het ecosysteem.
1: Waregem-Koersen staat nog meer dan andere jaren in het teken van de veiligheid. Dat is gezegd bij de persvoorstelling van de 179ste editie die op 1 september plaatsvindt. Vorig jaar kwamen er twee paarden om het leven toen ze vielen bij een sprong over een hindernis. Twee moeilijke hindernissen werden daarom vervangen door hindernissen die veiliger moeten zijn. Algemeen directeur Bram van de Wallen.
3: Er is daar wel wat reactie op gekomen, maar ik denk dat de veiligheid is onze prioriteit. Waregem-Koersen bestaat 180 jaar en heeft zich altijd doorheen de geschiedenis aangepast. Dus ik denk dat Waregem-Koersen zelfs met twee wijzigingen in het parcours Waregem-Koersen zal blijven.
1: In de Brugse binnenstad zijn de wafel- en ijsjeskramen op historische plaatsen als de Markt, de Dijver en de Burg definitief verdwenen. Het stadsbestuur trok de concessies vorig jaar vroegtijdig in, ook al liepen die overeenkomsten nog tot 2030. Eén standhouder vocht de beslissing aan bij de rechter, maar ving bot en ziet af van verder verzet. Volgens het stadsbestuur passen wafel- en ijsjeskramen niet bij het historische karakter van de binnenstad. En in Torhout begint op zaterdag 12 september het erfgoedproject Torhout met een groot middeleeuws feest op de markt. Het project brengt de resultaten van archeologische opgravingen tijdens de stadskernvernieuwing tot bij het grote publiek. Archeologen vonden er middeleeuwse straatstructuren, munten, speelgoed en skeletten. Speciaal voor het feest brouwt Bart de Grande een middeleeuws bier met oergranen zoals spelt en rogge en kruiden zoals sterrenijs en koriander.
4: Wij gebruiken zeer weinig kruiden in onze bieren. Dus we werken vooral rond hop, herst en gist. Dus het is een beetje een atypisch bier. Bij het bottelen hebben we ook honing gebruikt.
5: Om het bier wat zotter te maken en ook voor het bewaren van het bier.
1: Weer dan nog, wolken en zon wisselen elkaar af. Er is kans op buien en die kunnen fel zijn. Meer nieuws uit West-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen Mona.
6: Goedemorgen.
0: Laatste werkdag voor een week vakantie.
6: Oh, ik heb er zin in.
0: Zalig. Begin eraan.
6: Ja, want er staat een defect voertuig op het knooppunt Zwijnaarden. Dat is voor wie van de E40 uit Brussel komt en de E17 richting Antwerpen op wil. En verder gaat het enkel wat trager op de N16 richting Willebroek bij de werken in Temse.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
9: Oh, schat, kijk, die afwerking.
10: Oh, en dat is hier zo stil.
9: Oh, voelt het? Het toch niet meer?
10: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
9: Oh.
8: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je... Oh, zegt.
11: Oh, Quadro.
12: Proximus stelt voor... De business bags. Wat een verschil.
13: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virusje? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
12: Bescherm je zaak met sterke cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
14: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
15: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
16: Elke dag, telt voor twee.
17: Radio 2. Ja.

0: Aaron Blommaert en Zoe Levi, Tranen van Goud. Nog tot zaterdag kan je op VRT Max stemmen, hè. Stemmen op jouw favoriete zomerhit. Het kan het verschil maken. Het wordt gaat spannend worden, hè. We gaan naar 10 genomineerden.
1: Radio 2 Filmfestival.
0: Ja, dat betekent vrijdag hier bij Radio 2. Het Radio 2 Filmfestival is dan volop aan de gang. Je hoort elk uur een iconische song of soundtrack uit een bekende film. En dan moet je gewoon het woord Filmfestival sturen in de app van Radio 2. Indra Verrichten uit Oudenburg. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat jij hebt gestuurd in de app van Radio 2.
2: Klopt.
0: Geweldig. Wat heb jij gehoord op de radio?
2: Ik heb het liedje gehoord, I had the best. Ja, ik weet eigenlijk niet wat het liedje noemt, maar ik denk dat ik weet wel wat dat is.
0: Uiteraard, The Time of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes. Komt uit de film?
2: Dirty Dancing.
0: Zeker wel, Indra. Je hebt die film gezien? Neem ik aan?
2: Ja, als kleinkind, denk ik. Allee, ja, 10 jaar ongeveer.
0: Oké, geweldig. Wat weet je dan nog van die film? 10 jaar, dat is jong, hè?
2: Ja, eigenlijk niet meer zoveel. Gewoon de bekende dansjes en dat we moesten wegkijken als ze kusten, omdat we dat like, nog niet hebben mochten zien.
0: Ah ja. En wel, misschien moet je die nu nog eens opnieuw zien. Dan kan je elk detail meenemen.
2: Ja, misschien wel.
0: Ah, ja, waarom niet? Waarom niet? Je krijgt in ieder geval 8 filmtickets naar jou toegestuurd. Indira, dank je wel om mee te spelen.
2: Super, dank je, Roei.
3: Do you know the Muffin Man? You can't handle the truth. I'll be back.

0: She drives me crazy. Het is bijna 7:10. Fine Young Cannibals. Zeggen, vanaf september begint de zoete inval opnieuw op Radio 2. En je kan zo een radioopname van de zoete inval meemaken, live. Luc Appermont die vertelde ons dit onlangs.
1: Luisteraars die naar de opnames komen, die krijgen een stuk taart, die krijgen koffie en die krijgen 2 opnames met tal van bekende Vlamingen, muzikale optredens en natuurlijk heel veel plezier en luistergenot.
0: Ja, ik kan het nog wel verkopen, hè. Maar die panelleden die moeten ook wel vernoemd worden, want die zijn ook de moeite. Jan Verheijen bijvoorbeeld, die gaat erbij zijn, Annelien Korevits, Jelle de Beulen, Koen Krukke, die wisselen elkaar allemaal af, opname per opname. Maar heel erg leuk, VRT Max, doe mee, daar moet je op klikken als je dus zo een ticket voor de zoete inval wil scoren. Elke dag telt voor 2. Radio 2. Zo meteen even over die pijlinktvis, hè? Een nieuwe soort.

0: El Perdón. Deze week al veel regen, maar ik ben die hete zomer nog niet vergeten hoor. Wat was dat allemaal? Ja, die warmte die zorgt ervoor dat er ook andere vissoorten in onze Noordzee zwemmen. En dat vissers die dus kunnen vangen. En dat wij dus ja, die moeten leren eten. Of toch op zijn minst beginnen met proeven. Ik heb iemand gevonden die daarbij kan helpen. Een hele goede morgen, chef-kok Philip Klaes.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Jij kookt in De Jonkman, een 2-sterrenrestaurant in Brugge. Op dit moment ben jij in Zeebrugge, tussen de pijlinktvissen.
1: Ja, inderdaad. Ik sta hier in de keuken boven de visveiling in Zeebrugge. Dus ja, fenomenaal.
0: Ja, vertel eens, een pijlinktvis, hoe ziet dat eruit?
1: De pijlinktvis ziet er eigenlijk uit als een soort pijl. De naam zegt het zelf. Dus eigenlijk een langwerpige romp. Met eigenlijk daarboven een kop eigenlijk, met ogen en dan tentakels.
0: Oké. En hoe zit dat dan precies met die opwarming van de zee en dan nu die nieuwe soort pijlinktvis?
1: Wel, door eigenlijk het water die verwarmt, is er wel een verschuiving onder water eigenlijk van andere soorten die eigenlijk voor onze kust komen. En de trend is ook al dat er eigenlijk veel meer inktvissen zitten voor onze kust. Maar nu hebben we eigenlijk een nieuwe soort opgevist. En dat is eigenlijk de slanke pijlinktvis of de wilde pijlinktvis.
0: Okay.
1: En die hebben we eigenlijk nu vanmorgen eigenlijk getest.
0: Je hebt die geproefd?
1: Ja, we hebben die geproefd, we hebben die getest, nu juist. En het is echt fenomenaal.
0: Ja? Beschrijf, hoe voelt het in de mond?
1: En wel, het verschil eigenlijk met de gewone pijlinktvis is eigenlijk de textuur. Dus eigenlijk qua smaak is het eigenlijk krak hetzelfde.
0: Oké.
1: Als je ze blind naast elkaar legt. Maar eigenlijk de textuur, de slanke pijlinktvis is ietsje vaster van textuur. Of eigenlijk de gewone pijlinktvis. En dat maakt gewoon het verschil.
0: Want ik heb in de app van Radio 2 ook gevraagd van ja, stuur een leuke gerechten met inktvis bijvoorbeeld. En Daniel uit Oosterzeel die zegt uiteraard inktvisringen. Kunnen we dan die wilde pijlinktvis bijvoorbeeld ook gebruiken voor calamaris? Of is het dan iets helemaal anders dat we in de keuken daarmee moeten doen?
1: Ik zou die bijvoorbeeld meer gebruiken bijvoorbeeld om in een paella te verwerken.
0: Oeh ja.
1: Ja. Om eigenlijk wat meer te stoven, omdat die wat meer textuur heeft, gaat die eigenlijk ook veel meer tot zijn recht komen in bijvoorbeeld een paella of in een stoofpot. Wat dat er eigenlijk ook leuk is, is eigenlijk dat zijn hele kleine, langwerpige rompjes met een hele dunne vleesstructuur er rond. Dus eigenlijk als je bijvoorbeeld de inktvissen opvult en dan eigenlijk kort op de barbecue grilt. Hey. Of,
0: dat is al voor expertenlevel, hè, Philip? Philip, dat is al
1: expert. Ja, maar ja. Ja.
0: Dat vind ik wel, hoor. Vullen en dan op een barbecue leggen. Maar oké, we nemen het mee. Een nieuwe pijlinktvissoort, dus de wilde, de slanke. Als we die in de winkel zien liggen, lekker dus.
1: Ja, inderdaad.
0: We onthouden het. Ja. Dank je wel om te proeven, Philip Klaes.
1: Super, dank u wel.

0: Zometeen na 7 uur wordt die zonnegroet uitgedeeld, hè? Aan wie bepaal jij?
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schatje, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
4: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Ja, wie kan er zo een zonnegroet gebruiken vandaag? Aan wie denk jij? Een herexamen bijvoorbeeld op de planning? Of iets dergelijks? Zwier het in de app van Radio 2.
7: Elke dag, telt voor twee. VRT Radio 2.
8: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Een nieuw Israëlisch bouwproject op het Palestijns gebied krijgt veel kritiek vanuit Europa. De Belgische hockeyvrouwen gaan naar de tweede ronde van het WK en Sint-Truiden wint zijn eerste Europese voetbalwedstrijd in 23 jaar. De natuurbrand in de Hoge Venen is dus onder controle. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Nina Verhagen, onder controle. Wat betekent dat?
9: Wel, dat betekent dat de brand zich niet meer uitbreidt, maar niet dat het werk van de brandweer voorbij is. Vannacht zijn nog 100 brandweerlui actief geweest. Heropflakkeringen van die brand die in de bodem zit, die zijn nog altijd mogelijk. Zeker in het oosten van het natuurgebied. 3000 hectare natuur is dus in de as gelegd. Maar er is ook een sprankeltje. Je hoop, niet alles is verwoest, dat zegt deze natuurbeheerder.
10: Le gros point positif, c'est que on a vu que tout n'était pas brûlé, donc il y a quelques petits îlots de biodiversité qui n'ont pas été pris par le feu, et donc ça pour l'avenir, ça sera vraiment important.
9: Er zijn dus kleine eilandjes van biodiversiteit die bewaard zijn gebleven, en voor het toekomstige herstel van het gebied zal dat heel belangrijk zijn. Intussen zijn het meer van Butgenbach en het stuwmeer van Eupen opnieuw open voor toeristen. De Hoge Venen zelf blijven uiteraard afgesloten.
8: Dankjewel, Nina. Bij het opruimen van twee beschermde scheepswrakken voor onze kust hebben onderzoekers meer dan 2,5 ton vislood bovengehaald. Vislood is een stukje lood dat hengelaars gebruiken om het aas aan hun vislijn onder water te doen zakken. De vondst is opmerkelijk, want rond beschermde scheepswrakken mag al sinds begin deze eeuw niet meer gevist worden. Het lood van afgebroken vislijnen toont aan dat het toch gebeurt en dat is geen goed nieuws voor het milieu, zegt onderwaterarcheoloog Marnix Pieters.
11: Dat lood is een toxische stof die geleidelijk aan uitloogt in het marien milieu in de Noordzee waar het zich bevindt en op die manier ook opgenomen wordt door de organismen die in dat marien milieu leven. Via die organismen, zeg maar kreeften, krabben, vissen, geraakt dat ook in de voedselcyclus terecht, komt dat ook dus bij de mensen terecht. En dat gaat dus niet meer weg uit het milieu.
8: In totaal liggen er voor onze kust meer dan 200 scheepswrakken, 40 daarvan zijn beschermd. Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch nederzettingenproject op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever die door Israël wordt bezet. Israël schrijft een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen vlakbij Oost-Jeruzalem. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen dat onaanvaardbaar. Ze eisen dat Israël zijn plannen onmiddellijk intrekt. Bram van den Putten, waarom is er die kritiek?
12: Wel, als het omstreden Israëlische E1-bouwproject er komt, dan wordt de westelijke Jordaan-oever eigenlijk in twee geknipt en zou er op termijn geen Palestijnse staat meer kunnen komen in één aaneengesloten gebied. Oost-Jeruzalem, wat de hoofdstad zou moeten worden van zo'n Palestijnse staat, wordt door de plannen ook volledig afgesloten van de rest van de westelijke Jordaan-oever. Volgens verschillende Israëlische media is de Europese Unie intussen bezig met de voorbereiding van een sanctiepakket tegen Israël als het land doorgaat met de plannen voor de nieuwe nederzettingen in het gebied.
8: Ja, en wat zegt Israël daarop?
12: De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wuift online de kritiek weg en valt op zijn beurt de Britten aan wegens hun neerbuigende houding tegenover Israël. Hij voegt er ook nog aan toe dat het Joodse volk het historische recht heeft om op het grondgebied te leven waar de nederzettingen gepland zijn.
8: Dankjewel, Bram. Sport op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. Ze stonden wel ruim een halve wedstrijd op achterstand na een Iers doelpunt in het eerste kwart. Maar dankzij twee late doelpunten kon België de eerste groepsfase dus toch afsluiten met een overwinning. De Red Panthers zitten bij de laatste acht. Ook al was de uitschakeling dichtbij, beseft Stefanie van den Borren.
13: Dat was het minimum. Dus dat hebben we nu gehaald. En nu gaan we sowieso op naar de twee volgende. Dat gaat niet makkelijk worden, maar kijk, we weten wat we moeten doen. We kunnen van iedereen winnen. En ja, we gaan er gewoon alles aan doen om dat te doen.
8: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omonia Nicosia uit Cyprus. Voor Sint-Truiden was het de eerste Europese wedstrijd in 23 jaar. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. Volgens aanvaller Ilias Sebaoui waren de supporters van Sint-Truiden een belangrijke steun.
14: Ja, ik denk vanaf de 65e minuut voelde wel een beetje de boost van de sporters, eerlijk gezegd. Dat er een mooie fase was met een schot op doel. Vanaf daar zijn we eigenlijk echt stappen beginnen maken in de wedstrijd. We voelden gewoon de sporters achter ons en ja, dat gaf ons op het veld gewoon een boost. En vanaf daar begonnen de ruimtes ook een beetje meer te komen. Veel stilstaande fase in de tweede helft ook. En dan ja, gewoon blijven pushen en je ziet dat we zo de wedstrijd winnen.
8: In de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent thuis 0-0 gelijk gespeeld tegen Hibernian uit Schotland. Doelman Davy Roef stopt in de eerste helft opnieuw een strafschop, maar is toch teleurgesteld over het gelijkspel.
15: Ja, toch wel zeker, omdat de eerste wedstrijd thuis is. Dan probeerde een beter resultaat dan 0-0 mee te nemen naar op verplaatsing. Dat was zeker ook de bedoeling vandaag. Je zag dat zij wel in een verdedigend blok wou komen spelen. Dus dan is het moeilijk om iets te creëren. Maar ja, hopelijk komen zij er volgende week thuis iets meer uit en komt er iets meer ruimte.
8: Het weer. Hier is nog wisselend bewolkt met al buien aan zee. Later ook in het binnenland buien die fel kunnen zijn met onweer en rukwinden. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien. Zondag wordt het droog met opklaringen en wolkenvelden. Maandag vrij zonnig en tot 24 graden. We begonnen met goed nieuws uit de Hoge Venen. De grote natuurbrand is daar onder controle, zegt de gouverneur. Maar de brandweer blijft wel ter plekke om opflakkeringen te beheersen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Goedemorgen Mona opnieuw.
16: Goedemorgen Romy. Er staat een defect voertuig op het knooppunt Zwijnaarden. Dat is voor wie van de E40 uit Brussel komt en de E17 richting Antwerpen op wil. Richting Lummen hinder op de E313 in Wommelgem. Daar staat een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. En verder gaat het enkel traag op de N16 richting Willebroek bij de werken in Temse.
17: Sta op met Radio 2.
18: Sta op met Radio 2.
0: Dit zijn de Scissor Sisters. Goedemorgen.

0: Scissor Sisters en I Don't Feel Like Dancing. Het is 7:10.
1: Sta op met Radio 2.
0: Vrijdag 21 augustus vandaag. En Brigitte Roodhans uit Wommelgem die zegt in de app van Radio 2. Hey Romy, lekker weertje. En wel ja, als ik naar buiten kijk, zie ik blauwe lucht. Zalig. Rond de 20 graden vandaag, maar details die bespaar ik jou voor Jacot over een 10 minuten ongeveer. Wout van Aert en andere Belgen die worden wakker in Spanje, want morgen start daar de Vuelta. Wout die heeft ambities om in het openingsweekend de rode leiderstrui te pakken. En zijn helm moet geluk brengen. Ja, want daar staan tekeningen op van zijn twee zoontjes, George en Jérôme. Heel lief. Nu, voor het allemaal gebeurt, die zonnegroet.
1: Sta op met Radio 2.
2: De zonnegroet.
0: Ah ja, want je krijgt elke dag bij Sta op met Radio 2 de kans om de groetjes te doen. Karin van Doorslaar uit Poperingen die groet alle wandelaars. Want die stapt vandaag mee met de laatste dag van de Vierdaagse van de IJzer. Dat is de wandeltocht door West-Vlaanderen. Georganiseerd door Defensie. En vandaag is de start en de aankomst in Ieper. Veel succes Karin, goed wandelen. Nu Nancy Kleijmans uit Turnhout wil ook nog eventjes de groetjes doen. Een hele goede morgen, Nancy.
3: Goedemorgen Romy.
0: Vertel mij, voor wie is jouw zonnegroet?
3: Voor mijn dochter Kathleen, die morgen trouwt.
0: Oh, proficiat. Oh, en dus nu volop voorbereiding.
3: Ja, heel veel voorbereidingen vanaf vandaag. Eigenlijk al lang bij vandaag wordt de zaal en zo klaargezet. Ja.
0: Ah ja, oké. Okay. En hoe zit het met de stress van de mama? Valt dat mee?
3: Tot hiertoe valt het mee, maar het begint wel.
0: Ik kan dat
3: het begint wel te komen.
0: Oh, en heb je Kathleen vandaag nog gehoord? Hoe zit het met haar zenuwen?
3: Ik heb ze nog niet gehoord, maar zelfs als ze wakker is, hoor ik ze wel. Want dat is elke morgen dat we elkaar horen. Dus ik heb ze gisteravond nog gehoord. En het is wel een beetje spannend voor haar.
0: Ja, maar kijk, dat doet erbij. Hè. Dat gaat de dag morgen alleen maar mooier maken, denk ik. Wat een mooie dochterband heb je dan ook, als je elkaar elke dag hoort?
3: Ja, het is even een hele tijd tussenuit geweest. Maar nu is die band terug goed aan het komen. Ah, ja.
0: Laat ons daar morgen een glaasje champagne op drinken. Op die band en op die trouw van jouw dochter. Een dikke proficiat en een zonnegroet natuurlijk.
3: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel.
4: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

0: en Phil Collins. Easy lover, als je nog maar net wakker bent. 1, goeiemorgen. 2, je wordt wakker midden in een festival.
1: Radio 2 Filmfestival.
0: Ja, want elke uur kan je hier 8 filmtickets winnen. Hoe? Door gewoon goed te luisteren. Hoor je een iconische song of een soundtrack uit een bekende film? Stuur dan onmiddellijk Filmfestival in de app van Radio 2. En dan ja, 8 filmtickets misschien, hè?
2: Zit je met je voeten nog in het zand, maar met je hoofd al een beetje in september? Geen stress. Volgende week zijn Xavier Taverne en zijn team al terug met Win-Win.
3: School, werk, hobby's. September is veel en ook behoorlijk duur. Hoe kan je de kosten en de planning wat in de hand houden? Ik kom met plezier al een week vroeger terug uit vakantie om te helpen met een vlotte nieuwe start.
2: Win-Win. Vanaf volgende week elke dag om 9 uur op Radio 2. Hey,
4: hey, hey, hey, hey. De sfeer is er al.
5: Nu nog de zomerhits.

0: de Stadsbader. Het is pas echt zomer met Zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
1: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Leize.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, ligt je stil neer?
2: Oh, sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
0: Radio 2.

0: Chesney Hawks, zeker wel, the one and only. Het is 25 over 7.
1: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
0: Ja, er zijn veel tenten in Vlaanderen. Hè. Denk aan Pukkelpop, maar denk ook aan Merksplas. Want op dit moment zijn daar meer dan 3000 Giro-leden voor een grote massa-bivak. Dus Jacot Brokke, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen Rome.
0: Hopelijk valt dat weer dan toch een beetje mee, hè?
2: Ja, vandaag zal het toch niet helemaal het geval zijn, want er wordt wel wat regen verwacht. Op dit moment hangen er al buien over de kust en die gaan de rest van het land binnentrekken deze middag. Die kunnen lokaal voor wel wat neerslag zorgen, ook voor onweer eventueel en voor rukwinden tot 50 of 60 kilometer per uur. Temperaturen vandaag die liggen wel aan de zachte kant, zo'n 20 tot 22 graden in het centrum en 18 à 19 aan zee. En de wind, ja, buiten die rukwinden, dan waait die eerst zwak en later matig. Eerst uit het zuidwesten en later wordt dat dan eerder uit het westen. En aan zee kan de wind ook nog wel wat langer vrij krachtig waaien vandaag. Nu, die kans op buien die blijft nog bestaan voor de kust vanavond en vannacht. Maar in de rest van het land zou het toch geleidelijk aan wat droger moeten worden naar de avond en nacht toe. En dan krijgen we minimumtemperaturen rond zo'n 12 graden in het centrum. Nog altijd wel met eventueel een paar rukwinden. Zeker aan zee blijven die toch mogelijk vanavond en vannacht. Maar het goede nieuws is wel dat het weekend er iets droger uitziet. Dan blijft het beperkt tot een lokaal buitje, een lokaal spatje regen hier en daar. Maar laat de zon zich toch ook wat vaker zien. Krijgen we temperaturen rond de 19 à 20 graden. Op zondag zou er lokaal misschien zelfs een 22 graden in kunnen zitten. Maar het wordt dus alleszins iets droger naar het weekend toe.
0: Dankjewel.
3: Sta op met Radio 2.
1: Radio 2. Romy de Ridder.

0: Reggie, Jake Reese en OT, kom wat dichterbij. Wat ik dichtbij zou houden nu, is misschien wel de app van Radio 2. Het is maar een tip.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: 19:30, dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: 19:30, VRT Nieuws uit West-Vlaanderen met Micha Janaar. Bij opruimacties in en rond twee scheepswrakken voor de kust van Nieuwpoort hebben duikers maar liefst 8000 loden gewichten gevonden van hengelaars. Vissers gebruiken die om de haak van hun hengel tot op de zeebodem te laten zinken. Maar ze zorgen voor loodvervuiling in de Noordzee. Dat zegt Marnix Pieters van het agentschap Onroerend Erfgoed.
3: Dat betekent dat dus in ons deel van de Noordzee nog redelijk wat scheepswrak zit, die ook bevist worden door hengelaars, dat daar enorme hoeveelheden lood in dat milieu, in dat maar in milieu zitten, die we er eigenlijk zouden moeten uithalen. Lood is, zoals u weet, een giftig en toxische stof die dus schade toebrengt aan organismen, aan het ecosysteem.
2: Waregem-Koers staat nog meer dan andere jaren in het teken van de veiligheid. Dat is gezegd bij de persvoorstelling van de 179ste editie die plaatsvindt op 1 september. Vorig jaar kwamen er twee paarden om het leven toen ze vielen bij een sprong over een hindernis. Twee moeilijke hindernissen werden daarom vervangen door hindernissen die veiliger moeten zijn. Algemeen directeur Bram van de Wallen.
4: Er is daar wel wat reactie op gekomen, maar ik denk dat veiligheid is onze prioriteit. Waregem-Koers bestaat 180 jaar en heeft zich altijd doorheen de geschiedenis aangepast. Dus ik denk dat Waregem-Koers zelfs met twee wijzigingen in het parcours Waregem-Koers zal blijven.
2: In de Brugse binnenstad zijn de wafel- en ijsjeskramen op historische plaatsen als de Markt, de Dijver en de Burg definitief verdwenen. Het stadsbestuur trok de concessies vorig jaar vroegtijdig in, ook al liepen die overeenkomsten nog tot 2030. Eén standhouder vocht de beslissing aan bij de rechter, maar ving bot en ziet af van verder verzet. Volgens het stadsbestuur passen wafel- en ijsjeskramen niet bij het historische karakter van de binnenstad. En in Torhout begint op zaterdag 12 september het erfgoedproject Torhout met een groot middeleeuwse feest op de markt. Het project brengt de resultaten van archeologische opgravingen tijdens de stadskernvernieuwing tot bij het grote publiek. Archeologen vonden er middeleeuwse straatstructuren, munten, speelgoed en zelfs skeletten. Speciaal voor het feest brouwde Bart de Grande een middeleeuws bier met oergranen zoals spelt en rogge en kruiden zoals sterrenijs en koriander.
5: Wij gebruiken zeer weinig kruiden in onze bieren. Dus we werken vooral rond hop, herst en hest. Dus het is een beetje een atypisch bier. Bij het bottelen hebben we ook honing gebruikt.
6: Om het bier wat zotter te maken en ook voor het bewaren van het bier.
2: En dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Er is kans op buien en die kunnen fel zijn. Meer nieuws uit West-Vlaanderen vind je terug in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen Mona.
7: Goedemorgen Romy. Ik heb eigenlijk de verkeersinformatie van een half uur geleden gewoon kunnen kopiëren. Er is helemaal niets veranderd. Er staat nog altijd een defect voertuig op het knooppunt Zwijnaarden. Dat is voor wie van de E40 uit Brussel komt en de E17 richting Antwerpen op wil. Richting Lummen ook nog altijd hun hinder op de E313 in Wommelgem. Daar staat een defecte vrachtwagen op de spitstrook. En verder gaat het enkel traag op de N16 richting Willebroek bij de werken in Temse.
0: Iedereen is al in weekendmodus, denk ik.
7: Zo lijkt het.
0: Ja, zalig.
8: Check voor vertrek.
9: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
8: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
9: Check.
10: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
12: Dovi keuken.
10: Wij maken uw keuken in België.
13: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
14: Ah, alles is gesorteerd.
13: Kast. Voor de interieurlover, de...
14: Amai zeg, wat een eyecatcher.
13: Kast. Voor de ouder, de...
14: Van wie is deze eigenlijk?
13: Kast. En voor de tiener, de...
14: Raak mijn spullen niet aan!
13: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
12: Maatkasten Online.
13: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be.
15: Oh ja, man.
16: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
15: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
16: Ik hoef deze echt niet te weten.
15: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
16: Ik kan echt niet volgen.
15: Of maar jessekes voor de barbecue.
17: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
16: Doe eens naar rechts.
17: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
16: Oh, we hebben een match.
17: De dagelijkse kost-app.
18: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
19: Dat klinkt als een extra sappige deal.
18: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro

0: de app van Radio 2 ontploft lichtelijk. Demi Lovato en Let It Go.
1: Radio 2 Filmfestival.
0: Want ja, er moet een belletje zijn gaan rinkelen. Hè? Vrijdag betekent Radio 2 Filmfestival. Daar hoor je elk uur een iconische song of soundtrack uit een bekende film. En dan moet je Filmfestival sturen in de app van Radio 2. Veel mensen hebben dat gedaan. Waaronder ook iemand die hopelijk de telefoon opneemt. Of vind ik altijd spannend. Hallo.
2: Hallo,
0: Lies. Hallo, Lies. Het is met Radio 2, met Romy. Je hebt gestuurd in de app van Radio 2.
2: Ja.
0: Vertel, wat heb jij gestuurd?
2: Frozen.
0: Frozen, uiteraard. Ja. Filmfestival was al voldoende. Maar ja, bonuspunten als je nog eens een keertje weet uit welke film Let It Go komt natuurlijk. Had je de film gezien?
2: Nee, nooit gezien.
0: Lies, nog nooit Frozen gezien?
2: Nee.
0: Nochtans, toppertje, hè? Echt waar. Van alle, voor alle leeftijden, oprecht een goede film.
2: Oké. Misschien dat ik hem toch eens ga kijken.
0: Ah, wel ja. Je krijgt 8 filmtickets van mij. Heb je nu al een film op het oog die je graag wil zien?
2: Nee, misschien Spider-Man.
0: Aha. Hey, record is het aan het breken, hè, in de cinemazalen. Heel populair.
2: Ja.
0: Ben je een grote fan van Tom Holland of Zendaya?
2: Nee, niet speciaal.
0: Niet speciaal. Nee. Hey, maar kijk, wie weet, na die film wel. 8 filmtickets komen richting jou. Dankjewel, Elise.
2: Dankjewel. Dag. Do you know the Muffin Man? You can't handle the truth.

Gert en James en Madi Wodo. Ja, de tijd ringt. Nog tot zaterdag kan je stemmen, tot morgen. En dan zondag gaan we naar de finalisten. Hè. Dit zijn de Gibson Brothers. En Que Sera Mi Vida.

0: Mooi, hè? Trein richting Boston, als het aan Stella Lefty hangt. Of ervan afhangt. Het is 7:50 en een hele leuke dagplanning voor Michael uit Leden. Goedemorgen, Michael.
1: Hey, goedemorgen, Romy.
0: Goedemorgen. Vertel, wat er staat op de agenda?
1: Ik ga vandaag naar Camille.
0: Yeah, jij gaat naar Camille, want Camille die komt naar Radio 2.
1: Aan zee.
0: Zeker wel, in Blankenbergen. Jij bent een grote fan van Camille dan, Michael.
1: Ja, super grote fan. Ik ben al fan van Like Me, van in het begin al, van Camille.
0: Jij bent eigenlijk een OG, zeggen ze dan. Een echte fan vanaf nummer, allez, van minuut 1. Ben je dan naar Circus Camille in Oostende geweest ook?
1: Ja, tuurlijk. Ik ben naar Circus Camille geweest ook, hè.
0: Ah ja, voor jou is dat onzekerheid, natuurlijk. En wat vond je ervan?
1: Supergoed en spectaculair en mooi.
0: Maar ja, als je een echte Camille-fan bent, kan je dan nog kritisch zijn, Michael? Of vindt hij dan alles goed?
1: Kritisch? Ik vind het veilig. Nee.
0: Gewoon alles wat Camille doet, is gewoon goed. Heb je een song dat ze echt moet zingen op ons Radio 2-podium aan zee daar om 3:30?
1: Ja, sowieso. Nu dat je weg bent, wil ik horen.
0: Ah ja, tuurlijk.
1: Maar er is ook een op- en top favoriet van mij.
0: Zeg eens.
1: En dat is Diamant.
0: Ah ja, tuurlijk. Oké. Okay. Hey, maar als je chance hebt, dan om 3:30 op ons Radio 2 podium aan zee. Michael, ik wens je ontzettend veel plezier. Hoe laat vertrek je?
1: We gaan tegen 1:45 in Blankenbergen normaal.
0: Dat is goed. Ik zou op tijd komen, want ik denk echt al dat er gaat een massa volk zijn, hoor. Michael, enjoy.
2: Goedemorgen.

0: Kid Rock en All Summer Long. Het is bijna 8 uur op deze vrijdagochtend. En er komt een goede vraag van Stef Mattens in de app van Radio 2. Die is al bezig met het nieuwe radioseizoen. Is er vanaf volgende week al Goedemorgen Morgen met Peter van der Veire op de radio? Het antwoord is nee, Stef. Nee, dat is nog even wachten tot eind augustus, 31 augustus. Maar Peter, ja, die loopt hier af en toe wel al rond, uiteraard. Hè. Die is volop bezig met de voorbereidingen. Xavier daarentegen, die is hier wel al live vanaf maandag. Hij bereidt zich voor op een nieuw seizoen van uiteraard Win Win met een nieuw schooljaar.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Annelien en Stefanie Korevits.
3: Ik ben gepest geweest in het lager. Ik denk van mijn derde leerjaar tot en met, ja, nog het vijfde voor een stuk. En Annelien en Lieslotte, die waren wel populair. En die kwamen altijd op voor mij. Dat is het voordeel van de tweeling, ze zei. Je bent nooit alleen.
4: Ja.
3: Ah, ik krijg nu een kroon op mijn hoofd en voor de rest, alles komt nu gewoon in mijn schoot geworven. Maar dat is niet. Je moet er wel iets voor doen.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
1: Je kan ons altijd en overal horen.
5: Radio 2.
1: Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
8: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
9: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Opplay.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Dit uur nog 8 filmtickets die de deur uit moeten. Dus hoor jij filmmuziek? Dan moet er een belletje afgaan bij jou. En vooral die app van Radio 2 open doen.
10: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Een nieuw Israëlisch bouwproject op Palestijns gebied krijgt veel kritiek vanuit Europa. De Belgische hockeyvrouwen gaan naar de tweede ronde van het WK en Sint-Truiden wint zijn eerste Europese voetbalwedstrijd in 23 jaar. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle, zegt de gouverneur van Luik, Nina Verhagen. Onder controle, wat wil dat zeggen?
11: Dat betekent dat de brand zich niet meer verspreidt, maar de brandweer blijft wel ter plekke om heropflakkeringen van het vuur dat diep in de bodem kan zitten te bestrijden. De voorbije nacht waren nog 100 brandweerlui aan het werk. Ook vandaag zullen eventueel nog helikopters of blusvliegtuigen worden ingezet. Dat hangt af van de weersomstandigheden. 3000 hectare natuur is dus in de as gelegd, maar er is ook een sprankeltje hoop. Niet alles is verwoest, dat zegt deze natuurbeheerder.
12: Le gros point positif, c'est qu'on a vu que tout n'était pas brûlé, donc il y a quelques petits îlots de biodiversité qui n'ont pas été pris par le feu, et donc ça pour l'avenir, ça sera vraiment important.
11: Er zijn dus kleine eilandjes van biodiversiteit bewaard gebleven. Experts noemen dat heel belangrijk voor het herstel van het gebied. Intussen zijn het meer van Bütgenbach en het stuwmeer van Eupen opnieuw open voor bezoekers. De Hoge Venen zelf blijven uiteraard afgesloten.
10: Dankjewel, Nina. Bij het opruimen van 2 beschermde scheepswrakken voor onze kust hebben onderzoekers meer dan 2,5 ton vislood bovengehaald. Dat is een stukje lood dat hengelaars gebruiken om het aas aan hun vislijn te doen zakken in het water. De vondst is opmerkelijk, want rond beschermde scheepswrakken mag al sinds begin deze eeuw niet gevist worden. Lood in zeewater is namelijk schadelijk voor het milieu, zegt onderwaterarcheoloog Marnix Pieters.
4: Dat lood is een toxische stof die geleidelijk aan uitloogt in het marien milieu in de Noordzee waar het zich bevindt. En op die manier ook opgenomen wordt door de organismen die in dat marien milieu leven. Via die organismen, zeg maar kreeften, krabben, vissen, geraakt dat ook in de voedselcyclus terecht. Komt dat ook dus bij de mensen terecht. En dat gaat dus niet meer weg uit het milieu.
10: Voor onze kust liggen meer dan 200 scheepswrakken. 40 daarvan zijn beschermd. In Deurne, in Antwerpen, is er opnieuw protest van buurtbewoners tegen een geplande rooi van bomen. Dit keer in de buurt van het park Rivierenhof. Daar moeten 111 bomen verdwijnen voor de heraanleg van een straat. En deze bewoners zijn tegen.
5: Iedereen heeft gemerkt tijdens de hittegolven die we nu meegemaakt hebben, wat een verschil in temperatuur dat zo één boom te bieden heeft.
13: Dat wordt door eigenlijk het bestuur afgedaan als ja, die straat die we creëren, die is niet voor jullie, die is voor jullie kleinkinderen bestemd. Maar wij leven wel nu en niet binnen 30 jaar.
14: Ze hebben één plan gemaakt en dat drukken ze gewoon door en alle bezwaren van de straat worden gewoon naast zich neergelegd.
10: Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch nederzettingenproject op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever die door Israël bezet wordt. Israël schrijft een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen vlakbij Oost-Jeruzalem. Verschillende Europese landen vinden dat onaanvaardbaar en ook Canada. Ze eisen dat Israël zijn plannen onmiddellijk intrekt.
15: Het Israëlische bouwproject E1 is al lang omstreden, want door de bouw van de nieuwe nederzettingen wordt de westelijke Jordaan-oever zo goed als in twee geknipt, waardoor er op termijn geen Palestijnse staat kan komen die bestaat uit één aaneengesloten stuk grondgebied. Ook Oost-Jeruzalem, wat de hoofdstad zou moeten worden van zo'n Palestijnse staat, wordt door de bouwplannen afgesloten van de rest van de westelijke Jordaan-oever. Een doelbewuste strategie van Israël. Bij de voorstelling van de plannen zei de uiterst rechtse minister Smotrich al dat het project de definitieve doodsteek moet worden van de twee-staten-oplossing. Volgens Israëlische media werkt de EU intussen aan een sanctiepakket tegen Israël als het land doorgaat met het project. Maar de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wuift de kritiek weg en zegt dat het Joodse volk het historische recht heeft om op het grondgebied te leven waar de nederzettingen gepland zijn.
10: Ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Prévost, sluit zich aan bij de Europese kritiek.
16: We denken dat het tegen de interesse van een twee-staten-oplossing gaat. Het is onaanvaardbaar. Ik heb ook de uitspraken van minister Ben-Gvir in de sterkst bewoordingen veroordeeld. Dus we moeten actie nemen, zeker op Europese niveau.
10: De Israëlische uiterst rechtse minister Ben-Gvir, over wie minister Prévost het heeft, had in een interview opgeroepen om elke nacht 30 tot 40 Palestijnen in de Gazastrook te doden. Sport. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. Ze stonden wel ruim een halve wedstrijd op achterstand na een Iers doelpunt in het eerste kwart, maar dankzij twee late doelpunten kon België de eerste groepsfase toch nog met een overwinning afsluiten. Ze zitten dus bij de laatste acht, maar het moet beter, zegt voormalig Red Panther Sophie Giertz.
17: Het eerste objectief is behaald, maar het is niet flitsend. Het is nog niet het niveau waar ze nu wel tegen gaan spelen. Dat zijn die andere landen. Argentinië, Duitsland heeft wel al een zeer goede wedstrijden laten zien. Dus België zal zijn niveau wel moeten opkrikken, maar dat kunnen ze wel, denk ik.
10: En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omonia Nicosia uit Cyprus. Het doelpunt van Tani Kucci viel in de extra tijd. Voor Sint-Truiden was het de eerste Europese wedstrijd in 23 jaar. In de laatste voorronde van de Conference League heeft A-Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen Hibernian uit Schotland. Doelman Davy Roef stopt in de eerste helft een strafschop. Het weer eerst nog wisselend bewolkt, buien aan zee, later ook in het binnenland. Die buien kunnen fel zijn met onweer en rukwinden. En het wordt niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien. Zondag is het meestal droog met opklaringen en wolken. Maandag vrij zonnig en tot 24 graden. We begonnen met goed nieuws uit de Hoge Venen. De grote natuurbrand daar is onder controle, maar de brandweer blijft wel ter plekke om opflakkeringen onder controle te houden. Meer op vrtnieuws.be.
0: 6 over 8, Mona, vertel.
18: Vrijdagochtend en dat merk je, niet zo heel veel file. Goed uitkijken voor een defect voertuig op het knooppunt Zwijnaarden. Dat is voor wie van de E40 uit Brussel komt en de E17 richting Antwerpen op wil. Richting Lummen, hinder op de E313 in Wommelgem. Daar staat een defecte vrachtwagen op de spitstrook. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland staat een defecte vrachtwagen. Die staat op het viaduct van Merksem op de rechterrijstrook. Dan gaat het wat trager op de N16 richting Willebroek. Dat is bij de werken in Temse. En richting Brussel vertraag je enkel op de E19. Vanaf Vilvoorde.
19: Sta op met Radio 2.
1: Sta op met Radio 2.
19: Romy de Ridder.
0: Zometeen een kleine onthulling op je radio.

Ronan Keating en Life is a Rollercoaster. 8:10 vandaag, 21 augustus. Sta op met Radio 2. Ben je nog maar net wakker? Wel ja, grijs en nat weer opnieuw. Hè. Klein beetje zoals gisteren, klein beetje zoals morgen. Maar als ik nu naar buiten kijk, zie ik eigenlijk boven Brussel wel een blauwe hemel. Dus ja, kijk, toch nog mooi. Het is een hoogdag voor de Nederlandse zangeres Roxy Dekker, want die opent vandaag de mainstage op Pukkelpop in Hasselt. Groot, ja, groot nieuws toch wel. Maar ja, ze brengt vandaag ook haar tweede album uit, Superstar.

0: Klinkt dus zo. Ja, begin september zingt ze dat album volledig live. Dan vult ze voor het eerst de Ziggo Dome in Amsterdam. Niet één, niet twee, niet drie, maar wel vier keer. Kan het nog harder gaan voor die vrouw. Het is een klein pommelintijsje eigenlijk, hè. Nu we het toch over die septembermaand hebben. 6 september, dan wordt er opnieuw gefietst en gewandeld in de groene rand rond Brussel. Je kan je inschrijven voor De Gordel op www.degordel.be. Nu, onze sportstand die fietst ook mee, samen met twee hele toffe fietsers. Nog een groot geheim, wie die twee toffe fietsers zijn. Maar één van de twee is een echte sportmama. En je hoort haar zo meteen.
1: Radio 2. Sta op met Radio 2.
0: Maar eerst nog superstar Camille.

0: mooie groene rand rond Brussel.
1: Radio 2 Filmfestival.
0: Maar ja, dit mag je niet vergeten, hè. Elk uur kan je hier nog 8 filmtickets winnen. Ik heb er dus nog 8. En die moeten echt wel de deur uit. Je hoort elk uur een iconische song of soundtrack uit een bekende film. Hoor jij dat? Herken jij dat? Stuur dan Filmfestival in de app van Radio 2.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
5: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
4: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
5: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.

0: 20 over 8, Dasha en Austin. 6 september. Dat is een belangrijke datum. Zet die alvast in je agenda. Want dan staat bij Sportstan in het groot in die agenda, met nog trouwens twee hele leuke mensen erbij, de gordel. Ja, die fietst, of ja, Sportstan fietst opnieuw de gordel mee. Hè. En jij kan meedoen. Het gaat doorheen die groene rand rond Brussel, heel mooi. En hij neemt dus twee special guests mee. Ja, tot nu toe een groot vraagteken, maar één daarvan kom je nu te weten. Een goeiemorgen, Gitte Lambrechts.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij sport veel, je bent kinesiste en je bent ook de mama van Thibaut Courtois, moeten we vertellen.
1: Ja.
0: Nu, heel leuk dat je mee wilt fietsen met Sportstan, maar de gordel is niet nieuw voor jou. Vertel eens.
1: Nee, ik ben 2 jaar geleden ben ik met Elke Blijaert al gaan fietsen. Dus zij is de founder van de Female Cycling Tribe. Dus, en uiteindelijk is dat een hele grote tribe geworden met duizenden vrouwen die zij ook op de fiets heeft gekregen van alle leeftijden. En voilà, en zij heeft me toen meegenomen. Ik heb Stan ook leren kennen eigenlijk. En ja, dat was eigenlijk voor mij een geweldige ervaring geweest. Want ik wil niet draaien rond de kerktoren. Ik woon in Bils in Limburg. Mm-hmm. En als je dan een keer de gordel kunt

0: fietsen en je ziet hoe mooi de hoofdstad is. En alles wat er rondheen is, is prachtig gewoon. Dus ja, heel graag, heel blij dat ik terug kan fietsen. Ja, daar.
1: Ja, maar ook gewoon leuk, die Female Cycling Tribe. Hoe tof is dat, zo'n vrouwenclubje bij elkaar? Hoeveel fietsen jullie dan samen? Op een wekelijkse, maandelijkse basis bijvoorbeeld?
0: Nee, het is zo bijvoorbeeld, het is een cycling tribe en zij heeft eigenlijk een boek geschreven waar heel veel tips gegeven worden voor vrouwen die op de fiets die willen beginnen, maar die vragen hebben over zadelpijn, over voeding, over kledij, alles, de afstelling van de fiets, hoe train ik, hoe manage ik het ook met mijn kinderen, met mijn gezin. Dus daar heeft zij heel veel vragen op geantwoord eigenlijk, maar er zijn altijd grote groepsritten, 5 keer per jaar eigenlijk, zoals de Brabantse Pijl, like andere, die waren eigenlijk dus dan speciaal, like morgen de Flandrienne bijvoorbeeld, dat echt alleen vrouwen fietsen eigenlijk, en voor veel vrouwen is dat zo de eerste keer in een peloton, en dat is heel mooi om zo eigenlijk zo ze iets meer over de streep te trekken, dat ze dat vaker gaan doen eigenlijk. Okay. Dus dat is echt wel heel mooi, ja.
1: En morgen kruip jij ook op de fiets met Elke Blijaard?
0: Ja, dus met anderen, we zijn met verschillende begeleidsters, dus en we hebben dan eigenlijk bijvoorbeeld, het is dus enorm vol morgen hebben we gezien, dus we hebben 5 pelotons van 50 vrouwen, we zijn telkens met 4 begeleiders per groep, maar er zijn ook heel veel vrouwen die...
1: Oh, daar ging Elke Blijaard, denk ik. We gaan zo meteen nog eens proberen opnieuw te bellen.

0: Billy Joel en Uptown Girl. Elke blijaard, wat ik al zeggen. Gitte is terug. Goedemorgen, Gitte.
1: Hoi, hoi, ik ben terug, ja.
0: Gitte Lambrechts natuurlijk. Hij sport veel, is kinesiste, is mama van Thibaut Courtois, maar beter nog, is de compagnon van Sportstand natuurlijk. Hè. Jullie gaan op 6 september samen, dat weten we nu intussen al, de gordelfietsen, die prachtige groene rand rond Brussel. Ik had elke blijheid in mijn hoofd natuurlijk, omdat je net vertelde voor Billy Joel, dat je met haar vaak fietst. Dus dat is een heel fijne ervaring. Nu, je zei ook, Sportstand, die ken ik al intussen. Dus jij ziet het zitten... om
1: ik zie het zitten, ja.
0: Naast hem te fietsen. Want eigenlijk, zijn de parallel, het staat niet stil, hè?
1: Nee, ik wou het je zeggen, maar ik denk dat hij soms ook af en toe voor mij moet zwijgen. Dus ik denk dat dat goed gaat samengaan.
0: Oké.
1: Nee, maar dus, goed, ik heb het ook al gezegd. Als hij veel kan babbelen, dan is zijn conditie goed. Dus,
0: ja.
1: Maar het is 125 kilometer, dus we zullen zien of hij dat heel die 125 kilometer gaat volhouden dan.
0: Dacht er maar eens uit, dat is goed, hij kan daar tegen.
1: Ja,
0: nu, de pluspunten aan de gordel, je zei het al, het is een prachtige omgeving waar je misschien anders niet echt komt. Zijn er nog van die pluspunten? We moeten mensen een beetje overtuigen natuurlijk om zich in te schrijven, hè?
1: Ja, nu, het is alles, ik vind ook, het is ook een, als je zo van die eventen hebt, je leert ook andere mensen kennen. Iedereen heeft ervaring op de fiets, iedereen heeft verhalen om te vertellen wat ze meegemaakt hebben op de fiets. En ja, dat brengt ook mensen samen eigenlijk. Dus ik vind dat eigenlijk altijd wel heel mooi. Ik heb ook al vaak eventen gedaan en je komt altijd mensen tegen waar je mee in contact blijft, waar je misschien zelfs later mee gaat blijven fietsen. Dus dat is ook al heel mooi, hè. Dus buiten natuurlijk. En ja, buiten zijn is vrij zijn, is genieten van de natuur.
0: Zeker.
1: Het is gewoon heel fijn altijd, ja.
0: Ja, het leuke is dus dat je ook als luisteraar kan meerijden met de gordel. Hè? Want wij zijn nog op zoek naar een buddy die meerijdt, die dus meerijdt met jou, met Sportstand. Mm-hmm. Je kan je gewoon inschrijven via VRT Max. Klik dan door op Doe mee, heel simpel. En dan rij je misschien wel naast Sportstand en naast Gitte op 6 september door die mooie groene rand van Brussel. Nu, er komt nog één extra verrassingsgast. Een man. Heb je enig idee wie dat zou kunnen zijn? Of wie hoop je misschien?
1: Nee, het is voor mij nog ook altijd evenzeer een groot geheim. Maar ik denk eigenlijk als het iemand is die goed kan babbelen en die ook mooie verhalen kan vertellen, want iedereen heeft een mooie verhaal te vertellen eigenlijk. En ja, je zal ook die 125 kilometer moeten kunnen rijden. Hè? Dus het gaat vlot zijn. Het is altijd wel fijn. Het is heel goed begeleid. Maar als het moeilijk wordt, dan kun je niet veel meer vertellen op de fiets, denk ik.
0: Dus iemand met goede benen, dat moet het zijn nu.
1: Volgende week, sowieso, ja.
0: Volgende week gaan we die persoon onthullen. Maar wie weet is het wel gewoon jouw zoon Thibaut Courtois. Want heeft hij iets met de fiets eigenlijk, Gitte? Of totaal niet?
1: Nee, eigenlijk wel. Als klein manneke was hij altijd zot van Sven Nys. En hier in de tuin, daar maakte hij zo ook zo in één keer zakken met de kruiwagen gaan, hopen, grond leggen, gaten maken door het zand van het beachvelplein. Dat was hem ook zo zijn parcours aan toen. Dus hij wou echt, ja, hij wou, ja, dat, dat is, hij heeft ook als Sven is ontmoet en heeft dat toen ook gezegd. Dus, maar hij vond dat wel geweldig, ja. Dus,
0: ah, voilà, kijk. Ik ben benieuwd. Het gaat sowieso een man zijn die nog met jou in Sportstand meegaat op 6 september.
1: Oké, voilà, we zullen zien.
0: Wie? Ja, voilà.
1: Ben ik benieuwd.
0: Volgende week weten we daar meer over. Gitte, alvast veel plezier en trainen. Hè. En succes morgen
1: dat
0: trouwens.
1: Dat gaan we doen. Prima, dankjewel. Hè. Dag.

0: half negen. Dit is het nieuws uit jouw buurt.
1: Half acht, VRT Nieuws uit West-Vlaanderen met Micha Janaar. Bij opruimacties in en rond twee scheepswrakken voor de kust van Nieuwpoort hebben duikers maar liefst 8000 loden gewichten gevonden van hengelaars. Vissers gebruiken die om de haak van hun hengel tot op de zeebodem te laten zinken. Maar ze zorgen voor loodvervuiling in de Noordzee, zegt Marnix Pieters van het agentschap Onroerend Erfgoed.
2: Dat betekent dat dus in ons deel van de Noordzee nog redelijk wat scheepswrak zit, die ook bevist worden door hengelaars, dat daar enorme hoeveelheden lood in dat milieu, in dat marine milieu zitten, die we er eigenlijk zouden moeten uithalen. Lood is, zoals u weet, een giftige en toxische stof die dus schade toebrengt aan organismen, aan het ecosysteem.
1: Gisteren hebben enkele bekende Vlamingen getraind voor hun wedstrijd op Waregem-Koersen op 1 september. Sinds enkele jaren wordt er ook een race gehouden voor het goede doel waar BV's aan deelnemen. Die gaan niet zelf paardrijden, maar zitten samen met een professionele menner in een karretje achter het paard. En dat is toch wel een unieke ervaring, vertelt comedian Moshin Abbas.
3: Eigenlijk staan we echt onder adrenaline, hè, als je daarbij zit, die snelheid. In het begin was het zo'n beetje onwennig, doen we een paar toertjes. Maar één keer dat ze echt snel begon te gaan, was het echt zo van nice, ik zie het wel zitten. De tip, maar zeg ze niet te veel door, is eigenlijk platleggen. Ik ben nog redelijk mager om te zeggen dat ik een lichte vracht ben, waardoor dat misschien als ik ga liggen, misschien toch net dat tikkeltje sneller kan zijn.
1: Ook mediapersoonlijkheid Julie Vermeijden en oud-zwemmer Pieter Timmers nemen deel aan de race. Vissers vangen in de zomer steeds vaker wilde pijlinktvis in de Noordzee. Dat is een variant op de gewone pijlinktvis die we al even kennen. Door de klimaatopwarming is er al langer een verschuiving van de vissoorten in onze zee. Chefkok Philip Klaes van sterrenrestaurant De Jonkman in Brugge testte de wilde pijlinktvis vanmorgen uit in de keuken van de vismijn in Zeebrugge. En hij is erg enthousiast.
4: Het verschil eigenlijk met de gewone pijlinktvis is eigenlijk de textuur. Dus eigenlijk qua smaak is het eigenlijk krak hetzelfde. De slanke pijlinktvis is ietsje vaster van textuur. Of eigenlijk de gewone pijlinktvis. En dat maakt gewoon het verschil. Omdat hij wat meer textuur heeft, gaat hij eigenlijk ook veel meer tot zijn recht komen in bijvoorbeeld een paella of in een stoofpot.
1: Klaes is ook voorzitter van de culinaire organisatie North Sea Chefs. Zij onderzoeken nu welke meerwaarde de wilde pijlinktvis kan bieden voor onze markt. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Er is kans op buien en die kunnen fel zijn. De temperaturen zitten vooraan de 20 graden. Meer nieuws uit West-Vlaanderen kan je terugvinden in de app van VRT Nieuws.
0: Mona, vertel eens het verkeer.
5: Twee defecte vrachtwagens waarvoor je moet uitkijken. Eentje op de Antwerpse ring richting Nederland in Merksem, die staat daar rechts. En richting Lummen hinder op de E313 in Wommelgem door zo eentje op de spitstrook.
0: Geen file.
5: Geen file.
6: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
7: Check.
6: De DJ checkt voor je tickets koopt.
7: Oké, check.
6: En social media checkt voor je op date gaat.
7: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
6: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
7: Check.
6: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
8: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
9: De sfeer is er al.
10: Nu nog de zomerhits.

0: zaterdag op VRT1 en op VRT Max. Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
3: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Ten eerste is Alberto.
3: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
6: Amai, de gorap.
3: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
5: Dag in de ree.
6: Lop de blop. Trek dat kostuum aan en duik. Nu klots ik op die eerste rij.
7: Is dat door Piet Piraten spelen?
8: Schip, ahoy.
9: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
10: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
11: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
3: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
12: Elke dag telt voor twee.
13: Radio 2.

0: Power. 20 voor 9. En ik zou de app van Radio 2 misschien al openzetten. Ja, waarom? Ja, zomaar.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Another Day. Het is 9:15. Goedemorgen. En ook een goedemorgen aan DJ Damaset.
1: Dag Romy, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, grote dag vandaag. Niet alleen jouw laatste dag aan zee. Oh, maar Camille ook. Camille die langskomt om 16:30. Diezelfde Camille, die 56.000 bezoekers tot in Oostende heeft gekregen voor haar grote circus, die komt gewoon naar ons Radio 2 aan zee-podium.
1: Ja, en ze heeft er nu al 4 naar Blankenbergen gelokt. Dat is een soort traditie aan het worden. Ik doe nu al verschillende jaren het voormiddagblok bij Radio 2 aan Zee. En er zijn altijd fans van Camille aanwezig voordat ik aan de studio ben. En dat is in 2026 niet anders. Ik kom hier net aangewandeld aan de studio een kwartiertje geleden. En jawel hoor, ze zitten er al helemaal klaar voor aan de studio. Dat kan wel. Kijk zo meteen maar mee op de beelden op VRT 1 en VRT Max. Je zal ze zien zitten. Ze zijn er al helemaal klaar.
0: En staan die dan ook echt tegen de studio geplakt, front row, dat ze echt gewoon ja, als eerste bij Camille zijn?
1: Ze staan niet geplakt, ze zitten momenteel geplakt tegen de studio.
0: Okay,
1: het is nog vroeg, hè, Romy.
0: Ja, ze hebben nog een lange dag, denk ik, inderdaad.
1: Ja, inderdaad.
0: Na 16:30, Camille, 19:30, ook wel een artiest dat we moeten vermelden. Wim Soetaar, ook leuk.
1: Ja, en dan moet ik toch altijd denken aan de zomer van 2003. Jij weet dat misschien niet meer, Romy. Maar dat was ook een hele warme, zomer met een hittegolf, dacht ik. En dat is ook de zomer van die Underdog Project met Summer Jam. Maar ook met toch een mega-hit allemaal van Wim Soetaar. Dat was toen toch echt wel de soundtrack van de zomer. Dus dat gaan we straks nog eens overdoen om 19:30. Hè.
0: Het is wel een prachtige line-up trouwens. Beetje een afscheidsfeest voor jou ook. Ah ja, die laatste dag aan zee. Camille, Wim Soetaar, bedoel...
1: Ja, mag ik de pret even bederven? Want maandag ben ik hier ook nog 1 dag.
0: Ja, 1
1: maar
0: dag.
1: Echt maar 1 dag.
0: Maar je laatste volledige week natuurlijk wel, hè? Daarna is het aan rijmen.
1: Die sluiten we af, ja, inderdaad. Anne moet maandag een beetje bekomen van Pukkelpop. En daarom moet ik maandag nog invallen. Maar vertel het niet verder.
0: Ah zo zit het. Oké.
1: Ja.
0: Maandag is echt de laatste dag. Nu, de tijd tikt, niet alleen voor jou, maar ook voor VRT Zomerhit. Want die finale die loert om de hoek natuurlijk. Je kan nog stemmen tot en met morgen op je favoriete zomerhit. En dan volgt natuurlijk zondag die grote bekendmaking, hè, van die 10 genomineerden, die 10 finalisten. Hoe gaat dat gebeuren? Wat staat er op de planning?
1: Wel, die finalisten die worden zeg maar ingegraven hier in het zand in Blankenbergen. En het is aan jou eigenlijk om die te komen uitgraven en samen op zoek te gaan naar die 10 finalisten. Dus kom gerust meegraven samen met Kim, met Zita, met Niels en met Siska. Zij zullen hier zondagnamiddag allemaal zijn om die 10 finalisten bekend te maken. Dus kom om 1:00 maar gerust naar het strand naast de Radio 2 studio in Blankenbergen. Want als jij mee komt graven, dan maak je kans op een duo-ticket om zomer-vip naar zomer-hit te gaan tijdens de finale.
0: Wauw!
1: Dat is mooi, hè?
0: Dat is keilijk.
1: Ja.
0: En voor alle duidelijkheid, die artiesten die finalisten zitten niet echt onder de grond, hè? Als in levend begraven.
1: Nee, het zijn doosjes, denk ik. En daar zitten volgens mij hun namen in. Het zou niet helemaal ethisch zijn om 10 artiesten onder het zand te steken in Blankenbergen.
0: Nee.
1: Daar gaan we problemen mee krijgen, denk ik.
0: Het zou heel cool zijn. Het zou coole radio worden hier, denk ik. Maar oké, dus iedereen mag naar Blankenbergen komen. Zondag 1:00. Dan moeten we eigenlijk kijken en luisteren in de namiddag of dus langskomen. En dan gaat het allemaal te weten komen, hè? Wie er de finale mee gaat...
1: Spannend, hè?
0: Heel spannend. Dan, dankjewel. Geniet van vandaag. Geniet van Camille.
1: Dankjewel.
0: Van Soetaar. En geef die fans van Camille misschien een drankje of zoiets te eten. Want ze hebben nog een lange dag.
1: Ik zal ze wat, vitaminewater geven, dat ze de dag goed doorkomen. Ah, de 5e is ook gearriveerd net.

0: Ja hoor, de app van Radio 2 ontploft. Dig in the Dancing Queen. Want je hoort hier Meryl Streep en Co. Dancing Queen zingen. Dus niet ABBA.
1: Radio 2 Filmfestival.
0: Maar echt Meryl Streep. Dat is eigenlijk een weggevertje, hè? Ah ja, dat is een weggevertje, want het is vandaag vrijdag Radio 2 Filmfestival hier. En je hoort dus elk uur een iconische song of soundtrack uit een bekende film. En dan moet je gewoon het woord Filmfestival in de app van Radio 2 sturen. Veel mensen hebben dat gedaan. Veel mensen hebben dat gedaan. Nog snel voor 9 uur, voordat we naar zee, naar Blankenbergen trekken. Hallo, met wie?
2: Hallo, met Paulien. Hallo, met Paulien.
0: Paulien, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is met Radio 2. Jij hebt gewoon 8 filmtickets gewonnen.
2: Maar hoppakee, dat is al de tweede keer deze zomer.
0: Dat meen je niet.
2: Maar
0: je
2: hebt niet. Echt waar.
0: Dan is het geluk staat aan jouw kant. Misschien moet je een lotje invullen vandaag.
2: Ja, dat ga ik toch moeten doen, denk ik.
0: Eigenlijk zijn de andere 8 al op.
2: Ja.
0: Ah, welke film ben je gaan kijken?
2: We zijn naar Toy Story geweest. Naar The Backrooms. Ik heb natuurlijk ook een paar tickets moeten uitdelen, want op korte tijd zoveel films. Er moet natuurlijk ook iets goed in de bioscoop zijn. Hè?
0: Dat is waar, dat is waar. De filmindustrie kan gewoon niet volgen op ons tempo.
2: Nee,
0: met dat Radio 2 Filmfestival.
2: Voilà. Exact.
0: Hé, hey, oké, maar geweldig. Natuurlijk, heb je nog The Odyssey, heb je die al gezien?
2: Nee, maar die staat wel op de lijst.
0: Ah, wel, kijk, hier zijn we. We hebben gewoon nog een datum prikken, Paulien, en we kunnen weer al genieten van een prachtige film.
2: Inderdaad.
0: Wat staat er vandaag nog op de planning deze vrijdag?
2: Deze vrijdag werken. Ik ga dadelijk aan een shift beginnen in het kinderdagverblijf en daarna op mijn flexijob in de keuken.
0: Amai, hard werken. Oké, dan wens ik jou een fijne werkdag. Even plezier met die 8 filmtickets. Dankjewel, hè.
2: Dankjewel. Fijne dag. Dag. Do you know the Muffin Man? You can't handle the truth. I'll be back.

0: hotshot van Stan van Samang. Is dit jouw zomerhit, dan weet je wat je moet doen, hè. Stemmen natuurlijk. Kan nog tot morgen, dus de tijd die dringt, doe je gewoon op VRT Max. Als je vandaag naar zee gaat, leuk, Camille om 7:30. Wim zoet daar om 4:30. Wim zoet daar om 5:30, zo is het. En nu na 9:00 natuurlijk, DJ Damaset met Radio 2 aan zee. Veel plezier.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max. Je vindt Radio 2 de hele zomer in Blankenbergen.

0: Radio 2 op VRT Max.
1: Hey, dan maar.
2: Ja, dan maar.
1: Hoe is?
2: Ja, hoor. Goed, ben.
1: Merci. Ah, ja.
3: Thuiszorg, familiezorg is er voor jou. In je vertrouwde thuisomgeving. Aandacht en zorg voor jong en oud. Gewoon bij je thuis. Heb je thuiszorg nodig? Of wil je meewerken? Alle info op thuiszorgfamiliezorg.be. Thuiszorg, familiezorg. Vertrouwd en dichtbij.
0: Koop bij Electro-Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Verschillende Europese landen en Canada reageren zeer negatief op nieuwe plannen van Israël om nog eens 1200 woningen te bouwen op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever die ze bezet houden. Die huizen zouden het gebied in tweeën splitsen, waardoor een Palestijnse staat in één aaneengesloten gebied onmogelijk wordt. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada eisen dat Israël die plannen onmiddellijk intrekt. En ook onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, sluit zich daarbij aan. Europa moet nu echt actie ondernemen, zegt hij.
1: We denken dat het tegen de interesse van een twee-staten-oplossing gaat. Het is onaanvaardbaar. Ik heb ook de uitspraken van minister Ben-Gvir in de sterkste bewoordingen veroordeeld. Dus we moeten actie nemen, zeker op Europees niveau.
0: Het Panama-kanaal dat de Stille Oceaan verbindt met de Atlantische vermindert het aantal doorvaarten per dag. Door het weerfenomeen El Niño is er een tekort aan regenwater en de werking van het kanaal wordt net gestuurd met regenwater. Dat wordt opgeslagen in twee kunstmatige meren, maar die meren staan op een erg laag peil. Normaal zijn er 36 dagelijkse doorvaarten door het Panama-kanaal. De komende weken zakt dat aantal naar 32. Ongeveer 5% van de wereldwijde zeehandel passeert via dat kanaal. In Alaska in de Verenigde Staten zijn 8 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het toestel was onderweg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld in het westen. De commandant van de luchtmacht spreekt van een vreselijk verlies voor de Amerikaanse militaire familie. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Mogelijk liep er iets mis bij de landing. De Mexicaanse marine heeft 2 garnalenvissers gered die 5 dagen op zee hebben rondgedobberd in een grote koelbox. Hun boot zonk midden in de nacht nadat een grote golf het vaartuig had overspoeld. De 2 mannen maakten snel een koelbox voor hun vangst bestemd leeg en klommen erin. Ze dreven zo 5 dagen rond in de Stille Oceaan zonder eten, drinken of communicatiemiddelen. Een vissersvereniging sloeg alarm en de marine vond het duo op zo'n 240 kilometer van de kust. Een helikopter heeft hen aan land gebracht. En op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers stonden ruim een halve wedstrijd op achterstand, maar ze wonnen uiteindelijk met 2-1 na 2 late doelpunten. En dus zijn ze bij de laatste 8. Stefanie van den Borre.
2: Dat was het minimum, dus dat hebben we nu gehaald. En nu gaan we sowieso op naar de 2 volgende. Dat gaat niet makkelijk worden, maar kijk, we weten wat we moeten doen. We kunnen van allemaal van iedereen winnen. En ja, we gaan er gewoon alles aan doen om dat te doen.
0: Het weer, eerst nog wisselend bewolkte buien aan zee eerst, later ook in het binnenland. En die buien kunnen fel zijn met onweer en rukwinden. Niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien, zondag droog met opklaringen en wolken. Meer op vrtnieuws.be.
3: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
4: Maatkasten Online.
5: Voorlopig geen buien te zien aan zee, ik zeg het maar. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier tussen Berchem en Merksem. Dat komt door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. En richting Lummen is er hinder op de E313 in Wommelgem. Ook daar een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. Verder vertraag je nog richting Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde.
6: Radio 2 aan zee.
3: Daan Masset.
5: Ja, en ook in Blankenbergen is het vrijdag. Dat wil zeggen, Beatbox-dag. Beatbox-watten. Ah, ik leg het zo meteen nog wel eens uit. Zeer welkom.

0: Ik heb het nummer in de vorm van Alcazar leren kennen, weet je dat nog? Die dansformatie ergens begin jaren 2000. Maar dit is het origineel natuurlijk uit 1982. The Human League and Don't You Want Me. Een zeer goede morgen vanuit Blankenbergen. 7 minuten over 9 intussen. 'S Ochtends is het altijd rustig hier aan de studio in Blankenbergen. Er zijn zo wat joggers die heel vroeg, 9 uur, maar voor de kust is dat vroeg, die dan al wat op pad zijn, die al aan het joggen zijn. Er zijn wat vroege wandelaars die de hondjes aan het uiterlaat zijn. Of er zijn gezinnen met kleine kindjes, want die kleine kindjes die zijn altijd heel vroeg wakker. En dan zijn die mensen al aan het wandelen. Maar op de dag dat Camille komt optreden, ben ik nooit alleen in de studio, want de diehard fans zijn er al. Goedemorgen! Ah, van Lasse. Die zitten er al voordat ik zelfs in de studio ben. Het wordt een mooie dag, denk ik, hoop ik. Er zouden wat buien aankomen en wat rukwinden. Voorlopig niet veel van te merken in Blankenbergen. En dat gaan we proberen zo te houden.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2 aan zee.
1: Radio 2.
0: En je mag de luchtgitaar al even zoeken, want die ga je zo meteen nodig hebben voor Lenny Kravitz, jawel. Eerst het nummer Schoonzoon. Dit is Luna.

0: jongens, gaan met de luchtgitaar. Lenny Kravitz en Are You Gonna Go My Way? Niet voor Petra, want Petra stuurt in de app van Radio 2 te hevig en te vroeg op de ochtend aan. Nou, nooit te vroeg voor Lenny Kravitz. Het is vrijdag, dat is B-box-dag hier bij Radio 2. B-boxen, dat zijn die pakjesautomaten van B-post die je ongetwijfeld ook bij jou in de buurt al hebt zien staan. Je kan er pakjes mee verzenden of laten aankomen. En de hele week speel je hier op VRT Max een spel en dan krijg je tips over de locaties van de B-boxen waar op vrijdag dan een prijs in verstopt zit. 5 prijzen en dus ook 5 B-boxen verspreid over Vlaanderen. En je kan dan wel een tip krijgen, maar dan is nog altijd de vraag op vrijdagochtend. Sta ik aan de juiste B-box en gaat die open gaan? Het is een vraag waar Stefanie Willems uit Hasselt het antwoord al op kent. Dag Stefanie, goedemorgen. Stefanie! Ik hoor geen Stefanie. Ah, ze is weg. Oké, goed. Stefanie stond aan de B-box in Tongeren, dacht ik. Ze is zelf van Hasselt, is dus naar Tongeren gereden vanochtend. Ik ben wel eens benieuwd of dat ze wist aan welke B-box dat ze vandaag moest zijn. Want ja, je kan dan wel die tips krijgen natuurlijk. Maar ja, sta je dan ook nog aan de juiste en gaat die open gaan? Dag Stefanie.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Hi. Zeg, wist je meteen dat je in Tongeren moest zijn?
1: Ja, zeker. Het was de grootouder onder Belgische steden en dan moest ik natuurlijk aan Tongeren denken.
0: En om hoe laat ben je daar vanochtend gaan staan dan?
1: En deze ochtend was ik eigenlijk al paraat om 7 uur.
0: Oeh, lekker vroeg. En was je de eerste? Ja, waarschijnlijk wel.
1: Ja, ik was de eerste inderdaad. Het was zeker de moeite waard.
0: Ah ja, want wat zat er in jouw B-box dan?
1: Er zat een waardebon in van Waarwater te waarde van €200.
0: Oeh, dat is wellness hè, dat je mag gaan doen dan.
1: Ja, natuurlijk. Een hele dag rustig wellness.
0: Het klinkt alsof je eraan toe bent. Je klinkt van, ja, laat me nu even allemaal gerust naar die zoektocht.
1: Ja, voilà.
0: Allee, vooruit. Het was de moeite om vroeg uit je bed te komen. Proficiat met je prijs. En geniet van de wellness, hè. Dag, Stefanie.
1: Dankjewel.
0: Dat is de prijs. Bye. Dus in Limburg. In Tongeren is die al opgehaald. Ik weet intussen dat die van Oost-Vlaanderen, dat was in Dendermonde, in West-Vlaanderen, Torhout en Antwerpen, in de stad Mechelen, dat die ook al zijn opgehaald. Dan zou er nog ergens eentje moeten overblijven.

Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear in de Kingdom van Zomerhit. Morgen de vierde Zomerhit televisieshow op VRT1. Morgenavond, elke zaterdagavond, dat weet je. Al die shows zijn trouwens te herbekijken via VRT Max, mocht je er nog eentje willen herbeleven. En stem dan meteen ook nog snel op VRT Max voor jouw favoriet. Want je kan tot zaterdag middernacht, dus morgen middernacht, kan je stemmen en dan gaan de lijnen onherroepelijk dicht. En dan is het bang afwachten tot zondag 1 uur. En dan ontdekken we allemaal samen wie die 10 finalisten zijn. Je weet dat je mee kan komen graven hier op het strand in Blankenbergen. Zondag vanaf 1 uur. Kom gerust even langs als je in de buurt bent. Of volg het allemaal live via VRT Max. Daarna begint dan de allerlaatste stemronde in 1 rechte lijn naar de finale van Zomerhit. En dat leidt tot 1 winnaar. Die mag zich dan kronen tot Zomerhit van 2026. Zeer spannend. Ook spannend raken we tegen het einde van de zomer, tegen eind volgende week, aan die 20.000 volgers op VRT Max. Je kan Radio 2 op VRT Max een hartje geven. Zo volg je alles wat je daar doet. En blijf je ook op de hoogte van alles wat wij doen. En van alle acties die er voorbij komen. Maar ook vooral, ik heb Kim uitgedaagd. Bij 20.000 volgers, dan springt zij volgende week in de Noordzee. Gisteravond stonden we op 18.000. Dat wil zeggen dat we nog 2.000 hartjes te gaan hebben. Ga eens kijken. Radio 2, VRT Max. En geef vooral een hartje als je dat nog niet gedaan hebt. Het zijn intussen al 18.100. Kijk, we hebben er nog 1.900 te gaan. Hartjes geven, jongens. En volgende week, tijdens de laatste week Radio 2 aan zee, Kim De Brie in de Noordzee. En jij volgt zo alles wat Radio 2 doet op VRT Max. Het is een win-win, zou ik Xavier zeggen.

Suzanne en Freek en de helft van mijn lieve vrienden goed bezig met het geven van die hartjes. Er zijn ook mensen die er hartjes sturen in de chatfunctie van de Radio 2-app. Daar moet je niet zijn, dat helpt niet. Je moet echt naar Radio 2 gaan, bij VRT Max, vrtmax.be of in de app van VRT Max. Dan klik je door naar het kanaal van Radio 2. En daar kan je op een hartje klikken en zo volg je Radio 2. En dat heeft daar net al geholpen, want er zijn er alweer ruim 100 bijgekomen. We zitten aan 18.200. Dus go, go, go, go, go. Blijf daar hartjes geven. En misschien kan ik voor 12 uur Kim nog bellen dat ze haar badpak volgende week mag meenemen. Vanavond weer iedereen zomertop VRT 1. Het zomermagazine van de VRT met dagdagelijks de zoektocht naar de stoel. We gaan niet alleen op zoek naar de b-boxen vandaag, maar ook naar de stoel. Dat doen we elke dag. Ergens in Vlaanderen duikt die strandstoel op. Bedoeling is dat jij er als eerste in zit met het voorwerp dat je die avond moet meebrengen. En als je naar Radio 2 aan Zee luistert, dan krijg je elke dag al een cryptische tip. En misschien zeg jij dan, aha, dat is hier achter de hoek. Ik weet dat zijn. Ik ga zorgen dat ik er als eerste in zit. Vandaag luidt de tip als volgt. Hier kan je hengelen in het gat waar de trein stopt. Hier kan je hengelen in het gat waar de trein stopt. Ik vermoed dat we op zoek gaan naar een vijver of een plas of een, ja, weet ik veel, waar je kan hengelen. Misschien zelfs een zee of een rivier. Enfin, doe er je voordeel mee als je vanavond op zoek gaat naar de stoel. Veel succes!

0: toch een van de meest originele namen voor een band, hè? Johnny Hates Jazz, Okay Dan en Scattered Dreams.
1: Je vindt Radio 2 de hele zomer in Blankenbergen.
2: Kom vandaag langs met je vrienden of je hele gezin.
1: Ontmoet

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
3: De sfeer is er al.
4: Nu nog de zomerhits.
5: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke mergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Berre, Bart Kael, Bas Serra, Laura Tesoro en Niels de Stadsbader. Het is pas echt zomer met Zaterdag op VRT 1 en op VRT Max. Knaldi.
6: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
9: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
10: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: half tien, het VRT Nieuws uit West-Vlaanderen met Micha Janaar. Bij opruimacties in en rond twee scheepswrakken voor de kust van Nieuwpoort hebben duikers maar liefst 8000 loden gewichten gevonden van hengelaars. Vissers gebruiken die om de haak van hun hengel tot op de zeebodem te laten zinken. Maar ze zorgen voor loodvervuiling, zegt Marnix Pieters van het agentschap Onroerend Erfgoed.
1: Dat betekent dat dus in ons deel van de Noordzee nog redelijk wat scheepswrak zitten die ook bevist worden door hengelaars, dat daar enorme hoeveelheden lood in dat milieu, in dat marien milieu zitten. Die we er eigenlijk zouden moeten uithalen. Lood is, zoals u weet, een giftige en toxische stof die dus schade toebrengt aan organismen, aan het ecosysteem.
0: Gisteravond hebben enkele BV's getraind voor hun wedstrijd op Waregem Koersen. Dat is op 1 september. Sinds enkele jaren wordt er tijdens Waregem Koersen ook een race gehouden voor het goede doel waar BV's aan deelnemen. En die gaan dan niet zelf paardrijden, maar zitten samen met een professionele menner in een karretje achter het paard. En dat is toch wel een unieke ervaring, vertelt comedian Moshin Abbas uit Oostende.
2: Eigenlijk staan we echt onder adrenaline. Hè. Als je daarbij zit, die snelheid. In het begin was het een beetje onwennig, doen we een paar toertjes. Maar één keer dat ze echt snel begon te gaan, was het echt zo van nice, ik zie het wel zitten. De tip, maar zeg ze niet te veel door, is eigenlijk platleggen. Ik ben nog redelijk mager om te zeggen dat ik een lichte vracht ben, waardoor dat misschien als ik ga liggen, misschien toch net dat tikkeltje sneller kan zijn.
0: Ook mediapersoonlijkheid Julie Vermeijden en oudzwemmer Pieter Timmers nemen deel aan de race. Vissers vangen in de zomer steeds vaker wilde pijlinktvis in de Noordzee. Dat is een variant op de gewone pijlinktvis die we al even kennen. Door de klimaatopwarming is er al langer een verschuiving van vissoorten. En die nieuwe soorten zorgen voor nieuwe culinaire mogelijkheden. Philip Klaes van sterrenrestaurant De Jonkman in Brugge testte de wilde pijlinktvis vanmorgen uit in de keuken van de vismijn in Zeebrugge.
3: Het verschil eigenlijk met de gewone pijlinktvis is eigenlijk de textuur. Dus eigenlijk qua smaak is het eigenlijk krak hetzelfde. De slanke pijlinktvis is ietsje vaster van textuur. Of eigenlijk de gewone pijlinktvis. En dat maakt gewoon het verschil. Omdat hij wat meer textuur heeft, gaat hij eigenlijk ook veel meer tot zijn recht komen in bijvoorbeeld een paella of in een stoofpot.
0: Klaes is ook voorzitter van de culinaire organisatie North Sea Chefs. Zij onderzoeken nu welke meerwaarde de wilde pijlinktvis kan bieden voor onze markt. En dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af. Er is kans op buien en die kunnen fel zijn. Temperaturen zitten vooraan de 20 graden. Meer nieuws uit West-Vlaanderen kan je terugvinden in de app van VRT Nieuws.
4: Goedemorgen, het is 9:55. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten. Tussen Berchem en Merksem, dat komt door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Op de N111 richting Stabroek is net voor de A12 de rechterrijstrook dicht. Dat komt dan weer door een defecte vrachtwagen. En in Hasselt is in beide richtingen de N74 of de Noord-Zuidverbinding afgesloten. Tussen de Genker en de Beringer Steenweg.

0: Bart Peters en de bevalligste. Als je dit weekend naar Radio 2 aan Zee komt, zoals elk weekend trouwens, dan zijn de vrienden van Sport Vlaanderen er ook weer bij. Zij trekken de hele zomer met hun sportdorp langs de Belgische kust. Ze hebben op verschillende plaatsen al halt gehouden met hun sportdorp, waar je verschillende initiaties kan krijgen of beleven van sporten, misschien een nieuwe hobby gaan zoeken. En elke zaterdag en zondag komen ze ook hier bij ons op het plein staan in Blankenbergen aan de Belgian Pier en brengen ze elke keer één sport mee die jij kan uittesten, kan gaan beleven, want bewegen is belangrijk natuurlijk. Morgen zaterdag zal dat schietsport zijn. Als je dat altijd al eens hebt willen proberen, kom langs. En zondag handboog schieten. Nu zaterdag en zondag gaat er ook meer over horen bij Michael en Benjamin, die dit weekend hier de microfoon overnemen.
1: Meer Sport aan Zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
0: En nu toch wel goede sportmuziek, hè vriendjes? Als je aan het wandelen, fietsen of lopen bent, met dit gaat het toch net iets sneller, denk ik. En gelijk ook motivatie. Niet stoppen, hè. Blijven doorgaan.

Sterren en Yesterday, Today, Tomorrow. Op vrijdag beatboxdag een beetje bij Radio 2. Op vrijdag kan je op zoek gaan naar 5 zomerse prijzen die verstopt zitten in de b-boxen van B-Post. Aan jou om op zoek te gaan vandaag, deze voormiddag. Je kon de hele week tips verzamelen over die 5 locaties. 4 van de 5 b-boxen zijn intussen al geledigd. We hadden daarnet Stefanie aan de lijn. Zij heeft de b-box in Tongeren leeggemaakt, heeft een wellnessbon gewonnen. Ik weet, volgens de laatste informatie die ik heb gekregen, dat enkel de b-box in Vlaams-Brabant nog niet geopend zou zijn. Straks meer daarover. Er valt nog meer te winnen vandaag. Ook vandaag spelen we het lekkerste en gezondste radiospel van Vlaanderen. Het fruitspel. Gisteren werd er €100 niet gewonnen. Die schuift dus door naar vandaag. Wil zeggen dat de inzet vandaag €200 is. En de opdracht is nog steeds dezelfde. Geef de titel van een zomersnummer waar we de tekst van hebben vervangen door een fruitsoort. Als je wil meespelen, goed luisteren. Zodra je de fruitjes hoort voorbij komen, dan mag je een berichtje sturen in de app van Radio 2. En dan stuur je gewoon fruit. En met een beetje geluk speel je later deze voormiddag dan mee. Fingers crossed dat je er dan uit wordt gehaald. En denk wel, het is net iets moeilijker als je het live op de radio moet spelen dan thuis. Maar ja, dat maakt het ook spannend natuurlijk, hè. Dit is Madcon.

Shawn Mendes en zijn why. Het gaat goed intussen op Radio 2 bij VRT Max. Want ik zie dat we intussen op 18.400 volgers zitten daar. Je weet, bij 20.000 gaat Kim de Noordzee in voor het einde van de zomer. Dat is dus tegen eind volgende week moeten we aan die 20.000 raken. Er zijn er net op enkele minuten tijd al een goede 300 bijgekomen. Dus als jij Radio 2 nog niet volgt op VRT Max, ga naar vrtmax.be of open de app. Klik door naar Radio 2 en klik daar ook op het hartje. Nog een paar honderd erbij en Kim kan de Noordzee ingaan. Elke dag telt voor twee. Radio 2. Klein wist je dat je. Kim komt al jaar en dag in de zomer hier naar de kust. Maakt al jaar en dag radio van aan de Noordzee, maar ze heeft er al jaren niet meer in gezwommen. Hoog tijd om daar toch wat verandering in te brengen, hè? Allee, op naar de 20.000.

0: Miske, zie dan, waar kom?
1: Ah, Jeanette, je gaat je wat mee wezen.
2: Ik zag dat zoet zat.
0: Test die vader. Kom maar bij.
3: Thuiszorg, familiezorg is er voor jou. In je vertrouwde thuisomgeving. Aandacht en zorg voor jong en oud. Gewoon bij je thuis. Heb je thuiszorg nodig? Of wil je meewerken? Alle info op thuiszorgfamiliezorg.be. Thuiszorg, familiezorg. Vertrouwd en dichtbij.
4: Koop bij Elektro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
6: Zometeen bel ik met Renaat. En Renaat doet een vakantiejob op het festival van Pukkelpop in Hasselt. Dat is voor zometeen na het nieuws van 10 uur.

0: is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal leden van de Giro- en Scouts-jeugdbewegingen is de voorbije jaren licht gedaald. Bij Giro hebben ze 6.000 leden minder dan 5 jaar geleden. Mogelijk ligt dat aan het groeiende aanbod aan sportclubs en andere hobby's, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen. Maar ze maakt zich geen zorgen.
1: We komen van een hoge piek tijdens de coronaperiode. Dus op zich is dat iets om in de gaten te houden, maar niet heel erg zorgwekkend. Wij blijven vooral werken aan bekendmaking van Giro en ondersteuning van groepen die vragen hebben rond ledentekort of leidingstekort.
0: Nu de brand in de Hoge Venen onder controle is, gaat de aandacht naar het herstel van het verwoeste natuurgebied. Twee organisaties samelen daar geld voor in, het WWF en de Koning Boudewijn Stichting. Het Wereld Natuurfonds heeft al ruim €74.000 opgehaald en wil daarmee veengebied aankopen en herstellen. Het doel is 10 hectare aan te kopen en daar de bodem te laten vernatten door drainagekanalen te blokkeren. De Koning Boudewijn Stichting heeft tot nu toe ruim €73.000 ingezameld. Dat geld moet onder meer dienen om natuurlijke leefgebieden, maar ook infrastructuur in de Hoge Venen te herstellen. In de Nederlandse provincie Groningen is vanmorgen vroeg een aardbeving gemeten met een kracht van 2,8. In regionale media beschrijven buurtbewoners hoe ze iets voor 6:00 vanmorgen wakker geschud zijn. Meldingen van schade zijn er voorlopig niet. Volgens het Nederlandse Weerinstituut KNMI is de aardbeving veroorzaakt door de gaswinning in het gebied, hoewel die gaswinning uit het gasveld in Groningen eigenlijk al 2 jaar stil ligt, komen er nog altijd aardbevingen voor. In Zwitserland zijn 5 mensen vermist na een zware brand in een gebouw waarin een restaurant en ook woningen gevestigd waren. Dat gebeurde in Thusis in het kanton Graubünden. Bij de brand zijn ook 2 mensen zwaar gewond geraakt. Het vuur brak uit op de 2e verdieping van het gebouw. Omdat de traphal ingestort was, moest de brandweer verschillende bewoners bevrijden via het dak. 5 mensen zijn dus nog vermist. De Fransman Julien Alaphilippe stopt op zijn 34e met wielrennen. Dat schrijft althans de Franse sportkrant L'Équipe. De Fransman had nog een contract tot 2027 bij zijn ploeg Tudor. Alaphilippe was al even op de dool. Zijn laatste grote overwinning dateert van 2024, een rit in de Giro. In 2020 en 2021 werd hij wel 2 keer op een rij wereldkampioen. En hij won ook 6 ritten in de Ronde van Frankrijk en schreef ook Milan-San Remo, de Strade Bianche en de Waalse Pijl op zijn palmares. Het weer, eerst nog wisselende wolken met al buien aan zee, later ook in het binnenland. Die buien kunnen fel zijn met onweer en rukwinden. Hooguit 22 graden, ook morgen nog buien. Zondag droog met opklaringen en wolken en maandag vrij zonnig en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel Gert. Net hier al zo'n buitje over ons heen gekregen in Blankenbergen. Intussen alweer droog. Op de enige 10 van Antwerpen naar Brussel vertraagt het verkeer aan de werken in Machelen. Daar is een ongeval gebeurd. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek staat er een kwartier file aan de werken in Temse.
3: Radio 2 aan zee.
4: Daan Mazet.

0: The Kid LAROI samen met Justin Bieber. En stay. Zometeen gaan we Renaat bellen. Renaat heeft een vakantiejob te pakken bij Pukkelpop. Daar komen 55.000 mensen naartoe vandaag. Dat ga je uitgebreid in alle nieuws horen en op sociale media zien. Ik was net even aan het bedenken, wat voor vakantiejobs heb ik vroeger allemaal gedaan? Ik denk 3. Ik heb in een pretpark gewerkt. Ik heb attracties bediend daar. Ik heb in een brouwerij gewerkt. Daar moest ik biervaten uitkuisen. Een soort lopende band was dat. En ook af en toe opdienen. Dat was minder een succes. En dan heb ik in een apotheek ook achter de schermen gewerkt. Bestellingen klaarzetten enzovoort. Meer heb ik denk ik niet gedaan. Maar was wel allemaal heel leuk. Zometeen Renaat met zijn vakantiejob op Pukkelpop. Wat doet hij daar? Dat horen we zometeen na een van die zomerhit genomineerden.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Mr. Big and To Be With You. Terug naar begin jaren 90, 1992. We gaan het hebben over vakantiejobs. Dat doen we elke dag hier bij Radio 2 aan Zee. Elke dag iemand aan de lijn die een soort van vakantiejob uitoefent. Mensen die in de zomer werken om anderen dan weer te laten genieten, die vaak vrij hebben of die zelf vakantie aan het vieren zijn. En vandaag is dat Renaat. Dag Renaat, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Renaat van den Broek, jij werkt op dit moment bij Pukkelpop, het festival in Hasselt. Wat doe je daar?
1: Ja, klopt. Ik ben podiummedewerker of stage-medewerker. Dat wil zeggen dat wij als de groepen aankomen, de vrachtwagens uitladen, de instrumenten klaarzetten. Als de groepen switchen eigenlijk op het podium, terug eraf halen, terug in de vrachtwagens, al het materiaal klaarzetten. En opbouwen eigenlijk.
0: Wauw, dat is toch een hele eer, want ja, niet iedereen mag die instrumenten van wereldbands toch aanraken.
1: Nee. Dus, we doen dat nu al redelijk wat jaren, dus we kennen ze, komen ook regelmatig terug. Dus we kennen de crewleden, sommigen komen altijd terug. En dat gaat wel. Dat is heel plezant. En ze zijn altijd, zelfs Engelse Amerikanen, altijd heel vriendelijk. Altijd dank u wel voor het helpen en zo. Dus dat gaat heel goed.
0: Mooi. Want ik heb begrepen dat jij nu op dit moment met mij aan het bellen bent onder het hoofdpodium van Pukkelpop.
1: Ja, ik sta onder de stage en ik heb uitzicht. Ze zijn nu aan het soundchecken. Ik denk Turnstile is aan het soundchecken. En ik heb uitzicht ook op de collega's van Studio Brussel, op het Mediadorp. die zijn ook druk bezig. En nu is alles om 11 uur gaat het festival wijde open. Ja. En dan moet alles klaar zijn. En ik denk dat alle belangrijke groepen al aangekomen zijn, uitgeladen, staan klaar of zetten zich klaar. En dan is binnenkort, denk ik, eerste groep Roxy Dekker. Die is juist aangekomen, die hebben we juist uitgeladen.
0: Maar fantastisch, wat een coole vakantiejob heb jij, Renaat. Hoe lang doe je dat eigenlijk al? Hoe ben je daarmee begonnen?
1: Ja, dat is eigenlijk gekomen van in de jaren 90. Toen ben ik daar hierin gerold. En dan heb ik even door de familieomstandigheden, de kinderen die klein zijn, even on hold gezet. En nu de laatste iets meer dan 10 jaar terug ermee bezig. En ondertussen toch al redelijk wat grote groepen gezien, onder andere Metallica en dergelijke. De editors en zo. Dus,
0: en heel dichtbij zelfs, Renaat. Je staat er dan vaak naast. Wauw, zullen veel mensen jaloers op zijn.
1: Ja, ik heb eens ooit 4 jaar geleden stond ik naast Billie Eilish en ik wist niet wie dat het was. En toen moesten ze me wijzen van, kijk, dat is Billie Eilish.
0: Je staat naast de wereldster, Renaat. Ja, en dan...
1: Ja. Dat kenden ze niet.
0: Voor jou is het echt wel een vakantiejob, want normaal werk je in een bouwmaterialenbedrijf. Neem je daar dan vrij om op Pukkelpop te kunnen gaan werken?
1: Ja.
0: Allemaal wauw.
1: Ja, dat is eigenlijk... En nu... Helpt mee, de zoon helpt mee. Het gaat eigenlijk een beetje. Het is eigenlijk een vader-zoon weekend geworden. En dat is heel fijn natuurlijk, hè.
0: Dat begrijp ik helemaal. Zeg Renaat, om af te sluiten, je moet ongetwijfeld toch wat straffe verhalen hebben van wat er de afgelopen jaren is gebeurd.
1: Ja, heel wat verhalen. Ja,
0: het zotste.
1: Het zotste.
0: het meest exuberante, de zotste vragen die je krijgt.
1: Oh, dat kan van alles zijn. Ik denk, we hebben een verhaal opgehangen dat er een kortsluiting... We hebben hier een klein croque-monsieur-machientje staan op de dingen voor dat het dan aan ons croque-monsieur-machine lijkt. Maar dat was helemaal niet waar. Maar we een beetje gekke bekken doen en zo. Nee, maar...
0: Staat er een croque-monsieur-machine onder de mainstage van Pukkelpop?
1: Bij ons waar we wachten eigenlijk.
0: Ah, ja, okay.
1: En dan kunnen we tussendoor een klein hapje eten. Dus,
0: zeg maar, als je zoveel verhalen hebt, Renaat, dan moet je misschien eens over nadenken om een boek uit te brengen. Mijn leven tussen de wereldsterren op Pukkelpop. Zou ik de titel. Denk er eens over na. Renaat, ik ga je laten werken dat Pukkelpop geen vertraging oploopt dankzij ons. Veel plezier met je vakantiejob dit weekend. Dan amuseer je, hè?
1: Ja, graag gedaan.
0: Dag Renaat.

0: Het was corona, er was een pandemie en we vonden er niet beter op dan op dit dansje, op dit nummer, een dansje op te voeren. Ah, oh, herinneringen. Master KG en Jerusalem. En zometeen gaan we samen op spokenjacht met Ray Parker Jr.
1: Zit je met je voeten nog in het zand, maar met je hoofd al een beetje in september? Geen stress. Volgende week zijn Xavier Taverne en zijn team al terug met Win-Win.
2: School, werk, hobby's. September is veel en ook behoorlijk duur. Hoe kan je de kosten en de planning wat in de hand houden? Ik kom met plezier al een week vroeger terug uit vakantie om te helpen met een vlotte nieuwe start.
1: Win-Win. Vanaf volgende week elke dag om 9 uur op Radio 2.
3: Go Yellow!
4: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
6: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
7: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
8: Knaldi.
9: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.

0: Ray Parker Jr. met zijn Ghostbusters uit 1984. Het is vrijdag vandaag, dat wil zeggen dat je op zoek kan gaan naar de B-boxen van B-Post, waar 5 zomerse prijzen in verstopt zitten dankzij postbode Nancy uit Thijs. Intussen zijn alle B-boxen geledigd in Vlaanderen. Alle 5 zijn leeg. Net nog te horen gekregen dat Indira Verwichte uit Oudenburg met de prijs ging lopen in Torhout in West-Vlaanderen. Dat was dus 1 van de B-boxen die geopend moest worden. En zij mag gaan overnachten midden in de natuur. Proficiat Indira.
1: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-post.
0: En raakte je er vandaag niet op tijd aan de B-box of stond je aan de verkeerde? Volgende week nog een laatste kans, laatste week van de zomer, om dan ook naar jouw B-box op zoek te gaan. Welke prijzen? Dat horen we maandag voormiddag van Postbode Nancy. Wat?

0: Hij staat hier vanavond bij ons op het podium. 19:30 gaat hij het weekend inzetten vanuit Blankenbergen. Deze Wim Soetaar met herinnering. En om 15:30 vanmiddag Camille ook hier bij ons. Op de E40 van Brussel naar Leuven is door een defect voertuig de rechterrijstrook versperd in Bertum. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een kwartier file aan de werken in Temse. En op andere plaatsen op de snelwegen zijn dat alleen maar lichtere vertragingen.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Het is tijd voor een rustmoment op deze vrijdagvoormiddag. We gaan met z'n allen even wegdromen naar de Dominicaanse Republiek met Juan Luis Guerra.
2: Elke

0: Rol Sanchez en Mas Mas Mas. Zometeen weer het lekkerste radiospel van de zomer. De opgave staat klaar. Ik heb alleen nog een kandidaat nodig.
1: Superlekkere en gezonde fruitjes.
2: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Ik weet het. Mag ik zeggen niet.
4: De zoete inval.
5: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
3: Ja.
5: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
6: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
7: Is er een dokter in de zaal?
2: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
8: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
2: Check de volledige kalender op VRT Max.
9: Check voor vertrek.
10: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
9: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
10: Check.
11: Oh ja, man.
12: Ik sta hier, hè. Ik kan dat allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
11: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
12: Ik hoef deze echt niet te weten.
11: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
12: Ik kan echt niet volgen.
11: Of maar Jessica's voor de barbecue.
13: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
12: Doe eens naar rechts.
13: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
12: Oh, we hebben een match.
13: De dagelijkse kost-app.
14: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
15: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betaling meer binnen?
14: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
16: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
17: Hey, hey, hey, hey, hey. De sfeer is er al.
18: Nu nog de zomerhits.
19: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke mergen voor de

0: zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
1: De grootste hit van de zomer, die proef je bij De Leize.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, licht je stil neer.
2: Sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
5: De politie meldt een ongeval op de E34 van Turnhout naar Eindhoven, iets voor het parkeerterrein in Postel. De snelweg is daar volledig versperd en er staat file vanaf Reti. Hou daar rekening mee als je op de E34 van Turnhout naar Eindhoven rijdt.

0: Owen Paul en My Favorite Waste of Time. Berichtje in de app van Radio 2. Daniel zegt, waar kan ik dat hartje geven om Kim in de Noordzee te krijgen? Ja, ik heb Kim uitgedaagd bij 20.000 volgers op VRT Max dat ze in de Noordzee gaat duiken voor het einde van de zomer. Wel, je gaat gewoon naar VRT Max, dat is een app, of je gaat naar vrtmax.be via de website dus. Klik daardoor naar Radio 2 en dan kan je daar een hartje geven. Je ziet dat staan, een hartje, dat kan daarop klikken. En zo volg je Radio 2, weet je meteen alles wat wij doen het hele jaar door. En dan is er weer eentje bij. We zitten intussen aan 18.600... En we moeten er 20.000 halen, dus het is niet meer ver af. Als iedereen nu nog even een hartje geeft, dan is het misschien voor 12 uur vanmiddag al beklonken en kan ik Kim even telefoneren dat ze haar badpak volgende week mee naar zee moet brengen. Maar goed, eerst het lekkerste en gezondste fruitspel van Vlaanderen. We spelen vandaag met Jo uit Haaltert. Dag Jo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Blankenbergen.
0: Hallo, goedemorgen Haaltert. Ben je een grote fan van fruit?
1: Jawel, toch wel.
0: Oké, want je speelt voor 100 euro. Nee, sorry, 200 euro. Want gisteren is niet gewonnen, vandaag dus 200 euro. Sorry, Jo. Wat zou je ermee gaan kopen?
1: Appelen, bananen, kersen. Voor de kleinkinderen, dus kiwi. Dus het... alle goede fruit, alle gezonde fruit.
0: Is het nog de fase van de fruitpap bij de kleinkinderen of zijn ze dat al ontgroeid?
1: Nee, dat is gepasseerd.
0: Het is echt gewoon een stukje fruit, omdat het voor de gezondheid goed is. Heel goed. Jo, maak het stil bij jou in de buurt. De opgave van vandaag komt eraan. Ik heb straks van jou de titel van het nummer nodig. De juiste titel binnen de 5 seconden. Hier komt-ie.

0: Nectarine.
1: Dat was hij. En nu 5 seconden, Jo.
2: Don't worry, be happy.
1: Is het Don't Worry, Be Happy van Bobby McFerrin? Ik dacht het wel.
2: Dank u wel.
1: Dat ging vlotjes, Jo.
2: Ja, ik heb ook een beetje in de muziekwereld al gezeten vroeger. En ja, als DJ, dus het ging snel.
1: Ah, dat begrijp ik dan. Voilà, kijk, de 200 euro is binnen. Het weekend kan mooier beginnen, toch, Jo?
2: Dank u wel, zeer alvast. Dank u wel.
1: Heel graag gedaan en groetjes aan de kleinkinderen, hè.
2: Ik ga ze ook door via deze weg, als het mogelijk is, nog aan Lias, Ruiz en Otis. Aan die langs deze weg. Vele groetjes.
1: Voilà, bij deze. En je mag fruit gaan afhalen bij opa. Dag, Jo!
2: Oké, dank u wel.
3: De grootste hit van de zomer, die proef je bij De Leijzen.

Een van de mooiste stemmen die we hebben hier in Vlaanderen. Hè. Ook een van de liefste mensen. Barbara Dex en Back to You. En zij is erbij tijdens die allerlaatste The Red Pack in Concert. Want voor een allerlaatste keer organiseren we die Red Pack Live in Concert Best of Christmas. Dus met heel veel kerstcrooners op het podium van de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Alleen al voor de zaal zou je er naartoe willen gaan. Met dus op dat podium ook Barbara Dex die een aantal nummers zal zingen. Samen met Helmut Lotti, met Lies, met Yannick Bovie, met Kleimans en Van Geel en Loredana. 8 november gaat het door. Er zijn 2 concerten. Eentje in de namiddag en eentje in de avond. Bestel nog snel jouw tickets dat je zeker dat laatste concert niet mist en dan zit je al helemaal op 8 november in kerststemming en ben je al aan het aftellen richting kerstavond met die fantastische kerstcrooners en evergreens. Via het Radio BNN-kanaal op 14 Max kan je tickets scoren. En nu tijd voor Lilian Saint-Pierre met haar Soldiers of Love.

The Jacksons en Blame It On The Boogie. Op VRT Max kan je een hartje geven aan Radio 2 en zo volg je ons. En we zijn dus op zoek naar 20.000 volgers. Vooraleer collega Kim De Brie in de Noordzee gaat duiken. Maar als je daar dan toch bent om een hartje te geven, stem dan ook voor VRT Zomerrit. Jessica heeft dat net gedaan, laat ze weten in de app van Radio 2. Ze schrijft, voilà, ik heb gestemd voor iemand die het volgens mij het meest van allemaal verdient. Dat is een cryptische omschrijving, Jessica. Dat zou een van de vele deelnemers kunnen zijn voor VRT Zomerrit. Tot morgenavond, middernacht, kan je stemmen. En dan weten we zondagnamiddag wie de finalisten zijn.

0: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
1: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas. Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
3: Ik heb zo meteen voor jou in de aanbieding een Polonaise met de Romeo's, veel drama met Sienna Spyro en een wereldhit met Bruce Springsteen. Ah ja, en ook nieuws. Elke dag telt voor twee, VRT
4: Radio 2. 11:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De haven van Zeebrugge zijn in de eerste helft van dit jaar de helft minder migranten opgepakt dan in dezelfde periode vorig jaar. 36 mensen tegenover 65 vorig jaar. De migranten verstopten zich meestal in vrachtwagens of goederentreinen om de haven binnen te geraken. Er zijn er maar weinig die nog over omheiningen proberen te klimmen, mogelijk omdat daar nu bewakingscamera's hangen. De Koning Boudewijn Stichting heeft een solidariteitsfonds opgericht om geld in te zamelen voor natuurherstel in de Hoge Venen. Op 2 dagen tijd is er zowat 74.000 euro gestort door burgers en bedrijven. Gerrit Raus van de Koning Boudewijn Stichting legt uit waarvoor dat geld moet dienen.
5: We kunnen daarbij proberen knuppelpaden heraan te leggen, heraanplanting of herbebossing te doen. Dus alles wat bijdraagt tot de herinrichting. En dat gaat ook veel inzicht en visie vragen. En dus het gaat niet om gewoon te herstellen wat er in het verleden was. Men zal ook meteen moeten rekening houden hoe we dergelijke branden in de toekomst zoveel mogelijk kan vermijden.
4: Ook het Wereld Natuurfonds zamelt geld in voor natuurherstel in de Hoge Venen. Ook daar staat de teller op zowat 75.000 euro. De jeugdbewegingen Giro en Scout zien hun ledenaantal de voorbije jaren dalen. Bij Giro hebben ze 6.000 leden minder dan 5 jaar geleden. Maar volgens Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen is die daling niet zorgwekkend.
6: Het is moeilijk om daar één reden voor aan te duiden. Ik denk dat het ook heel lokaal afhankelijk is. In sommige Giro-groepen zal die daling te merken zijn. In andere Giro-groepen zullen ze dat niet merken. De Giro-groepen in de stedelijke context zullen het misschien ietsje moeilijker hebben dan op andere plekken. Dus voor ons is dat belangrijk om de groep mee te helpen om aan bekendmaking te doen. Zo maken wij pakketten met affiches en met stickers.
4: Japan protesteert tegen Russische raketproeven bij de betwiste Kurileneilanden in de Stille Oceaan. De Russische marine heeft er verschillende raketten afgevuurd op doelwitten op 300 kilometer afstand. Bij de militaire oefeningen was ook een kernonderzeeër betrokken. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat zijn land de Russische militaire opbouw daar niet tolereert. De spanningen liepen vorige week al op toen president Poetin de Kurile bezocht. De eilanden zijn tijdens de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog nog veroverd door de Russen. Door oneenigheid over de eilanden hebben Japan en Rusland na de Tweede Wereldoorlog nooit officieel vrede gesloten. Eerst nog wisselend bewolkt, buien aan zee en ook in het binnenland later. Die kunnen fel zijn met onweer en niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien, zondag is het droog, maandag vrij zonnig en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
3: Goedemorgen lieve vrienden, 11:03 en er staat 122 kilometer file op de E34 van Turnhout naar Eindhoven. Nu een half uur file rijden tussen Reti en het parkeerterrein in Postel. Daar is een ongeval met vrachtwagens gebeurd en de snelweg is er grotendeels versperd. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een kwartier file aan de werken in Temse. Op de E40 van Veurne naar Jabbeke zijn er filegolven tussen Nieuwpoort en Westkerken, dat komt door werken. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E19 vanaf Sint-Job. op de Antwerpse ring ook langzaam richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een kwartier langzamer richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Op andere plaatsen op de snelwegen alleen maar lichte vertragingen.
7: Radio 2 aan zee.
8: Dames.

0: Sienna Spyro en Die on This Hill. Ik had het gezegd, drama. Maar het is gezellig druk voor de studio vanmorgen in Blankenbergen. Als je meekijkt via VRT1 of VRT Max, dan heb je het al gezien. Dat heeft te maken met onze muzikale artiesten van vandaag. Camille treedt hier op om 3:30. En zij brengt altijd trouwe fans op de been die er voor dag en dauw aan de studio zijn. Zoals Maite bijvoorbeeld uit Wetteren. Dag Maite, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Hoe gaat het?
1: Goed.
0: Ben je nog niet te nat geworden van de regen?
1: Een beetje.
0: Ben je voorzien? Heb je een goede regenjas mee, parapluutje?
1: Ja.
0: Want ik denk dat we nog wel wat buitjes gaan krijgen vandaag.
1: Ik denk het ook.
0: Ja, laat ons een schietgebedje doen dat de zon gaat schijnen, maar het komt wel goed. Hoe ben je naar Blankenbergen gekomen vandaag?
1: Mijn zus heeft mij gevoerd met de auto.
0: En die heeft jou, is die hier ook of is die naar huis gegaan? Ah nee, die staat hier ook. Is dat de zus? Hallo, dag zus. En jullie maken er een gezellig dagje van vandaag.
1: Ja.
0: Waarom wil je hier zo graag op tijd zijn in Blankenbergen?
1: Omdat we heel graag Camille van heel dichtbij willen zien of ook gewoon een foto kunnen hebben.
0: Ga je overal mee naartoe? Heb je haar al vaker ontmoet en gezien?
1: Ja, echt al veel wel.
0: Ja. En ben je dan ook naar Circus Camille geweest, haar circusshow in Oostende?
1: Ja, 2 keer.
0: 2 keer deze zomer?
1: Ja.
0: En vorige zomer waarschijnlijk ook?
1: Ja.
0: Maar zeg, wat een trouwe fan. Naar het schijnt was het fantastisch, heb ik gehoord.
1: Ja.
0: Vond je dat ook?
1: Ja, het was heel tof.
0: Ik heb ergens beelden gezien dat ze uit een kooi komt, tevoorschijn komt plots.
1: Ja,
0: dat is toch crazy, hè?
1: Ja, dat was heel gek.
0: Die goocheltrucs. Heb je al gestemd voor VRT Zomerrit?
1: Ja.
0: Op wie?
1: Camille.
0: Ja, natuurlijk. Was een strikvraag. Je kan stemmen op Zomerrit via VRT Max. Dat weet je dan als je een trouwe fan bent, Maite. Je weet het misschien ook. Je kan daar ook hartjes geven aan Radio 2, aan het kanaal van Radio 2. Als we aan 20.000 zitten, dan springt mijn collega Kim de Brie volgende week hier in de Noordzee. Geef toe, Maite, dat zou tof zijn, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik ook. Dat zou heel tof zijn. Net gezien dat we aan 18.800 zitten. Dus het is echt binnen handbereik, hè, jongens. Laat ons afronden naar boven. Zitten aan 19.000 bijna. Dus we moeten er nog maar 1.000 gaan. Maite, volg jij Radio 2? Al heb je ons al een hartje gegeven?
1: Nee, nog niet, man.
0: Dan gaan we dat nu samen doen. Dus je opent de app van VRT Max. Je gaat thuis bijvoorbeeld naar vrtmax.be of je opent de app ook. Dan zie je daar ergens een knopje kanalen staan. Bij jou staat dat onderaan, denk ik, op je smartphone, Maite.
1: Ja.
0: Ja, voilà. Dan gaan alle kanalen van VRT, zie je dan. Dan scroll je maar door de lijst tot je Radio 2 tegenkomt. Ben je mee, Maite?
1: Ja.
0: Ja. En dan zie je daar knopjes staan. Luister live, nieuws, bericht en een hartje.
1: Ja.
0: En als daar een vinkje bij staat, dan volg je ons al. Als daar nog geen vinkje bij staat, dan moet je daar nu op klikken. Via de website of via de app. Is het in orde, Maite?
1: Ja.
0: Ja, voilà, zijn weer een volger erbij. En dus ook weer eentje erbij die ons volgt weer iets dichter bij de 20.000. We zitten op 18.800. Hoe tof zou het zijn als we die 20.000 halen nog voor 12 uur. Met dank aan Maite. Dankjewel, Maite.
1: Graag gedaan.
0: En veel plezier vandaag.
2: Radio 2 aan zee. Hey.
3: Daar was het. Radio 2.
0: Ben je ook fan van de Romeo's, Maite?
1: Ja.
0: Oh, ja, ja, allee.

0: Zorg maar dat je even een regenjas of een paraplu bij de hand hebt, want wisselvalligheid troeft de komende dagen. Details zo meteen van weervrouw Jacot.
1: Go Yellow!
2: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
3: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
4: Oh, schat, kijk, die afwerking.
5: Oh, en dat is hier zo stil.
4: Oh, voel eens, het tocht niet meer.
5: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
4: Oh.
3: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je
5: Oh
3: zegt.
6: Oh, Quadro DSM.
5: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
6: DSM Keukens.
5: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
9: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
8: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
9: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket.
6: Feeling.
9: Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
10: Dit is super.

0: Randgebied en small town boy. Bij 20.000 hartjes bij Radio 2 op 14 Max gaat Kim eind volgende week in de Noordzee duiken. We zitten op 19.200. Dat is echt niet meer veel, hè. Nog 800 mensen, minder zelfs, die even een hartje moeten geven op 14 Max. Ga naar Radio 2 en dan zitten we misschien zo meteen al aan die 20.000. En dan is het al in de sacoche. Dan weet Kim dat ze een badpak mag inpakken om volgende week weer naar Blankenbergen te komen. Maar met welke temperaturen gaat ze in de Noordzee duiken? Dag Jacot, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Want we zitten in zo'n wisselvallige periode toch wel?
1: Ja, ja, het gaat op en af. En vandaag gaat het een beetje af wat het weer betreft. Hoewel, ja, er is geen slecht weer natuurlijk. Hè, maar het is toch weer waar je de juiste kledij voor moet meenemen vandaag. Ja. Met in Blankenbergen op dit moment en aan de kust in het algemeen de eerste buitjes die aan het binnenkomen zijn. En die buitjes die verspreiden zich straks over de rest van het land ook. Dat kunnen wel stevige buien zijn. Met rukwinden bij tot 60 kilometer per uur, met een beetje onweer, met lokaal ook veel neerslag. Maar het blijft wel normaal wat de temperaturen betreft. Zo'n 20 graden verwachten wij in het centrum, een 22 graden eventueel lokaal richting het oosten. Die buien die zouden vanaf de late namiddag pas in het oosten van het land aankomen. Dus daar gaan ze dan ook op Pukkelpop bijvoorbeeld, gaan ze vanaf de namiddag daar ook die nattigheid voelen. Mm-hmm. Terwijl diezelfde tijd ongeveer, die buien ook alweer weg zijn aan zee. Dus die gaan...
0: Het schuift echt door.
1: Ja, een rustige avond tegemoet gaan. Met eventueel wel dan 's nachts opnieuw een plaatselijk buitje. Maar dus vanavond al iets minder stevig. Vanavond minimumtemperaturen tussen 10 en 16 graden. Misschien toch ook de wind even meenemen. Die waait vandaag zwak tot matig uit het westen, later uit het noordwesten. Aan zee is dat een matige wind uit het noorden. En dat gaat dan geleidelijk aan wat afzwakken naar de avond en nacht toe. En dan het weekend, ja, dat ziet er wat minder wisselvallig uit, of toch wat droger al. Er zijn nog buien mogelijk. Vooral zaterdagochtend zijn er nog wel een paar buien mogelijk. Maar die buien zijn toch minder intens. Maar het blijft wel een beetje een grijze dag, die zaterdag.

0: af en toe wat stapelwolken en temperaturen tot ja, toch wat frissere 19 of 20 graden. Op zondag dan krijgen we nog wat minder kans op die buien. Misschien wat plaatselijk gedruppel wordt het dan. En dan gaan we ook brede opklaringen zien. Zeker aan zee zal dat het geval zijn. Ook bij zo'n 19 à 20 graden. En op maandag ziet er echt wel de beste dag uit. Dat is de laatste maandag dat je nog naar jullie daar in Blankenbergen kan komen. Ik zou het doen, want dat ziet er een zonnige dag uit. Met temperaturen tot toch een goede 20 graden in het centrum. En lokaal een 23 graden. Veel zon, een beetje een drogere oostelijke wind krijgen we dan. Maar dan vanaf dinsdag verandert het weer. Wordt het enerzijds warmer, dat wel. Dan krijgen we temperaturen tot 27 graden. Maar blijft het wel onstabiel. Dus kunnen er af en toe nog buien vallen, eventueel met wat onweer. En dat wisselvallige, dat warmere weer, dat houden we ook nog wel vast voor de volgende dagen dan.
1: Ja, maar dus als het eind volgende week wisselvallig is, dan kan er al eens een bui vallen, dan word je nat. Ja, dan kan je evengoed in de Noordzee duiken, want dan ben je toch al nat,
0: dat
1: toch?
0: Dat vind ik ook. Ah, ja, zeker en vast.
1: Voilà, kijk. Intussen zitten we op 19.300, lieve vrienden. Dus nog 700 te gaan. Die 20.000, kom aan jongens. We hebben nog 34 minuten voor 12 uur. Dat moet lukken. Hartje geven op VRT Max dat we aan die 20.000 raken. Jacob, dankjewel. Fijn weekend straks.
0: Met plezier.
1: Bye bye.
2: Radio 2 aan

0: take it to the flow now, ooh. Hoops, spurs, boots. To the flow now, ooh.
1: Voor iedereen die hartjes stuurt in de chatfunctie van de Radio 2-app, dat is heel lief, maar daar help je ons niet mee aan volgers. Je moet echt naar VRT Max gaan, de app van VRT Max of vrtmax.be, waar je alle programma's die je maar wil herbekijken, kan herbekijken of podcast kan beluisteren. Of live naar ons kijken en luisteren. En daar kan je dan op het Radio 2-kanaal op een hartje klikken. Zo volg je meteen Radio 2, weet je meteen wat er allemaal gaat gebeuren de komende maanden. Het nieuwe radioseizoen komt eraan, ook veel nieuwe plannen. Maar je helpt ons dus ook aan die 20.000. Het is echt binnen handbereik. Jongens, als iedereen dat nu even nog doet, dan zitten we binnen de paar minuten aan 20.000. Nu op dit moment 19.500. 400 man nog erbij. Toch niet meer veel. Op de E34 van Turnhout naar Eindhoven is het 40 minuten file rijden tussen Reti en het parkeerterrein in Postel. Door een ongeval met vrachtwagens is daar de linkerrijstrook dicht. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een kwartier file aan de werken in Temse. Op de E40 van Veurne naar Jabbeke 10 minuten erbij tussen het parkeerterrein in Manneke-Sferen en Gistel. Dat komt daardoor werken. Naar Antwerpen 20 minuten file op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpsring een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 20 minuten erbij richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. En op andere plaatsen staan er alleen lichtere vertragingen op de snelwegen.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Elke dag.
1: Radio 2. 19.600. Ik hou het in de gaten. Spannend dit. Nog minder dan 400 mensen te gaan. Blijven klikken op het hartje, jongens.

0: iedereen die hier voor de studio in Blankenbergen aan het wachten is op Camille. Veel respect. Omdat u, dankjewel, graag gedaan. En ook aan iedereen die in de zee gaat springen volgende week. Collega Kim, ook veel respect hoor.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2, relax.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn de kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
3: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nee, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Ten eerste is het Alberto.
8: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
9: Amai, de gorap.
8: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
10: Dagadaroo!
11: Lop de plop. Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
12: Is dat door Piet Piratenspeler?
13: Schip, ahoy!
14: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
15: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
16: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
8: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
17: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
18: Ah, ik zal het eens opzoeken.
17: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
18: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
17: Ah, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
17: Ah, het is weer zover.
19: Alex?
17: Terug naar die lange meetings.
19: We staan op mute, Alex.
17: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
17: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Met deze week Treft Platinum Plus vaatwastabletten. 2+3 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Bandit, samen met Anne-Marie en Rock by Baby. We maken deze zomer radio vanuit Blankenbergen. En dat wil zeggen dat we dat nog tot eind volgende week gaan doen. Tot aan die finale van VRT Zomerrit. Volgende week zaterdag 29 augustus. Dat wordt onze laatste dag hier aan zee. Zeer welkom aan de Belgian Pier in Blankenbergen om nog een dikke week zomer met ons te vieren. Maar we bellen ook elke voormiddag even met een luisteraar in het buitenland. Want niks zo leuk als te vragen: hoe is het in het buitenland? En vandaag vragen we dat aan Joffrey uit Mechelen. Dag Joffrey, goedemorgen.
1: Hey Daan, goedemorgen.
0: Goedemorgen en ik mag zeggen buongiorno Joffrey, como stai?
1: Oei, dat is wat te moeilijk.
0: Buongiorno lukt toch nog, hè?
1: Ja, okay.
0: Zeker en wat. Buongiorno, je zit in Italië op dit moment. Waar precies?
1: In Perugia, tegen Perugia eigenlijk, in Pianello.
0: Wacht, Perugia, is dat nog Toscane of is dat al Umbrië?
1: Dat is Umbrië.
0: Dat is Umbrië al, maar het ligt niet zo ver van Toscane, hè?
1: Nee. Klopt.
0: Ah, vooruit. Hoe is het daar?
1: Sorry?
0: Hoe is het daar?
1: Ah, heel leuk. We hebben al verschillende leuke uitstapjes gedaan. We zijn naar Rome geweest, naar Assisi, Umbrië zelf. Dus we hebben al van alle leuke dingen gedaan.
0: Allee, vooruit. En het weer valt een beetje mee?
1: Het is hier heel goed geweest. Ja, het is vandaag iets minder.
0: En wat is iets minder? Regent het daar, zoals hier in Blankenbergen?
1: Zo'n 26 graden en af en toe een buitje.
0: Ah ja, oké. Maar nog altijd wel goed om vakantie te vieren, Joffrey.
1: Ja, zeker en vast zeker. Wat spijtig genoeg is het onze laatste dag vandaag.
0: Ah, maar dan moet je er nog maximaal van profiteren. Wie heb je allemaal mee op vakantie?
1: Een bevriend gezin. We zijn met 4 volwassenen. En 3 kindjes en 3 hondjes.
0: Oh, fantastisch, zo'n leuke bende. Dat zijn vele avonden dat je dan aperitieft waarschijnlijk.
1: Ja, zeker en vast. En lekker gaan eten en alles erop en eraan. Ja,
0: ik was enkele weken geleden nog in de buurt. Cortona ligt niet zo ver van waar dat jij ligt. Als je nog een restauranttip wilt, dan stuur ik die straks door. Misschien voor je laatste avond straks
1: goed.
0: Nog. Ja? Allee, vooruit.
1: Dat is goed.
0: Ik deel hem met veel plezier met jou. Dankjewel dat je even mocht bellen. Geniet van jullie laatste vakantiedag. Hè. Joffrey, groetjes daar.
1: Dankjewel, Daan. Daar.
2: Radio 2 aan Zee. Dan.

0: Schreeuw van Kleijmans en van Geel. Lieve vrienden, via VRT Max kan je Radio 2 volgen door op het hartje te klikken. Log even in op VRT Max. Ga dan naar Radio 2 en klik daar op het hartje. Dat heeft gevolgen voor jou, want zo volg je alles wat Radio 2 gaat doen, maar ook voor ons. Want eerder deze week zaten we daar aan 16.000 volgers. Dat is al een mooi getal, maar ik dacht toen van ja, zou het niet tof zijn mochten we voor het einde van de zomervakantie, eind volgende week, mochten we aan 20.000 volgers raken. Dus ik heb mijn collega Kim de Brie uitgedaagd enkele dagen geleden van ja, Kim, kijk, als we aan 20.000 volgers raken voor eind volgende week, dan duik jij in de Noordzee. En ik heb Kim een beetje moeten overtuigen, maar uiteindelijk heeft ze gezegd, dat is goed. Al zei ze wel van, dat gaat toch nooit lukken. Gisteren, toen ze hier vertrok in Blankenbergen, zei ze ook van, geen probleem, gaat niet gebeuren. Helaas is Kim hier vandaag niet in Blankenbergen. Ze heeft een dagje vrij, want ik had haar graag iets willen vertellen. Maar we kunnen altijd eens proberen te bellen, natuurlijk.
1: Kim de Brie kan niet opnemen.
0: Oh, maar dat is nu jammer.
1: Spreek uw boodschap in.
0: Ja.
1: Na de piep. Piep.
0: Oké, maar dat gaan we dan doen. Komt er nog een piep? Ja. Hallo, Kim. Hey, het is Daan hier, jouw fijne collega in Blankenbergen. Gewoon even om te zeggen dat ik vanochtend een paar keer heb opgeroepen om een hartje te geven op VRT Max. En ik heb dat redelijk vaak gedaan. Zo vaak dat we op dit moment aan 20.000 hartjes zitten, lieve Kim de Brie. En jij mag dus de Noordzee in volgende week. Ja! Dankjewel aan iedereen die een hartje heeft gegeven. Dus, Kim. Als je je valies maakt voor volgende week Blankenbergen, stop er zwemkledij in. Dat ga je nodig hebben. Goed? Allee, veel plezier in de Noordzee.

0: Ja, ja, dat wordt nog een natte week. Volgende week voor collega Kim de Brie. Laatste week Radio 2 aan zee. Veel plezier met de collega's in de regio zometeen. En graag tot maandag 10 uur voor de laatste keer Radio 2 aan zee voor mij.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Gewoon koken.
3: En, wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
8: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Van jongleren tot acrobatie. In Roeselaren begint binnenkort een nieuwe circusschool. En dit weekend kan je daar al even voorproeven. Straks hoor je er meer over.
9: Elke dag telt voor twee. BNT Radio 2.
10: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil een Europees signaal tegen nieuwe Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied. En na de brand in de Hoge Venen wordt nagedacht over hoe de natuur weerbaarder gemaakt kan worden. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot verzet zich, net als enkele andere Europese lidstaten, tegen de Israëlische plannen om nog eens 1200 woningen te bouwen op bezet Palestijns gebied. Die woningen zijn illegaal en zouden bovendien het gebied in tweeën splitsen, waardoor een Palestijnse staat in één aaneengesloten gebied onmogelijk zou worden. Prevot pleit opnieuw voor een krachtig Europees signaal. Benedikt Coussement.
11: Verschillende Europese landen roepen Israël op om de plannen meteen in te trekken. Prevot sluit zich aan, maar wil dat Europa ook echt actie onderneemt.
12: We moeten absoluut iets doen en niet altijd zeggen. Om concreet op het terrein de houding van de Israëlische regering te kunnen veranderen.
11: Ons land neemt ook zelf maatregelen. Zo kwam er onlangs een importverbod op Israëlische producten uit de bezette gebieden. Al is de kritiek daar dat zo'n verbod weinig zin heeft als die producten wel in de rekken liggen in de buurlanden.
12: Het is waar dat zonder een sterke Europese reactie zal het moeilijk zijn.
11: Prevot blijft ook bijzonder kritisch voor de extreemrechtse minister Ben-Gvir. Hier is hij al persona non grata.
12: Ik heb zijn verschillende uitspraken en daden al herhaaldelijk veroordelen. En ik pleit voor een breder verbod op Europese niveau.
11: De man riep onlangs nog op elke nacht Palestijnen te doden in Gaza.
10: Het Wereld Natuur Fonds zamelt geld in voor natuurherstel in de Hoge Venen. Sinds de start van de actie eergisteren hebben burgers, bedrijven en organisaties al zowat 79.000 euro gestort. Het WWF wil terreinen aankopen in de buurt van het verbrande gebied, want ook daar is het veengebied aangetast en is herstel nodig, woordvoerder Hans Moison.
13: We gaan de aangetaste veengebieden herstellen. En dat doen we door de bodem opnieuw te gaan vernatten. Maar we kunnen ook dingen aanplanten, zoals de kleine veenbes. Dat is een plantje dat heel specifiek is voor die regio. En we herstellen ook de habitat voor insecten, reptielen en kleine zoogdieren.
10: Het Solidariteitsfonds van de Koning Boudewijn Stichting voor de Hoge Venen heeft al 74.000 euro opgeleverd. En om een brand zoals die in de Hoge Venen te voorkomen, is het belangrijk om de natuur weerbaar te maken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het natuurgebied van Averbode, waar bos en heide elkaar afwisselen. Oorspronkelijk stonden er vooral naaldbomen. Die worden nu voor een groot deel vervangen door inheemse loofbomen, zoals eik en beuk. Lander Wantes van Natuurpunt vertelt waarom dat belangrijk is.
14: Onze loofbomen hebben veel meer voedsel voor onze insecten. Krijg je grotere biodiversiteit. En die naaldbomen die zijn veel vatbaarder voor enerzijds brand in droogteperiodes en anderzijds ook voor ziektes. En dan krijg je eigenlijk grote plekken met dood hout. Daar leeft niets en wij willen uiteraard een levend bos gaan creëren dat je die biodiversiteit helpt en ook het brandrisico dat er is helpt te voorkomen.
10: In Merksplas in de provincie Antwerpen komen vandaag 3600 leden van Giro aan voor Krinkel, hun vierjaarlijkse massabivak. Ze slaan voor 6 dagen hun tenten op in de landloperskolonie. En in Kasterlee komen leiders van Scouts en Gidsen bijeen voor de herfstontmoeting, het startweekend van de leiding voor het nieuwe Scoutsjaar. En bij de jeugdbewegingen zien de voorbije jaren hun ledenaantal wel dalen. Bij Giro bijvoorbeeld hebben ze nu 6000 leden minder dan 5 jaar geleden. Maar volgens Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen is dat niet zorgwekkend.
2: Het is moeilijk om daar 1 reden voor aan te duiden. Ik denk dat het ook heel lokaal afhankelijk is. In sommige Giro-groepen zal die daling te merken zijn. In andere Giro-groepen zullen ze dat niet merken. De Giro-groepen in de stedelijke context zullen het misschien ietsje moeilijker hebben dan op andere plekken. Dus voor ons is het dan belangrijk om de groep mee te helpen om aan bekendmaking te doen. Zo maken wij pakketten met affiches en met stickers.
10: Ons land heeft Hans Kluge voorgedragen voor de functie van directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt. Mieke Strings, wie is Hans Kluge?
15: Hij is een Belgische arts, gespecialiseerd in onder meer tuberculose en malaria. Hij is 5 jaar lang Europees regionaal directeur geweest bij de Wereldgezondheidsorganisatie. En we hebben daar vooral leren kennen tijdens de COVID-crisis, toen hij geregeld in de media kwam. Hij is dus gepokt en gemazeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar hij is zeker niet de enige kandidaat om directeur-generaal te worden, want alle lidstaten van de organisatie kunnen een kandidaat voorstellen tot 24 september. De Raad van Bestuur kiest daar dan maximum 3 kandidaten uit. En 1 van die 3 wordt dan door de Algemene Vergadering verkozen tot directeur-generaal.
10: Mogelijk dus Hans Kluge. Dankjewel, Mieke. Sport. Fransman Julien Alaphilippe stopt op zijn 34ste met wielrennen. Dat schrijft L'Équipe, de Franse sportkrant. De Fransman had nog een contract tot 2027 bij zijn ploeg Tudor. Alaphilippe, zijn laatste grote overwinning, dateert al van 2024, een rit in de Giro. In 2020 en 2021 werd hij 2 keer op rij wereldkampioen. Hij won ook 6 ritten in de Ronde van Frankrijk en ook Milaan-San Remo, de Strade Bianche en de Waalse Pijl. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt met geleidelijk buien. Hier en daar onweerachtig. Aan zee is het meestal droog. Maxima tot 22 graden. Morgen trekken opnieuw een aantal buien van west naar oost. Zondag meestal droog. Maandag zonnig en tot 23 graden. En daarna wordt het opnieuw warmer, maar onstabieler. We begonnen met de ophef over de verregaande... Met de ophef over nieuwe Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil een krachtige Europese reactie. Meer op vrtnieuws.be.
16: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
17: Maatkasten Online.
16: Radio 2. Radio 2 Middag in West-Vlaanderen.
18: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Goedemiddag, we gaan vandaag 2 keer rond West-Vlaanderen fietsen naar het grootste verkleedfeestje van het land. Maar ik open de tent zo dadelijk met Circus in Roeselare. Hey.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Nee, we gaan zeker en vast eens bellen. Want Circus Atelier Woosh was bijna 20 jaar een vaste waarde in Roeselaren. Maar een paar maanden geleden kregen de leden te horen dat Woosh alleen nog in Brugge actief zou zijn. En dus dreigde het circus in Roeselaren te eindigen. Maar dat was buiten een aantal ouders en oud-leden gerekend. Vanaf september begint met Circomplex, een nieuwe circusschool of circusatelier. Ik bel erover met de nieuwbakken voorzitter Bruce de Vuist. Bruce, een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe snel was het idee er om Circomplex te maken, te stichten?
1: Eigenlijk heel snel. Na het nieuws dat we kregen, zijn we direct samengekomen met de ouders, met een paar leden. En zijn we direct beginnen samenkomen om nieuwe dingen te voorzien en om gewoon het circus in Roeselaren verder te laten leven.
0: Ja, wat maakt circus volgens jou zo bijzonder voor kinderen en jongeren? Want het gaat duidelijk om veel meer dan gewoon leren jongleren of op een trapeze staan, hè?
1: Het is een prachtige hobby. Het is voor iedereen. Iedereen kan iets leren en er zijn verschillende technieken. Dus als het enige niet ligt, kan je iets anders proberen. Er is ook niets van druk en het is gewoon heel mooi om samen te komen. Het is een sport, het is een hobby, maar het is iets ook ertussenin. Het is gewoon ja, heel leuk om samen te kunnen trainen en te groeien.
0: Ja, jij bent een circusartiest. Noem jij jezelf circusartiest?
1: Ik vind circusartiest een groot woord, maar ik ben wel heel graag bezig met circus.
0: Ja. Zijn volwassenen eigenlijk ook welkom bij jullie?
1: Ja, wij doen de woensdagavond van 8:30 tot 10 uur een open training. En dat is 14+, dus iedereen is daar welkom.
0: Oké. Okay. Jullie geven de eerste lessen op 16 september, hè, dacht ik?
1: Ja, dat ja. Klopt.
0: Maar dit weekend kunnen mensen al een beetje kennis maken met jullie. Wat staat er zaterdag en zondag op het programma daar in Roeselaren?
1: Zaterdag is er Bar DT, dat is van de Oudscouts. En dat gaat door in Rumbeke. Daar zijn we vanaf 3 uur. Met een open piste, dus we gaan zelf wat trucjes doen. Maar iedereen kan ook komen trainen. We hebben materiaal mee, iedereen kan gewoon eens oefenen. Ja. En kijken of dat circus echt iets is voor hen. En de zondag staan wij ook vanaf 3 uur op de vaarbaar in het Geitenpark in Roeselaren. En is het ook met een open piste.
0: Ja, en voor ouders die nu thuis aan het luisteren zijn en denken van ja, dat circus dat lijkt wel iets voor mijn kind. Maar die is nog niet verder geweest dan de houten banken van een circustent in de buurt. Kunnen die gewoon eens komen proberen, bijvoorbeeld vanaf 16 september?
1: Ja, wij beginnen. Mensen kunnen zich inschrijven. En als de circusles iets is voor die kindjes, kunnen ze gewoon doordoen. En anders kunnen ze gewoon een aantal lessen proberen.
0: Ja, en hoeveel vol kunnen jullie aan?
1: Wij hebben wel nog plaats voor wat kindjes vanaf het lager tot het middelbaar.
0: Oké. Okay. Ja, dus er is nog wat volk. Welkom ja. Bij Circomplex. Wel, dan wens ik je heel veel plezier met het circus in Roeselaren en daarbuiten, Bruce. Maak er wat leuks van, hè, met Circomplex.
1: Top, dank u wel.
0: En ik heb applaus voor jou. Enfin, het is niet echt voor jou. Het is voor Celine Hermans en de Drie Musketiers van VRT Zomerhit. Fijn weekend daar. Dag, Bruce.
1: Ja, bye-bye.

0: Houd me tegen van Margriet Hermans. Een paar weken geleden hier in Blankenbergen live gebracht door haar dochter Céline samen met Niels, Siska en Zita tijdens VRT Zomerhit. En die aflevering kan je trouwens nog herbekijken op VRT Max.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Van griezelen tijdens nachtwacht Halloween, tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
3: Bring your bottle back bij Sipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Sipari XL. Love to see you shine.
4: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: De Nederlandse Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More. Ze waren in de jaren 80 net zo populair als Camille vandaag. Enfin, dat laatste misschien is wat overdreven. Want als je zou afvragen waar al dat gebabbel vandaan komt. Er zit hier een groep tieners voor onze studio in Blankenbergen. Allemaal te wachten op Camille. En dus niet op de weerman Geert Nassus. Geert, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Filip.
0: Ja, als jij komt, dan zou er misschien ook wel een groep voor de studio zitten. Maar de leeftijd zou iets hoger zijn misschien, hè?
1: Als jij het zegt.
0: Zeg eens, wat krijgen we vandaag? Het is, ik zal even een weerupdate geven vanuit Blankenbergen. Er zitten veel wolken, maar het is droog op dit moment.
1: Ja, in Blankenbergen wel. En dat mag je uitbreiden naar de hele kust. Daar is het droog. Daar zitten geen buien. De buien zijn daar al gepasseerd. Die buien zitten nu landinwaarts. En die trekken geleidelijk aan verder weg. Maar het zijn hier en daar echt wel pittige exemplaren. Met alles op en aan. Veel regen op een korte periode. Er kan ook een donderslag bij zitten. Zelfs wat hagel is mogelijk. En dat komt omdat de bovenluchten snip verkouden zijn. Het zijn koude bovenluchten. En dan krijg je automatisch in de loop van de dag de opbouw van die stapelwolken die dan die buien genereren. Het is dus ook koeler vandaag. 18, 19 graden maximaal aan zee. 20, 21 landinwaarts. Pas op, dat zijn de maxima. Tussen de buien door, want in een bui kan het wel een aantal graden minder zijn. En er staat ook wel wat wind bij uit noordwest. Vanavond, vannacht dan, trekken die buien geleidelijk aan weg. Maar dan kunnen er weer nieuwe komen vanaf de kust. Omdat het warme Noordzeewater dan weer als buienmachine gaat spelen. En ook dat kan nog een klap onweer met zich meebrengen. Vooral aan zee dan misschien grotere hoeveelheden, ook het noorden van de provincie. Maar dan morgen trekken die geleidelijk aan weg. En in de loop van de middag wordt het dan droger en droog. En met maxima die weer wat winst pakken. En tegen zondag is de rust teruggekeerd. Zijn de buien verdwenen. Is het een graad of 2, 23 met veel zon erbij gaandeweg de dag. En maandag en dinsdag gaan we zelfs naar 4, 5, 26 graden. Maar vanaf dinsdag is dat dan wel weer met een aantal buien erbij. Die zelfs onweerachtig kunnen zijn dan.
0: Dus een tweetal dagen terug eventjes zomer dan, zomers weer.
1: Ja, met vooral zondag, maandag droge dagen. Ja. Maar ook dinsdag en de dagen daarna blijven we die 25 wel halen. Ah. Maar dan met een onstabiele inslag. Okay. Dus eigenlijk kun je drie episodes herkennen. Vandaag en deels ook nog morgen met die buien in koelere lucht. Dan zondag, maandag een overgang naar veel warmere temperaturen. En dan vanaf dinsdag veel warmer, maar onstabiel.
0: Oké, helemaal begrepen. Dank je wel, Geert. En fijn weekend alvast, hè.
1: Ja, maar,
2: dit
1: doei.
2: Is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
3: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

Ze is een van de genomineerden voor VRT Zomerhit. Nog altijd deze Judith, waar je de voorbije weken op kon stemmen natuurlijk. Hè. Maar zondag sluiten we die stemming af en tussen 1 en 4 maken we dan de 10 finalisten bekend hier op de radio. En voor die bekendmaking hebben we nog wat helpende handen nodig. De 10 finalisten moeten namelijk zondagmiddag opgegraven worden hier op het strand van Blankenbergen. Dus ik zou zeggen, kom gerust meehelpen met Niels, Siska en Zita. We verwachten jou om 1 uur op het evenementenstrand hier achter de Radio 2-studio. Ja, en als je komt meegraven, dan maak je bovendien ook kans op een duo-ticket voor de finale van VRT Zomerhit op zaterdag 29 augustus. Het is niet zomaar een ticket, een Golden Circle ticket zelfs. Zo'n ticket biedt jou een exclusieve plaats vlakbij het podium tijdens de show. Dus kom maar af zondag.

0: 1, het VRT-nieuws uit West-Vlaanderen. Ik ben Jarne Poelie. Tijdens de eerste 6 maanden van het jaar zijn er in de haven van Zeebrugge 39 transmigranten opgemerkt. Dat is bijna de helft minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Er zijn ook de helft minder transmigranten opgepakt. De laatste jaren is geïnvesteerd in slimme omheiningen en camera's. De problematiek verplaatste zich zowel naar de westkust, waar meer pogingen waren om het kanaal over te steken met kleine bootjes. Dat ziet gouverneur Karel de Caluwe.
1: Door het feit dat men weet dat men het moeilijker en moeilijker is om gewoon erin te geraken, omwille van de bescherming. Het wordt sterk gemonitord. Goed, ook de samenwerking met zeevaartpolitie. Dus dat loopt allemaal goed, met resultaten. Dus die bendes proberen dan op zwakkere plaatsen hun geslacht te slaan. Hè. En dan is dat via small boats, is dat opnieuw via de snelwegparkings. Dus het is een constant kat-en-muisspel.
0: Sinds mei waren de pogingen met smallboats wel sterk afgenomen, maar de laatste weken heeft de politie opnieuw 2 boten onderschept. Vanaf 8 uur vanavond wordt de brug afgesloten tussen Wervik en de Franse buurgemeente Wervik-Zuid. Het is een veiligheidsmaatregel door de Belgische en Franse overheden, omdat er aanwijzingen zijn dat er vanavond een groot illegaal dansfeest zal georganiseerd worden aan de Leie. Door de brug te sluiten willen ze verkeersopstoppingen voorkomen, zodat de hulp- en veiligheidsdiensten vlot door kunnen als dat nodig blijkt. De burgemeester van Wervik, Juro Kazier, is verrast door het initiatief. Hij werd gisteren pas op de hoogte gesteld van de sluiting. Het duurde dan nog tot vandaag voor hij verdere informatie kreeg over de reden. Het parket heeft 3 verkeersboetes geseponeerd van een vrouw van 93 uit Bissegem. De vrouw kreeg de boetes eind vorig jaar, terwijl ze al 2 jaar niet meer met de auto rijdt. Vermoedelijk hebben criminelen haar nummerplaat nagemaakt. Ze hangt blijkbaar wel op een auto van hetzelfde type en met hetzelfde kleur. Volgens de familie van de vrouw gaat het al bij al om een beperkt bedrag van zo'n 190 euro. Ze wilde vooral problemen vermijden mocht de auto later ooit bij een ernstig ongeval betrokken raken. Vermoedelijk ontdekten de criminelen de nummerplaat via een post op sociale media toen de auto te koop werd aangeboden. De Noordzee-fakkeltocht van Middelkerke is er morgenavond al voor de 50ste keer. Zo'n 500 strandredders zullen in het donker met een brandende fakkel in zee zwemmen. Wat ooit begon als een kleinschalige afsluiter van het zomerseizoen, is uitgegroeid tot een spektakel met veel toeschouwers. Oprichter Mark Muilen, de vroegere hoofdredder van Middelkerke, is fier op zijn evenement.
2: Ja, zeer trots, want je ziet, het is eigenlijk een uniek evenement dat je enkel maar bij ons in Middelkerke kunt zien. Je ziet dan die honderden zwemmers die daar zo op eigenlijk met die fakkel in zee gaan. Veel mensen denken dat ze eigenlijk daarmee wandelen in zee, want dat is echt de moeite om te zien. En het is uitgegroeid tot eigenlijk een uniek evenement aan onze kust.
0: Op de Grote Markt in Kortrijk worden over een kwartiertje de rensters voorgesteld die van start gaan in convertkoersen. Dat is een koers van zo'n 130 kilometer in en rond Kortrijk. Een van de blikvangers aan de start is Belgisch kampioen Shari Bossuyt uit Bissegem. Zij rijdt dus voor eigen publiek. Andere grote namen zijn de Italiaanse Elisa Balsamo en de Nederlandse Lucinda Brandt. Romina Plankaert, dochter van Walter Plankaert, mag straks de rensters op het podium voorstellen. Zij is ook onder de indruk van het parcours.
3: Ja, we zitten hier natuurlijk in centrum Kortrijk hier op dit moment, maar straks vertrekken ze voor 2 grote rondes, dus daar kunnen ze buiten Kortrijk wel mooie wegen gaan opzoeken. En uiteraard is het ook heel fijn voor supporters straks, want er zullen ook nog lokale rondes zijn van 9 kilometer, waarbij dat de supporters hun heldinnen zeg maar, van dichtbij meerdere keren kunnen zien.
0: De koers start om 2 uur, de aankomst wordt tussen 5:30 en 6:30 verwacht. Veel wolken met af en toe buien die pittig kunnen zijn, maximaal 21 graden. Morgen eerst ook nog buien, maar na de middag wordt het droog, net als zondag. En meer nieuws uit West-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Jarne.
5: Radio 2 middag in West-Vlaanderen.
6: Weet wat er leeft in jouw buurt.
5: Philippe.

0: Jerry Howell en It's Raining Men. Voorlopig geen natte druppels en ook geen men. Maar morgen opent in Kortrijk wel weer het foutste feestje van ons land. Camping Kitsch Club viert zijn 15e verjaardag met meer dan 25.000 feestvierders. Ruim 100 artiesten op 11 podia. En tussen al dat geweld staat ook een West-Vlaamse debutant op het podium. Namelijk Gino de Camionneur uit Ardooien. Ik bel hem straks.
1: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
2: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

ik heb er echt niks mee te maken dat er twee regenplaten na elkaar zitten. Na It's Raining Man, nu ook Supertramp. Morgen dus de 15e Camping Kitsch Club in Kortrijk. En voor dat jubileum hebben ze ook een themalied gemaakt.

0: Ja, en daarmee is het toon gezet voor een wild feestje met meer dan 25.000 feestvierders. En daar mag Gino de Keuning uit Ardooien voor optreden. Gino is niet alleen vrachtwagenchauffeur en gemeenteraadslid. Hij zingt ook dagelijks in zijn vrachtwagen. Ja, en door die filmpjes op sociale media is hij opgemerkt door de organisatoren. Gino, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat was je eerste idee toen ze je belden van de organisatie?
1: Ja, eerst dacht dat dat een grap was, dat iemand mij wilde foppen.
0: Ja?
1: En eerst via Messenger, ja, dan nummers uit te wisselen. Ja. Het was toch echt.
0: Het was toch echt?
1: Ja, dat was altijd iets.
0: En heb je meteen ja gezegd, Gino?
1: Ja, waarom niet? Ga ook twee keer de kans hebben ervoor, zeker.
0: Ben je daar al eens geweest, trouwens, als bezoeker?
1: Nee, zelf nee, dat nog niet.
0: Dus je weet niet hoe wild dat feestje wel is?
1: Nee, we gaan lekker heen vliegen, hè.
0: Je bent daar niet bang voor, nee?
1: Nee, maar gewoon. Hè.
0: Ja, een jaar geleden ongeveer zeker begon je met die filmpjes te maken. Terwijl je zingt in je vrachtwagencabine. Ja. Hoe is dat begonnen eigenlijk?
1: Op maar zo. Iedere werkdag. En toen stonden er een 280 op. Ja, een beetje van alles. Van Marva tot Metallica. Voor eigenlijk wel wens.
0: Ja?
1: Eerst dat het meent zo'n paar honderd volgers. En tussen 30 en 1300 of zo, denk ik.
0: Ja, ook uit het buitenland en zo, hè?
1: Heel de laatste tijd niet anders dan Brazilië.
0: Wauw.
1: Zot. Een liedje van Suzy Quatro. She's in love with you. Dat gaat vooral in Brazilië, blijkbaar.
0: Ja. Dat is tof, hè, natuurlijk. Zeg, maar je treedt dus regelmatig op in je vrachtwagencabine voor heel veel mensen. Maar heb je ooit al eens op een podium gestaan?
1: Ja, nog niet veel, in feite. Een paar keer zo. Mijn roepje bijgesprongen en onlangs voor in Ardooien. 15 augustus op het terrein voor het seniorenfeest.
0: Ja.
1: Maar nog niet echt veel in feite. Niet.
0: Nee, nu zullen er 25.000 ongeveer staan. Hoe bereid je daarop voor? Heb je geoefend of zo?
1: Ja, ik heb een mix laten maken. Dennis Kwartier, DJ van Ardooien, heeft een mooie mix gemaakt. 20 minuten. En voor in de slagertent, kort voor 8.
0: Ja.
1: S'avonds op de slagertent, en eerst in de namiddag. Maar dat is kort, een minuutje of 5 op het hoofdpodium.
0: Ja.
1: Want ik heb in juli. En daar ook het slagerconcours ging ook uit van iets. Daar heb ik publieksprijs gewonnen. Op de mainstage verdiend.
0: Zeg, en welke liedjes ga je brengen? Die van Marva of van Metallica?
1: Nee, een beetje Vlaams. Laat de zon in je hart. Het leven is mooi. Van Black Eyed Peas. Heb ik de feeling zit er ook tussen.
0: Ja. Blauw. Een beetje ambiance muziek, zeg maar.
1: Ja, meezingers. Ja.
0: Ja. Zeg, je bent ook gemeenteraadslid in Ardooien. Wat zeggen je collega's daarvan?
1: Ja, die zijn enthousiast. Meer van de schepen waren mee in Tarot ook.
0: Is dit nu het begin van een carrière-switch? Moeten Willy Sommers en Gary Hegger beginnen rekening houden met een extra concurrent?
1: Nee. Er zijn er veel die kunnen zingen, hè, maar het is een beetje zot zo.
0: Het is geen ambitie voor jou om platen beginnen maken?
1: Nee.
0: Zeg, en rij je morgen met de vrachtwagen van Ardooien naar Kortrijk?
1: Ja, dat gaat moeilijk gaan, denk ik, om dat terrein te raken. Ik had dat wel gewild.
0: Ja, maar dat is een beetje moeilijk. Nee. Ja, zeg, en ben je al een beetje zenuwachtig, Gino?
1: Val mee. Ja. Gezonde
0: zenuwen. Ja,
1: straks nog een beetje oefenen.
0: Hè. Nog een beetje oefenen, ja. Wel, ik wens je heel veel succes morgen. Geniet van je optreden daar op Camping Kitsch Club. En onthoud één ding. Als het publiek begint te gooien met iets, je hebt nog altijd je vrachtwagen om naar terug te keren. En daar zit je helemaal alleen. Hè.
1: Ik ga nog teruggooien. Ja, maar maandag gaan we weer starten na 3 weken verlof.
0: Ah, wel kijk. Dan zit je veilig in je vrachtwagen. Maar geniet eerst maar van Camping Kitsch Club. Dankjewel, Gino. De groeten. Dag.
1: Ja, graag gedaan. Dag.

0: Jeremy Vrielink en Op weg naar mezelf. Hugo de Rijke uit Kuurne is zo zot van West-Vlaanderen dat hij er dit weekend twee keer rond gaat fietsen. Maar misschien is er ook nog wel een andere reden. Hugo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent niet aan je proefstuk toe, hè? Ik heb het even een beetje opgelijst. Het is al heel veel. Je hebt al twee triathlons naar elkaar gedaan. Vier keer de Mont Ventoux opgereden. De straat van Gibraltar overgezwommen. Enzovoort, enzovoort. Nu ga je 740 kilometer fietsen, Hugo. Dat moet een makkie zijn voor jou, of niet?
1: Nee. Elke keer opnieuw sta je voor een groot avontuur en is de uitkomst ervan zeer onzeker. Hè?
0: Je hebt zoveel ervaring, zo sportief dat jij bent, Hugo.
1: Ja, dat misschien wel, maar dat is zeker geen garantie op slagen. Het kan overal zitten.
0: Je fietst twee keer de omtrek van West-Vlaanderen. Eén keer met de klok mee en één keer tegen de klok in. Hoe kom je op zo'n idee?
1: Ja, zoals u al zei tijdens de intro, heb ik al een paar uitdagingen achter de rug. En ik probeer er altijd iets origineels of unieks van te maken. En deze keer dacht ik, waarom niet? Een keer de omtrek van onze provincie, zowel in Wijzer als in Klingwijzer zijn af te fietsen. Ja. Op mijn oud fietsje van 20 jaar. En misschien er dan nog een Kuurne-Brugge-Kuurnaam aan te breien. Zonder, maar dat is nog weer puur utopie. Ja.
0: Zonder elektriciteit, hè, voor alle duidelijkheid.
1: Ja, net zonder, zoals we zeggen.
0: Ja. Zeg, hoe heb je je voorbereid op deze uitdaging?
1: Maar zoals altijd probeer ik me de afgelopen 6 maanden heb ik een 10.700 kilometer gefietst.
0: Wauw, ja.
1: Ja.
0: Je start morgenochtend, als ik het goed heb, om 8 uur in Zwevegem. Bij ons boutiqueske. En met jouw fietsavontuur wil je ook geld inzamelen voor dat goede doel, hè? Waarom precies?
1: Wel, het boutiqueske staat dus voor is een project dat ontstaan is uit het Zwevegemse actieplan tegen armoede. En dat initiatief biedt gratis kledij aan voor kinderen tot 16 jaar. En hier kunnen alle gezinnen terecht die doorverwezen zijn door het OCMW of het Kind en Gezin of andere organisatie. Dus al die mensen kunnen daar terecht voor een startpakket van kledij. En naar gelang de noden van het kind kunnen ze kledij omruilen. Ja.
0: Ja, en die mensen zijn blij ongetwijfeld hè, dat jij dat voor hen doet. Wanneer hoop je te kunnen finishen?
1: Zoals altijd staat, begintijd en beginlocatie zijn zekerheden. Eindtijd en eindlocatie daarentegen.
0: Ja,
1: altijd
0: dat nog niet.
1: Ja, koffiedik kijken, en dat is een open vraag. Ja.
0: Dat zullen we nog even moeten afwachten. Heb je trouwens al een idee wat je volgende uitdaging wordt? Of bedenk je dat pas dit weekend?
1: Goh, niet concreet, maar inderdaad. Komend weekend zal ik misschien wel tijdens het fietsen ruim de tijd hebben.
0: Om iets te bedenken.
1: Om wat inspiratie te doen, zeker. Ja. Ja,
0: je begint zo'n beetje stilaan de Mathieu Bonne van Kuurne te worden, Hugo.
1: Nee, ik kom misschien net tot aan zijn enkels, denk ik. Nee.
0: Ah ja, maar het is misschien wel een voorbeeld voor jou.
1: Ja, dat, absoluut. Niets dan bewondering voor die man,
0: ja, absoluut. Mm. Wel, ik wens je ook heel veel succes toe de komende dagen, Hugo. En we zien wel waar het strandt en wanneer je precies over die finish rijdt. Hè. Maar geniet in elk geval van West-Vlaanderen en van die fietstocht. Hugo,
1: zal ik doen.
0: Goed weekend. Dag.
1: Ja, dank u. Dag.

0: De ene gaat 740 kilometer fietsen dit weekend. De andere optreden op een festival in Kortrijk. Jij hebt misschien wel wat bescheidener plannen. Zoals wat hier wordt bezongen. Dinner Party van Niall Horan. De plannen van Benjamin ken ik ook voor de komende 3 uur. Hij gaat je te woord staan na het nieuws.
1: Ah, meisje, waar ben je dat zit?
2: Amai, Jeanette, zijn het haast al voor een zeer?
1: Kom maar bij.
2: Kom zo wat doen.
3: Thuiszorg, familiezorg is er voor jou. In je vertrouwde thuisomgeving. Aandacht en zorg voor jong en oud. Gewoon bij je thuis. Heb je thuiszorg nodig? Of wil je meewerken? Alle info op thuiszorgfamiliezorg.be. Thuiszorg, familiezorg. Vertrouwd en dichtbij.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
6: Je vindt ons deze zomer aan zee, met veel zonnige muziek en live optredens. En ook jij bent welkom.

0: 1 uur een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. De huidige zomer wordt de warmste zomer ooit in ons land. Na de brand in Hogevenen wordt nagedacht over hoe natuur weerbaarder gemaakt kan worden. En minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil een Europees signaal tegen nieuwe Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied. Het is nu al zeker, dit is de heetste zomer ooit gemeten in ons land. Dat zegt weerman David de Henau van het KMI.
1: Het wordt de warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1833. De vorige warmste zomer is deze van 2018 met 19,8. Met wat we nu al gemeten hebben en wat er nog voorspeld wordt voor de rest van de maand, zullen we uitkomen op 20,2 of 20,3. Dus dat is meteen bijna een halve graad erbij en dat is toch wel veel.
0: De komende maanden zullen wellicht ook 1 tot 2 graden warmer zijn dan normaal. En daardoor wordt dit mogelijk ook het warmste jaar ooit. Om een brand zoals die in de Hogevenen te voorkomen, is het belangrijk om de natuur weerbaar te maken. Dat doen ze bijvoorbeeld in het natuurgebied van Averbode in Vlaams-Brabant, waar vrijwilligers van Natuurpunt naaldbomen vervangen door loofbomen. Wim Schepens ging kijken.
2: Ja, ik stel voor dat we hier dan verder volgen.
3: Landerwanten slijt ons rond door een natuurgebied van honderden hectare bos en heide.
2: Vroeger, voor we aan herstel begonnen, was eigenlijk al het bos naaldbos, aangeplant omwille van productie.
3: En die naaldbomen zijn kwetsbaar.
2: Die naaldbomen die zijn veel vatbaarder voor enerzijds brand in droogteperiodes en anderzijds ook voor ziektes die ze gaan snel afsterven.
3: Daarom hebben ze hier ruim 400 hectare omgevormd tot loofbos met inheemse soorten als beuk en eik die veel licht doorlaten.
2: En door licht binnen te trekken kan er veel meer plantenmateriaal gaan leven en krijgen we een gemengde strooisellaag. Er zit veel meer vocht in, waardoor je ook minder een risico gaat hebben op brand dan eigenlijk bij alle dennennaalden die heel droog zijn.
3: Beetje bij beetje krijgt het natuurgebied hier een heel ander uitzicht, waardoor ook meer dieren zich hier thuis voelen.
0: En verschillende organisaties zamelen intussen geld in voor natuurherstel op de Hogevenen. Daar is door de brand al 30 vierkante kilometer natuur vernield. Het WWF, het Wereld Natuurfonds, heeft sinds de start van zijn actie meer dan €81.000 ingezameld. De Koning Boudewijn Stichting heeft via haar solidariteitsfonds al zeker €74.000 opgehaald. In Merksplas in de provincie Antwerpen komen vandaag 3600 Giroleden aan voor Krinkel. Dat is hun vierjaarlijkse massabivak. Ze slaan voor 6 dagen hun tenten op in de landloperskolonie. En in Kasterlee, ook in de provincie Antwerpen, komen leiders van de Scouts en Gidsen Vlaanderen samen voor de herfstontmoeting. Dat is het startweekend van de leiding voor het nieuwe Scoutsjaar. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot verzet zich, net als enkele andere Europese lidstaten, tegen de Israëlische plannen om nog eens 1200 woningen te bouwen op bezet Palestijns gebied. Die zijn illegaal en zouden bovendien het gebied in tweeën splitsen, waardoor een Palestijnse staat in één aaneensloten gebied onmogelijk wordt. Prevot pleit tegelijk opnieuw voor een krachtig Europees signaal. Benedikt Coussement.
4: Verschillende Europese landen roepen Israël op om de plannen meteen in te trekken. Prevot sluit zich aan, maar wil dat Europa ook echt actie onderneemt.
5: We moeten absoluut iets doen en niet altijd zeggen. Om concreet op het terrein de houding van de Israëlische regering te kunnen veranderen.
4: Ons land neemt ook zelf maatregelen. Zo kwam er onlangs een importverbod op Israëlische producten uit de bezette gebieden. Al is de kritiek daar dat zo'n verbod weinig zin heeft als die producten wel in de rekken liggen in de buurlanden.
5: Het is waar dat zonder een sterke Europese reactie zal het moeilijker zijn.
4: Prevot blijft ook bijzonder kritisch voor de extreemrechtse minister Ben-Gvir. Hier is hij al persona non grata.
5: Ik heb zijn verschillende uitspraken en daden al herhaaldelijk veroordelen. En ik pleit voor een breder verbod op Europese niveau.
4: De man riep onlangs nog op elke nacht Palestijnen te doden in Gaza.
0: In Duitsland onderzoekt het Openbaar Ministerie een geheime verstopplaats voor wapens in een bos vlakbij de hoofdstad Berlijn. De Duitse veiligheidsdiensten ontdekten de wapens vorige zomer al, maar het nieuws raakte nu pas bekend via de pers. Volgens onderzoeksjournalisten zijn er zeker 2 geladen handvuurwapens gevonden in dat bos. De veiligheidsdiensten vermoeden dat de wapens bedoeld waren voor Russische huurlingen. Er is 1 verdachte opgepakt in Roemenië. Duitse inlichtingendiensten waarschuwen al langer voor mogelijke Russische sabotageacties en aanslagen. Rusland doet die beschuldigingen af als complottheorieën. Ons land heeft Hans Kluge voorgedragen voor de functie van directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op X. Mieke Strings, wie is Hans Kluge?
6: Wel, hij is een arts, een West-Vlaming, die onder meer in tuberculose en malaria gespecialiseerd is. Tijdens de COVID-crisis zagen we hem geregeld op de televisie, want hij was toen al Europees regionaal directeur bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij komt dus niet uit het niets als kandidaat om directeur-generaal te worden, maar de weg daarnaartoe is toch nog lang. Alle lidstaten van de organisatie mogen namelijk kandidaten voordragen en daaruit kiest de Raad van Bestuur dan maximaal 3 kandidaten. En de Algemene Vergadering heeft uiteindelijk het laatste woord. Die beslist wie van die 3 de nieuwe directeur-generaal wordt.
0: Dankjewel, Mieke. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt met geleidelijk buien die hier en daar onweerachtig kunnen zijn. Aan zee is het meestal droog, maximaal tot 22 graden. Morgen trekken opnieuw een aantal buien van west naar oost. Zondag meestal droog, maandag zonnig en tot 23 graden. Daarna opnieuw warmer, maar onstabiel. En we begonnen ook met het weer. De zomer van 2026 is volgens het KMI de warmste zomer ooit in ons land. En ook de komende maanden zullen warmer zijn dan normaal. Daardoor wordt het mogelijk ook het warmste jaar ooit. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel, Katrien. 6 minuten over 1, op dit moment 192 kilometer file naar Antwerpen. Heb je 20 minuten vertraging op D17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op D34 vanaf Melzelen, op de A12 vanaf Stabroek, op D19 vanaf Sint-Job en 40 minuten erbij op D313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring 40 minuten file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Zuid door een defecte vrachtwagen en een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er een half uur file aan de werken in Temse. 10 minuten erbij ook naar Brussel op D40 van voor Aflichem. Op de buitenring rond Brussel een kwartier file tussen Oudergem en Tervuren door een brandend voertuig. En een half uur tussen Halle en Woutersbrakel. Daar is een ongeval gebeurd. Op de binnenring telkens 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Zaventem en tussen Wezenbeek en Tervuren. En op andere plaatsen op de snelweg lichte vertragingen.
8: Radio 2 Zomerhit Backstage.
9: Benjamin Scholaert.
7: Maar hier geen lichte vertraging. Hier gaat het lekker vooruit met de nieuwe Radio 2 Zomerhit Backstage live van op de dijk in Blankenbergen. Met straks ook live muziek en het is niet de minste. Hey.

met de Tammek. Vandaag wordt het hier in Blankenbergen een beetje een circus, absoluut. Circus zomerhit, mogen we zelf zeggen. Want Camille komt vandaag langs. Ja, ze heeft dat circus in Oostende intussen achter zich gelaten. En ze staat straks om 3:30 op ons podium. Dus ik zou zeggen, kom af. En lukt het niet, dan kan je het straks gewoon volgen via VRT Max. En de fans, ja, de fans die zijn er al klaar voor, hoor. En die zijn zelfs al klaar sinds vanochtend, want er zijn er beide die hier al zo lang staan voor onze studio. Ik heb er iemand die deze zomer niet één, maar wel twee hits had. De ene was Die Die, maar het is de andere die je krijgt. Zoo van Shakira. Goedemiddag.

0: Lady Gaga, dat weet je. En Lady Gaga, dat is een popprinses. Maar het is niet deze popprinses die wij vanmiddag zullen verwelkomen hier in Radio 2 Zomerhit Backstage. Nee, nee, het is een andere. Het is Camille. Om 3:30 op ons podium en iets over 2, dan komt ze ook al eens even langs hier in de studio. Lady Gaga met Pokerface en zometeen One Republic.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Annelien en Stefanie Korevits.
3: Ik ben gepest geweest in het lager. Ik denk van mijn derde leerjaar tot en met... ja, nog het vijfde voor een stuk. En Annelien en Lieslotte, die waren wel populair. En die kwamen altijd op voor mij. Dat is het voordeel van een tweeling, ze zei. Je bent nooit alleen.
4: Ja.
3: Ah, ik krijg nu een kroon op mijn hoofd. En voor de rest, alles komt nu gewoon in mijn schoot geworven. Maar dat is niet. Je moet er wel iets voor doen.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
5: Check voor vertrek.
6: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
7: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
6: Check.
8: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
9: Allee, zeg eens iets, Bruno.
10: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
9: Hoe zet ik dat op mute?
10: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
9: Bruno.
11: Mobile Vikings.
12: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
13: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
14: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
15: De Red Panthers durven al. En jij, be unstoppable. Belfius.

0: met One Republic en Runaway. Gisteren was Lux Deno bezoek bij ons in Radio 2 Zomerhit Backstage. Hij won VRT Zomerhit in 1992 alweer. En weet je nog met welk nummer dat was? Dat was met Hij speelde accordeon. Ja, in het voorjaar was Luc even oud. Hij moest onder het mes een operatie aan zijn heup.
1: Dat is beenhouwerswerk. Weet je, mijn mama zei dat dan achteraf. Als die operatie gebeurd was, dan zei hij, ik ben bij een beenhouwer geweest, hè. En achteraf, als ik die professor eens bekeek, die moet dan met die pin met een hamer in uw been slaan. Hè? Ik zou het niet willen zien. Een chance dat we kunnen slapen.
0: Ja, je wilt het inderdaad niet zien en je wilt het vooral niet meemaken. Maar ja, als het moet, dan moet het natuurlijk, hè, zo'n operatie. Maar dan is natuurlijk de vraag, hoe gaat het nu met jou, Luc?
1: Goed, ik krijg nog 2 keer per week krijg ik kiné aan de deur. En die komt dan allerlei oefeningen doen en probeert mijn been zo ver mogelijk uit te rekken. Want dat is toch de bedoeling. En dat lukt goed, ja. Ik zeg niet dat alle dagen perfect zijn, maar dankzij hem loopt alles bijzonder goed, ja.
0: Voilà, er is dus beterschap aan de heup van Luc. Hij kreeg gisteren ook een backstage-vraag voorgeschoteld.
1: Zou je blijven optreden als je morgen de grote lottopot wint? Ik zou blijven optreden. Ik ben 62 jaar, ik ben zo de nieuwe 45er zo. En ik zou niet weten wat ik moet doen. Ik kan niks anders dan zingen. Het is mijn hobby, ik heb er mijn beroep van gemaakt. Eten moet je alle dagen, maar je kan toch niet alle dagen op restaurant. Je kan toch niet alle dagen op café gaan zitten en wijntjes drinken. Dus nee, ik zou mij goed soigneren. En ik zou nog zo de nieuwe Willy Sommers willen worden, zo weet je. 75 worden en die staan nog veel op de planken. Hè?
0: Natuurlijk blijven optreden, waarom ook niet? Gewoon de dingen blijven doen die je graag doet, uiteraard. Luc won dus de VRT Zomerhit met Hij speelde accordeon. Dat is intussen al even geleden, 1992. Maar wat weet hij nog van toen?
1: Ik heb dat gewonnen in 92. Toen was het minder uitgebreid, zonder tv, zonder de Radio 2 die 2 maanden daaraan werkte. Maar dat was toen in een tent met een podium, een paar spotjes en Rob Burms, denk ik, die dat nog presenteerde.
0: Ja, en dan is de vraag, heeft hij die trofee nog van weleer?
1: Die heb ik nog altijd. Ik ben daar verliefd op. Ik vind dat zo mooi. Dat is een beeldje. Ik weet niet wie het gemaakt heeft. Dat is een kunstwerk. Ja, ik vond dat wel leuk. Ja. En we gaan er nog eens over doen van zijn leven.
0: En het draait natuurlijk allemaal om dit nummer. Hè. Hotel aan Zee, daar ergens in de duinen. Patroon speelt accordeon. En dan allemaal samen maar meedraaien. Dat is zowat de samenvatting van dit nummer. Hij speelde accordeon van Luc Steenhout.

Maar ja, het is zomer van 1992, deze hier. Andere grote hits toen waren in Vlaanderen Knockin' on Heaven's Door van Guns N' Roses, ook Too Funky van George Michael, of de Dinky Toys met I Can't Keep My Hands Off You. Maar er was toen in 92 uiteraard maar één VRT-zomerhit en die prijs ging naar Luc Steno. Luc Steno met zijn gerepareerde heup. En hij speelde accordeon. Dit is Cher, Love and Understanding. Goedemiddag.

0: Is dat niet het begin van een goed huwelijk? Hè? Love and understanding, liefde en elkaar ook wel een beetje begrijpen natuurlijk. Elkaar een beetje verstaan. Je kreeg Cher in Radio 2 Zomerhit Backstage. Het is 2:03. En dit is het begin van wat ik denk toch wel een stevige namiddagspits gaat worden. 204 kilometer file op dit moment. Naar Antwerpen 40 minuten vertragen op D17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Ook op de A12 vanaf Stabroek in Hoevenen is één rijstrook versperd door een ongeval. En richting Bergen-op-Zoom is er ook een kijkfile. 25 minuten op D34 in Golven vanaf Vrazenen. Op D19 vanaf Sint-Job en op D313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring meer dan 1 uur file richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem en een kwartier richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dan ook een half uur file op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek in Temsen. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Oudergem en Tervuren. Rechterrijstrook is daar dicht door een defect voertuig. En op de binnenring 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. Op D40 naar Leuven is in Berthem de rechterrijstrook versperd door een defect voertuig. Op D314 is er hinder door een ongeval op de oprit in Holsbeek en op andere plaatsen op de snelweg zijn er lichtere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Clemens en Jackson Browne met You're a Friend of Mine. Ja, Radio 2 heeft intussen al meer dan 20.000 vrienden of volgers, in ons geval op VRT Max. Ja, en je weet wat de deal was, hè, bij 20.000 volgers. Dan springt Kim de Brie, jawel, Kim de Brie, volgende week in de zee hier in Blankenbergen. Geen ontkomen meer aan. Donderdag gaat ze dat doen. Ja, dat plezier mocht we absoluut niet ontnemen om dat eens te doen. Dus heel blij met die 20.000 volgers trouwens. Het hoeft niet te stoppen. Hè. Je kan ons Radio 2 ook volgen als dat nog niet het geval zou zijn. Je gaat gewoon naar VRT Max. Dan zie je bij kanalen Radio 2 staan. En daar zie je dan rechts een hartje. Daar klik je op en dan volg je ons. Heel, heel fijn is dat. Zometeen gaan we er iemand bij halen die al gestemd heeft voor VRT Zomerhit. En ook nog Roxy Dekker met Sugar Daddy.
1: Zit je met je voeten nog in het zand, maar met je hoofd al een beetje in september? Geen stress. Volgende week zijn Xavier Taverne en zijn team al terug met Win-Win.
2: School, werk, hobby's. September is veel en ook behoorlijk duur. Hoe kan je de kosten en de planning wat in de hand houden? Ik kom met plezier al een week vroeger terug uit vakantie om te helpen met een vlotte nieuwe start.
1: Win-Win. Vanaf volgende week elke dag om 9 uur op Radio 2.
3: De sfeer is er al.
4: Nu nog de zomerhits.
5: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Berre, Bart Kael, Bas Serra, Laura Tesoro en Niels de Stadsbader. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Zaterdag op VRT 1 en op VRT Max.
6: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
7: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Proximus stelt voor de Business Packs. Wat een verschil.
10: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè?
11: Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business.
12: Proximus. Think possible.
13: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
14: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
13: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
14: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
15: Radio 2. Radio 2.

0: marathon vanmiddag op Pukkelpopmaat schijnt. Een kwestie van iedereen goed, goed wakker te zijn en klaar voor die nieuwe festivaldag. Roxy Dekkers in Radio 2 Zomerhit Backstage met Sugar Daddy. Zeer goedemiddag, Sarita van Echelpoel uit Pullen. Hallo, hallo, hallo, Sarita.
1: Hey, hey.
0: Dag Sarita, zeg, alles oké daar bij jou? Oeh, dat is niet de beste kwaliteit van de lijn, hoor. We gaan intussen nog eens even opnieuw jou proberen te bellen. Zeg, waarom bel ik nu Sarita eigenlijk uit Pullen? Wel, die heeft eigenlijk al gedaan wat iedereen zou moeten doen. En dat is stemmen voor VRT Zomerhit. Dat heeft ze gedaan via VRT Max. Dan doorgeklikt naar dat kanaal van Radio 2. Heeft ze ook een hartje gegeven. Voilà, we gaan even opnieuw proberen te bellen. Mag zij zeggen op wie ze gestemd heeft. Hallo Sarita, ben je er?
1: Hallo.
0: Ah, voilà, dat klinkt al, lieve Sarita, al veel beter dan daarnet, hoor. Zeg, jij hebt gestemd voor VRT Zomerhit. We gaan eens even jouw top 3 overlopen, hè. Wie staat er op 3 bij jou?
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: Ik heb op de derde plaats gestemd voor Laura Tesoro, Plastic Paradise.
0: Even heel kort, waarom?
1: Ik vond vooral de vibe van het liedje, het feit dat je direct wil beginnen dansen, dat was bij mij een heel groot ding.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Nummer 2, wat is dat?
1: Nummer 2 was Bad Sera. Ik vond dat gewoon echt een topnummer. Dat was voor mij aangeraden door vrienden.
0: Ja.
1: En ik heb ze direct gelijk gegeven eigenlijk, want ik heb zelf niet gekeken naar de volgende, maar toch wel fan geworden daardoor.
0: Dus die vrienden zeiden, Sarita, je moet eens naar Bassera luisteren, All Because of You. Je hebt dat gedaan en je was eigenlijk direct verkocht, hè?
1: Ja,
0: okay.
1: Inderdaad.
0: En wie staat er dan op nummer 1? Wie mag voor jou die VRT Zomerhit gaan winnen? Berre, ja, met Yesterday, Berre. Today, Tomorrow. Waarom Berre? Ja.
1: Ik ben al lang grote fan van Berre. Ik heb hem al verschillende keren live gezien ook. En ik vind het echt een van zijn beste nummers.
0: Ja.
1: Ik denk het beste nummer van zijn nieuwe EP ook dat hem uitgebracht heeft.
0: Aha.
1: En ik zou het wel echt tof vinden als ik hem zou kunnen zien op de finale.
0: Dus... Dat zou voor jou de max zijn. Zeg, Sarita, ben je fan van Berre omwille van de muziek of omwille van de looks? Of is het een combinatie van de twee?
1: Misschien alle twee.
0: Alle twee? Ja.
1: Vooral de muziek. Vooral de muziek,
0: maar ik voel toch net iets meer van de looks, hoor, Sarita. Ja, ik denk het wel, hè. Goed, in ieder geval, dank je wel om te stemmen. En ik hoop dat voor jou Berre erbij is bij die 10 finale genomineerden voor VRT Zomerhit. En dat gaan wij zondag hier bekendmaken, hè. Wordt heel, heel, heel spannend. Dank je wel om te stemmen. Dag, Sarita.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage. Benjamin Scholaert.

Ook voor deze wordt het komende zondag zeer spannend, hè? Gaan zij door naar de finale van VRT Zomerhit zondagnamiddag, dan weten we het. Tussen 1 en 4. Dan zitten er weer kistjes verstopt. Hier op het strand in Blankenbergen. Dan worden die opgegraven, die 10 namen. En jij kan komen meegraven, hè? Ja, ja. We verwachten jou om 13 uur op het evenementenstrand achter de Radio 2-studio. En dan kan je ook een ticket winnen. Een Golden Circle ticket zelfs voor de finale van VRT Zomerhit.

0: september. Maar daar gaan wij nu eerlijk gezegd nog niet te veel aan denken, aan september. Nee, nee. Het is vandaag 21 augustus, dus we gaan eerst nog 10 dagen genieten van die grote vakantie. 10 dagen die nog overblijven. Earth, Wind and Fire was dit in Radio 2 Zomerhit Backstage. We tellen af naar het nieuws van 2 uur en de komst van Camille.
1: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
2: Ah, alles is gesorteerd.
1: Kast. Voor de interieurlover, de...
2: Amai zeg, wat een eyecatcher.
1: Kast. Voor de ouder, de...
2: Van wie is deze eigenlijk?
1: Kast. En voor de tiener, de...
2: Raak mijn spullen niet aan!
1: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
3: Maatkasten Online.
1: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, ligt je stilo neer?
4: Sorry meneer.
6: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Gaan koken.
9: En, wat wordt het vandaag?
7: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Quesadilla!
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Ja, we tellen af naar Camille, straks om 3:30 op ons podium. En zo meteen na het nieuws van 2 uur, dan komt ze al even langs hier in onze studio voor een babbeltje. En straks krijg je ook Roxette met Sleepin' in My Car.
11: Elke dag telt voor 2, VRT Radio 2.
12: Het is 2 uur, een heel goede middag, VRT Nieuws met Katrien Persman. Het is nu al zeker, dit is de heetste zomer ooit in ons land sinds het begin van de metingen in 1833. Dat meldt het KMI. Het vorige record dateert van de zomer van 2018. Toen was het gemiddeld 19,8 graden. Met wat we nu al weten en met wat nog voorspeld wordt, komen we uit op zowat een halve graad meer deze zomer. En ook de komende maanden worden wellicht zachter dan normaal, zegt weerman David de Henau van het KMI.
13: Wat ik nu zie in seizoensverwachtingen tot het eind van het jaar is dat september tot en met december ofwel 1 ofwel tot 2 graden warmer dan normaal zou zijn. En we hebben nu eigenlijk sinds 1 januari tot en met nu al niet zo warm gehad in België als nu. Dus dat betekent dat we 2 kansen op 3 hebben dat we ook naar het warmste jaar zouden evolueren in België.
12: En dat komt onder meer doordat het zeewater ook enorm opgewarmd is tijdens de zomer. Dat water koelt traag af en de lucht die van over de zee komt zal dus warmer zijn dan anders. Nooit eerder waren er zoveel studenten met een eigen onderneming. Meer dan 9.100 jongeren hebben een statuut als student zelfstandige. Dat blijkt uit cijfers van ondernemersorganisatie Unizo. Zelfstandigen die studeren en jonger zijn dan 25 krijgen een belastingvoordeel. Sinds de invoering van dat systeem in 2017 is het aantal student zelfstandigen met 80 procentpunt toegenomen. Volgens minister van Zelfstandigen Eleonoor Simonet is het een belangrijke manier om ondernemerschap op lange termijn te stimuleren.
14: Als je hebt een project, een idee, je wil beginnen om te ondernemen, ik denk dat dat is een superboost, een springplank voor onze jongeren. Bijna de helft van de studenten die ermee starten, is 4 jaar later nog altijd actief als zelfstandige. Dus het is denk ik voor mij supergoed om ondernemerschap hier in België te stimuleren.
12: Het RISIF, de ziekteverzekering in ons land, heeft vorig jaar voor 122 miljoen euro aan diabetesmedicijnen zoals Ozempic en Mounjaro terugbetaald. Dat is een record, schrijft De Tijd. Gespecialiseerde artsen zijn niet verbaasd, want diabetes is in opmars in ons land. Vorig jaar kreeg een recordaantal van 128.750 patiënten zulke medicijnen voorgeschreven. De medicatie wordt ook vaak gebruikt om af te vallen, en daarom werd de terugbetaling vorig jaar strenger. En in Duitsland onderzoekt het Openbaar Ministerie een geheime verstopplaats voor wapens in een bos vlakbij de hoofdstad Berlijn. Volgens onderzoeksjournalisten zijn er zeker 2 geladen pistolen gevonden in het bos. De veiligheidsdiensten vermoeden dat de wapens bedoeld waren voor Russische huurlingen. Er is 1 verdachte opgepakt in Roemenië. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt met geleidelijk buien die hier en daar onweerachtig kunnen zijn. Aan zee is het meestal droog, maximaal tot 22 graden. Morgen trekken opnieuw een aantal buien van west naar oost. Zondag meestal droog, maandag zonnig en tot 23 graden. En daarna opnieuw warmer, maar onstabiel. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel, Katrien. 2:03. Op dit moment 211 kilometer file op de E314 van Genk naar Lummen. 10 minuten erbij tussen Park Midden-Limburg en Houthalen door een ongeval op de linkerrijstrook. Richting kust een kwartier op D40 tussen Erpenmeer en Merelbeke. Na Antwerpen bijna 1 uur vertraging op de E17 vanaf Haasdonk. 25 minuten op de E34 vanaf Melsele. En ook op de A12 vanaf Stabroek tot Hoevenen door een ongeval traag. 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job en 3 kwartier op de E313 vanaf Herentals-West. Dan op de Antwerpse ring, een half uur extra richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem en een kwartier richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, 25 minuten erbij in Temse. Op de buitenring rond Brussel, 10 minuten tussen Oudergem en Tervuren. En 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op andere plaatsen op de snelweg lichte vertragingen.

0: Zeg, beste fans van Camille, zijn jullie er klaar voor?
1: Ja!
0: Ah, voilà, zie. Ja, straks komt ze er even bij hier in Radio 2 Zomerhit Backstage. Om 4:30 dus live op ons podium. Dit is Roxette met Sleeping in My Car. Hele goede middag.

0: dromen. Het mooiste souvenir.
1: Willy Sommers over de eerste keer. Ik krijg een vraag in de app van Radio 2. Benjamin, wie komt er volgende week optreden? Maar ja, volgende week komen de 10 finale genomineerden langs van VRT Zomer. Hit die dan op zaterdag 29 augustus zullen strijden voor de titel van VRT Zomerhit 2026. Die komen dan een laatste keer campagne voeren. En vandaag in Radio 2 Zomerhit Backstage, een van die genomineerden voor VRT Zomerhit. Een goedemiddag, Camille.
2: Goedemiddag.
1: Zeg, zie je het? Al de fans staan hier en er zijn erbij. Echt waar, die staan hier al van vanochtend 8 uur. Ik ben hier aangekomen en ik dacht, het zal toch wel niet waar zijn zeker. Maar effectief, er stonden hier al mensen op jou te wachten om 8 uur. Hè. Regen, gieten, gewoon blijven staan.
2: Wauw.
1: Zot, hè?
2: Ja, dat is maf. Jullie zijn gek.
1: Hoe is het met jou, Camille?
2: Ja, goed.
1: Goed? Want het is wel redelijk stevig geweest. Dan heb ik het natuurlijk over circus, Camille. Hè?
2: Ja.
1: Ben je al een beetje bekomen?
2: Nee, nog helemaal niet. Ik zit echt nog in een zwart gat of zo. En ik ben echt nog een beetje verdrietig omdat het voorbij is.
1: Maar wel, ik zag het op jouw socials. Zo heel emotioneel. Hè?
2: Ja.
1: Ja, dat het voorbij is. Heel, heel jammer. Hoe kijk je er zelf op terug? Ben je heel tevreden over alles?
2: Ja hoor, ik ben super trots op het hele team, op de show. Ik ben heel dankbaar voor alle fans die zijn komen kijken.
1: Ja. Ik zie al de merch die ze mee hebben dat er veel zijn komen kijken die hier voor de studio staan.
2: Ja, dat is heel lief.
1: Wat ik mij soms had, maar ik ben een paar keer gepasseerd, was het niet verschrikkelijk warm ook in die tent? Tijdens die hittegolf?
2: Ja, maar ik vond het gewoon superleuk. Dus ik heb gewoon keihard genoten elke keer.
1: Oké, maar je gaat deze zomer nog meer genieten, hè? Want er zit een vervolg aan te komen. Wintercircus?
2: Ah, ja.
1: Je bent maar zo aan het bekijken van... Waar gaat die nu over beginnen? Over het wintercircus?
2: Ja, maar ik dacht deze zomer. Dus ik dacht de vervolg deze zomer.
1: Nee, deze winter. Nou deze winter, ja. Nee, vertel eens, wat wordt het deze winter? Het wintercircus?
2: Het wintercircus, dat wordt een hele nieuwe show.
1: Uh-huh.
2: Weer een hele nieuwe show. Ja, okay. Met acrobatie, terug een nieuwe verhaallijn.
1: Ja.
2: Er ligt nu een verhaal op de tafel. Maar ik ga ook niks spoilen, hè. Maar het is wel echt zo'n kerstsfeer.
1: Maar je moet ook nog niks spoilen. Maar wat ik me afvraag, hoe lang repeteer je daarvoor? Voor zoiets, vooral die trucs en al alles wat mensen daar kunnen zien. Hoe lang ben je nu bijvoorbeeld bezig geweest voor deze voorstelling?
2: 4 maand.
1: 4 maand? Ja. En dat is dan 4 maand elke dag?
2: Nee, dat is dus eerst begonnen met acrobatie. Dat was 3 keer in de week of 2 keer in de week. En dan vloeit zo alles samen. Hè. Dan hebben we brainstorm over het verhaal, scenario, over alle personages. En dan groeit dat zo allemaal wat samen. Dan hebben we brainstorm over de choreografieën. En dan, alles komt zo wat samen. En wij veranderen ook nog heel veel zo doorheen het hele proces. Dus de hele show ziet er eigenlijk altijd helemaal anders uit in het begin dan het eindresultaat.
1: Het eindresultaat. Ja. Jij moet echt over alles je goedkeuring geven. Zijn er dingen waarvan je zegt, jongens, dat doe ik niet?
2: Zeker.
1: Ja?
2: Ja, maar als in goedkeuring, het is gewoon een teamverband. Hè. Uh-huh. We babbelen met z'n allen en ik zeg, dit zie ik niet zitten. Dan zeg ik, maar misschien kan ik dat doen. Ik geef dan een idee aan de regisseur bijvoorbeeld. En hij doet daar dan zijn ding mee. En dan pingpongen we gewoon heel altijd zo.
1: Oké, en dan ontstaat dat natuurlijk. Hey. Voilà.
2: Pingpong.
1: Heel fijn, al die mensen zijn intussen aan het filmen. Mensen gaan straks ook optreden, hè, om 3:30. Hè. Staat hij straks op het podium, wordt allemaal heel fijn. Er is trouwens een vraag over... iets dat gebeurt tijdens Circus Camille over een bepaalde truc hier in de backstage van Radio 2 worden daar koppen over gebroken. Van hoe heeft ze dat toch gedaan? En ik ga jou straks, Camille, die vraag stellen.

0: Ze moest eigenlijk in het begin van de zomer op de weide van Werchter staan, maar is dan omwille van het weer allemaal niet doorgegaan natuurlijk. Katy Perry met Roar. Dus Camille, de vraag waar collega's mee zitten is de volgende. Op een bepaald moment tijdens die voorstelling ga jij een kist in, je ziet in de tijd je handen en plots sta jij aan de andere kant van de tent.
1: Ja.
0: Wat is er gebeurd? Hoe gaat dat? Kan je daar iets over zeggen? Los het mysterie alsjeblieft op voor ons.
1: Wel, oké, ik ga het zeggen.
0: Ja.
1: Ik ben eigenlijk geboren met magie.
0: Is het waar? Is het waar?
1: Ja.
0: Dat wisten we eigenlijk al, hè?
1: Ja, ja? Voilà. Ik heb er een nummer over geschreven, ik heb er een album over geschreven, voilà. Klaar is Kees.
0: Oké, misschien in die volgende voorstelling dan veel vuurwerk. Wie weet, hè?
1: Wie weet. Ook al, wat gaat er gebeuren in het kerst, in de kerstvakantie? Wat ga ik nog allemaal doen van magische dingen? Niet normaal.
0: Beste mensen, als je weet, gewoon tickets kopen voor dat wintercircus. Zeg, heb jij, want ja, het zit er intussen allemaal op, Circus Camille en zo. Heb jij vakantieplannen eigenlijk?
1: Ja.
0: En wat doe je om te ontspannen, om je hoofd leeg te maken? Na die drukte?
1: Ja, dat is eigenlijk het ding. Ik had nu 2 dagen even rust, maar dan ben ik niet helemaal... Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik moet gewoon dingen doen of zo. Ja. Ik moet creatief zijn, want anders vind ik alles saai wat ik doe.
0: Ja, zo gewoon thuis zitten en zoiets hebben van ik ga nu ontspannen, ja, dat werkt niet.
1: Nee. Nee, echt niet. En ik denk ook sowieso dat je in een andere omgeving moet zijn om gewoon even andere prikkels te hebben en gewoon even weg van alles of zo, zeg maar.
0: Oké, maar vooraleer, Camille, de vakantie eraan komt, is er natuurlijk eerst nog zomerrit. En je bent een van de genomineerden.
1: Ah, daarom blijf ik hier dus nog een week
0: voilà. Nu dat je weg bent, en daar gaan we het straks ook natuurlijk nog eens over hebben.

0: dus heel veel fans die samen met Camille op de foto willen. Uiteraard, wat had je gedacht, ja. Straks nog even bijhalen voor haar zomerhit-nominatie. Ook deze zijn genomineerd voor zomerhit. Uiteraard met een ander nummer, hè, want dit is van heel lang geleden. Met Madison is dat. Je hoorde Milkink en als je op hen wil stemmen, dan moet je natuurlijk naar Radio 2 op VRT Max. Zometeen Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.
1: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
2: Check.
1: De DJ checkt voor je tickets koopt.
2: Oké, check.
1: En social media checkt voor je op date gaat.
2: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
1: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
5: shine. Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: Elke dag telt voor twee.
9: Radio 2.

0: Linda Carlisle met Heaven is a Place on Earth vanmiddag bij ons in Radio 2 Zomerhit Backstage. Camille, die natuurlijk genomineerd is voor VRT Zomerhit met Nu dat je weg bent. Camille, heb je zo, oké, het is heel druk geweest voor jou, maar heb je zo de strijd, de zomerhitstrijd al een beetje gevolgd? De andere genomineerden en zo? Wie is bijvoorbeeld jouw favoriet als je nu iemand zou moeten uitpikken?
1: Oh, ik ga eerlijk zijn. Ik heb zo in mijn eigen bubbel geleefd. Ah, wel, dat ik zelf niet eens weet wie er allemaal genomineerd
0: is. Ik was die vraag aan het stellen en ik dacht, die is nu zo hard met dat circus bezig geweest. Zou zij überhaupt weten wie die andere genomineerden zijn? Maar het zijn er wel.
1: Ik weet dat Maxime genomineerd is.
0: Maxime is genomineerd.
1: Ja, I love Maxime.
0: Goeie vriend van jou.
1: Ja. 100%.
0: Ja. Hem gun je het absoluut.
1: 100.000%. Ik gun hem alles.
0: Ja. Won ooit al, hè?
1: Ja, hij is al eens gewonnen. Kom op, let's go voor die tweede. Ik ga het eentje aan meegeven.
0: Ja. Oké, dan is het welkom buiten. Dan mag het eens worden doorgegeven. Dan mag hij van die eerste plaats weg. Zometeen gaan we luisteren naar Nu dat je weg bent. Trouwens, beste mensen, als dit jouw favoriet is voor Zomerhit, stem er natuurlijk gewoon op. Hè. Dat doe je via Radio 2, VRT Max, Camille, Nu dat je weg bent. Jij gaat nu even weg. Je gaat soundchecken.
1: Ah.
0: Ja?
1: Ja.
0: He? Gaan we dat doen?
1: Let's go, dat gaan we doen.
0: Voilà, we gaan
1: allemaal top
0: doen.
1: Voor mij.
0: Top. En dan kom je straks nog even terug en dan mag je straks aan die kauwgomballenbak even draaien.
1: Ah, allee.
0: Het is geen kauwgom dat erin zit.
1: Ik zie het, papiertjes.
0: Het zijn vragen. Backstage vragen.
1: Nee.
0: Dus dan gaan we jou straks eens een vraag voorschotelen en die mag je dan straks beantwoorden.
1: Ik wil nu al eentje trekken.
0: Ja, mag zo? Kom.
1: Allee. Hey. Moet ik draaien daaraan?
2: Ja,
1: zeg
2: ik
1: geen
2: nee.
1: Yeah. Oh.
0: Vandaag, okay. Hè? Dus dan komt er zo'n balletje uit. Even dat balletje open doen. En daar zit dan een vraag in. Voor Camille. Wat is het?
1: Ja. Heb je ooit backstage iets kapot gemaakt en gedaan alsof het vanzelf gebeurd was? dan moet ik even nadenken. Als ik iets kapot maak, dan kan ik dat gewoon meestal niet doen alsof ik dat niet kapot heb gemaakt. Ja. Want ik ben zo opvallend.
0: Je kan ook niet liegen,
1: dingen kapot maken, ja. Dat het gewoon er heel dik op ligt.
0: Je probeert dat even zo te verbergen van ja, ik was het niet. Maar uiteindelijk val je misschien wel door de mand.
1: Ja, ik heb ooit één keer, dat was nog bij Like Me, bij de dansrepetitie. Dat was ook, ja, dat was ook backstage. Ja. Hè? En dan waren we aan het repeteren met naaldhakken. En dan deed ik zo'n soort van ratslag. En dan is mijn naaldhak zo door de dansvloer gegaan. Dus dan zat er nog een gat in de dansvloer. Ja. Dat kun je niet verbergen.
0: Dat kan gebeuren, hè. Als je van jou acrobatieën verwacht, dan kan het natuurlijk al eens fout gaan.
1: Ja.
0: Goed, jij gaat nu soundchecken. Ja. Straks kom je nog even terug.
1: Okay.
0: En luisteren naar dat genomineerd nummer. Nu dat je weg bent van Camille.

0: zelf moet gaan stemmen voor VRT Zomerhit, dan zet zij Maxime, haar goede vriend Maxime, op de eerste plaats. Maar misschien dat ze hem volgend jaar dan toch ook wel eens graag zou winnen. Camille met Nu dat je weg bent. Drie minuten over 2:30. Op dit moment 244 kilometer file. Op D314 van Genk naar Lummen. 20 minuten vertraging tussen Genk Centrum en Houthalen door een ongeval op de linkerrijstrook. Op D40 richting Kust een kwartier tussen Erpenmeren en Merelbeke. Naar Antwerpen 25 minuten file rijden. Op D17 van Voorhaasdonk en op de E34 vanaf Melzele. Ook op de A12 vanaf Stabroek tot Hoevenen door een ongeval. En op de E19 vanaf Sint-Job. En drie kwartiers op de E313 vanaf Herentals Industrie. Op de Antwerpse ring dan. Drie kwartier extra richting Nederland tussen Sint-Anne-Linkeroever en Borgerhout. En een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. 40 minuten accordeon rijden tussen Temse en de oprit naar de A12. Op de D40 naar Brussel is voorbij Tienen de rechterrijstrook versperd door een ongeval. Vanuit Gent 10 minuten erbij op de E40 vanaf Afliegem. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Oudergem en Tervuren. En meer dan drie kwartier tussen Grimbergen en Jette door een ongeval. Op de binnenring een kwartier kijkfile vanaf Groot-Bijgaarde. Op andere plaatsen op de snelweg beter wat lichte vertragingen. En nu is het aan Gorky met Lieve Kleine Piranha.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: lieve kleine piranha van Gorky. Straks terug naar de 70s voor Steeler's Wheel, stuck in the middle with you.
1: Ten eerste is Alberto.
2: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
3: Amai, de gorap.
2: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
1: Dag, de roei.
4: Loop de blok. Trek dat kostuum aan en ik duik. Nu klots ik op die eerste rij.
5: Is dat door Piet Piraten spelen?
6: Schip, ahoy.
7: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
8: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
9: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
2: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
10: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
11: Wat? 150 baht?
10: Schat ik, dat is 4 euro.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
10: Sst, ik vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Radio 2.

0: 70s. En dit hier, Steel Wheel met Stuck in the Middle with You. Een paar weken geleden was Anton hier op bezoek bij ons bij Radio 2. Heeft hij een live setje gespeeld op ons podium. Was ook een van de gasten in een van die VRT zomerhitshows. En die heeft iets aangekondigd, Anton. Exclusief nieuws voor de fans. Want op 11 december komt hij naar ons land. Geeft hij een concert in Trix in Antwerpen. En die tickets die gaan in verkoop vanaf 26 augustus. Dat is volgende week woensdag om 11 uur. Wees er snel bij, want hij is, ik kan jou dat verzekeren, zeer populair. Was trouwens ook nog te zien op Pukkelpop. En ik heb hem vanmiddag ook bij in Radio 2 Zomerhit Backstage. Met die hit, de enige.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage. Radio
2: 2. Benjamin Scholaert.

ABBA met Super Trooper. Het is vandaag 21 augustus. Ja, het is nog volop zomer, hè. Intussen aangename temperatuur hier in Blankenbergen. Kijk even naar de vlaggen. Bijna geen wind. Dus eigenlijk, ja, ideaal om eens langs te komen. Als dat nog zou lukken, misschien straks om 3:30... die live van Camille mee te pikken op ons Radio 2 zomerhitpodium. Hier op het dak van onze studio. Als dat niet zou lukken, via VRT Max kan je ook volgen. Hè? Dus ja, vandaag 21 augustus. Maar we gaan eens een paar maanden vooruit spoelen. Richting de herfst, richting de winter. Ja, want we gaan samen naar zondag 8 november. Dan organiseren wij in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen Radio Bene, de Redback Live in Concert, The Best of Christmas. En dat wordt ook de allerlaatste. Dat is de laatste kans om het mee te maken. En ik kan jou verzekeren, dat is echt wel de moeite om dat eens mee te maken. Want de beste namen staan op de affiche, de beste stemmen. Helmoet Lotti, Lies, Yannick Bouvy, dat kan al tellen. Voegen we daaraan toe, Kleimans en Van Geel en Barbara Dex. Radio Bene, de Redback Live in Concert. Zondag 8 november, Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Kaartjes die kan je gaan bestellen via het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Dus Radio Bene-kanaal VRT Max. En ook deze heeft beloofd om langs te komen. Ook een topstemmer. Het is Loredana met Una Notte Perfetta.

0: bij het spoor. En 's nachts, oelala. Gaat het ritme door.
1: Intussen bond op dat treintje van Guus Meeuwis en Vagant al 30 jaar.
2: Ja.
1: Want zo oud is dit nummer uit 1996. Je hoorde Per Spoor. Straks om 3:30. Ja, dan gaat het die stomen hoor op de dijk. Camille live. Kom af of bekijk het via VRT Max. En ook nog even meegeven dat om 7:30 Wim Soutaars langskomt. Dit is Natalia.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat ik kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Suzanne, ça va?
5: Ja, ja, ça va.
4: Dat is leuk om dat te
5: hier zien. Ja, kom bij.
4: Dank je. Sam, staan je?
5: Maar goed, goed.
4: Het is een rustige baby.
6: Thuiszorg, familiezorg is er voor jou. In je vertrouwde thuisomgeving. Aandacht en zorg voor jong en oud. Gewoon bij je thuis. Heb je thuiszorg nodig? Of wil je meewerken? Alle info op thuiszorgfamiliezorg.be. Thuiszorg, familiezorg. Vertrouwd en dichtbij.
7: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
8: Ja, en intussen begint de planning voor de studio al lekker, lekker vol te lopen, hoor. Allemaal straks dus voor Camille live om 3:30 op het Radio 2-podium. Beneden aan het nieuws krijg je de Romantics.
9: Het is 3:00, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Katrien Persman. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over de hevige reacties na een vonnis gisteren in de rechtbank van Namen. Een man kreeg daar 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman. Hij verdacht zijn buurman ervan dat hij zijn stiefzoontje had misbruikt. De buurman was eerder al veroordeeld voor misbruik van minderjarigen. De stiefvader had de buurman daarop in elkaar geslagen. Maar toen de rechtbank de man veroordeelde, was er meteen veel protest in de rechtszaal. En er volgden doodsbedreigingen tegen de rechters op sociale media. De Hoge Raad voor Justitie zegt dat zulke reacties de rechtsstaat in gevaar brengen. Nooit eerder waren er zoveel studenten met een eigen onderneming. Meer dan 9.100 jongeren hebben een statuut als student zelfstandige. Dat blijkt uit cijfers van ondernemersorganisatie Unizo. Zelfstandigen die studeren en jonger zijn dan 25 krijgen een belastingvoordeel. Sinds de invoering van dat systeem in 2017 is het aantal studentzelfstandigen met 80 procentpunt toegenomen. Minister van Zelfstandigen Eleonore Simonet hoopt dat nu meer vrouwen hun studie zullen combineren met ondernemen.
10: Sinds 2017 is het aantal mannelijke studentzelfstandigen meer dan verdubbeld. En bij vrouwen blijft de stijging beperkt tot 53%. Vandaag zijn 2/3 mannen. Dus we moeten blijven werken om de obstakels die de vrouwen hebben om te ondernemen weg te nemen. Sociale statuut versterken, meer netwerken, meer toegang tot financiering. Dat is een absolute prioriteit voor mij.
9: Het KMSKA, het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, zet een nieuwe stap in de restauratie van het schilderij Aanbidding der Koningen, een monumentaal werk van Rubens. Nadat vernis en oude overschilderingen zijn weggehaald, wordt nu de houten achterkant van het schilderij aangepakt. Dat zegt Koen Bulkes van het KMSKA.
11: Bovenaan zitten er planken uit een andere periode die later zijn toegevoegd en die hebben ze muur vastgezet. En dat is eigenlijk een probleem, want daardoor kunnen die planken die het paneel van Rubens maken, kunnen die niet meer te goed ademen of bewegen. Dus we nemen die planken weg en we vervangen die door een aluminium systeem dat langs de ene kant genoeg stabiliteit geeft, maar langs de andere kant het paneel ook toelaat om te ademen.
9: Bezoekers van het KMSKA kunnen de restauratie volgen in de Rubenszaal. Volgend jaar is die restauratie afgerond en dan is het ook 450 jaar geleden dat Rubens werd geboren. Gewezen wielrenner Frans Verbeek is overleden. Verbeek won in de jaren 70 onder meer de Omloop het Volk, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In 1973 werd hij Belgisch kampioen. Met onder andere Eddy Merckx en Roger de Vlaming had hij wel twee stevige concurrenten. En hij combineerde het koersen lange tijd met een job als melkboer. Na zijn wielercarrière richtte hij Vermark Sport op. Dat is een bedrijf van sportkledij. Verbeek werd 85. Wisselend tot soms zwaar bewolkt met geleidelijk buien die hier en daar onweerachtig kunnen zijn. Aan zee is het meestal droog, maximaal tot 22 graden. Morgen trekken opnieuw een aantal buien van west naar oost. Zondag meestal droog, maandag zonnig en dan tot 23 graden. Daarna opnieuw warmer, maar onstabiel. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Dankjewel, Katrien. Drie minuten over drie. 236 kilometer file op de E314 van Genk naar Lummen is er bijna anderhalf uur vertraging tussen Genk-Oost en Houthalen. Maar de weg is daar wel vrijgemaakt. Op de E40 richting kust, 20 minuten tussen Erpenmeer en Merelbeke. Op de E40 naar Brussel is er drie kwartier file tussen Merelbeke en Wetteren door een ongeval en een kwartier vanaf Ternat. Op de buitenring rond Brussel anderhalf uur erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Daar is de weg weer vrij. Op de binnenring 20 minuten van Dilbeek tot Jette. Naar Antwerpen 40 minuten file rijden op de E17 van Voorde-Haasdonk en een half uur op de E34 vanaf Melsingen. Ook op de A12 tussen Stabroek en Hoevenen en op de E19 vanaf Sint-Job en drie kwartier op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring drie kwartier extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout en een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 40 minuten accordeon rijden tussen Temse en de oprit naar de A12 en op andere plaatsen op de snelweg lichte vertragingen.

Hey, ja, inderdaad. Hey, want zo meteen Camille. Maar eerst onder andere nog de Romantics en What I Like About You. Goedemiddag.

0: Romantics met That's What I Like About You. Camille, omdat je het nu zo graak doet, maar je straks nog eens, hè, aan de chique bak draaien.
1: Ja.
0: En volgende week is het hier gedaan. Zou je dat hebben thuis?
1: Jawel, eigenlijk
0: zo in,
1: wel.
0: Bij jou in de living, ja, zo op tijd is te draaien en jezelf een vraag te stellen. We gaan zo meteen dat dus doen, maar eerst heb ik iets meegebracht. En dat is, ik ga dat eerlijk toegeven, dat is mijn favoriet nummer van jou.
1: Oh,
0: ja.
1: Vuurwerk.
0: Super, vind ik.
1: Mijn allereerste, hè.
0: Eerste grote hit. Voilà, we gaan er nog eens samen aan genieten. Camille met Vuurwerk.

0: blijft toch steengoed, hè, dit hier.
1: Dank je.
0: Intussen al de fans hier voor onze studio.
1: Ja, joh.
0: Straks
1: met bordjes zelfs.
0: En met bordjes.
1: Oh, van Circus Camille.
0: Camille, hartjes. Van achter ook nog, dan is er ook nog Camille.
1: Wacht,
0: mijn...
1: omgekeerd.
0: Camille, mijn supernova.
1: Oh, dat is een nummer van mijn nieuwe album.
0: Ja.
1: Camille, wij willen graag een foto. Hallo.
0: Super, super allemaal. Heel fijn. Goed, Camille, er ligt intussen weer een centje daar bij jou. Dat centje, dat moet in de kauwgumballonbak. En dan rolt daar straks een bal uit met daarin een vraag. Een backstage vraag. Een uurtje geleden dan kreeg ze de vraag, heb je ooit al eens iets kapot gemaakt? En dat bleek wel zo te zijn op de set van Like Me. Intussen gaat het gaat open. Het is gelukt. Oké, dan zit daarin het papiertje met daarop de vraag. De vraag is...
1: Bij welk optreden heb je ooit gedacht, dat was niet mijn beste show?
0: Ah, nu ben ik eens benieuwd, ja.
1: Amai.
0: Want jij die eigenlijk zo perfectionistisch bent... Hè?
1: Ja, ik heb dat gewoon wel... Ik heb dat heel snel. Dan denk ik van, ah ja, mijn stem heb ik niet goed opgewarmd en ik klinkt die schor of zo. Ik denk, dan moet ik toch gaan voor de... Heel, heel vroege optredens om 6 uur 's morgens bij Radio 2.
0: Oei.
1: Dat is zo vroeg dat een mens, zeg, een mens.
0: Wij zullen het doorgeven aan Peter van de Veire.
1: Echt, mijn stem die denkt dan, Camille, waarom zing jij nu te 6 uur 's morgens? Maar ik vind het wel altijd leuk om er te zijn.
0: Maar als Peter jou dat vraagt, tegen Peter zegt een mens.
1: En wel, nee, inderdaad.
0: Trouwens, vanaf 31 augustus is hij weer helemaal terug met Goeiemorgen Morgen.
1: Leuk.
0: Straks geef je een zet hier op ons podium. Ja. Wat ga je zingen?
1: Nu dat je weg bent.
0: Ja, sowieso.
1: Pingpong. Mm-hmm. Blijf zoals je bent.
0: Ja.
1: En geen tranen meer over mij.
0: Dat is goed, hè?
1: Mensen zijn blij.
0: Mensen zijn daar tevreden mee. Ze zijn daar heel, heel tevreden mee. En er is meer vandaag, want hier naast onze Radio 2-studio is ook de studio van Ketnet.
1: Ja, ja.
0: Daar ga je straks om 6:30 ook naartoe.
1: Ja.
0: Naar Ketnet Kroket.
1: Ja, okay, dat klopt.
0: Dus voilà, je bent hier nog niet weg in Blankenbergen. Goed, ik ga je laten gaan, Camille. We gaan straks naar
1: het podium. Om op te treden.
0: Niet om naar huis te gaan. Er is nog een beetje werken, natuurlijk. Dus straks om 4:30, Camille, volledig live hier op het podium. Kom af, of je kan het straks ook gewoon bekijken via VRT Max. Dit is Alex Warren.

Camille is dus volledig bereid om die kauwgumballenbak te adopteren. Hij had onze studio met al die backstage-vragen in. We gaan er eens over nadenken. Dit was Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou.

0: Bekijk het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco.
2: Oh ja, man.
3: Ik sta hier, hè. Ik kan dat allemaal volgen. Je zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
2: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
3: Ik hoef deze echt niet te weten.
2: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
3: Ik kan echt niet volgen.
2: Of maar jessekes voor de barbecue.
4: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
3: Doe eens naar rechts.
4: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
3: Oh, we hebben een match.
4: De dagelijkse kost-app.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat klinkt als een extra sappige deal.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.

met The End of the World. Ja, en de volgende, die hebben het afgelopen jaar nog eens een comeback geforceerd. Na zoveel jaren dachten ze van, we gaan het nog eens doen. We gaan nog eens samen op een podium gaan staan. Dat is eigenlijk vooral in de UK hoor, dat ze dat gedaan hebben. We zijn niet naar het vasteland gekomen. Het gaat om Five met When the Lights Go Out.

0: met When the Lights Go Out. Het is bijna 3:30 en straks om 3:30 is het van dat Camille. Camille live op onze Radio 2 Zomerhit podium. Kan je straks bekijken via VRT Max. Als je niet zou geraken natuurlijk. 252 kilometer file op dit ogenblik. Op de E40 naar Brussel is er meer dan 1 uur file tussen Sint-Denijs-Westrum en Wetteren. Door een ongeval zijn 2 rijstroken versperd en verder 10 minuten vanaf Ternat. Op de E40 richting kust, 25 minuten kijkfile tussen Erpenmeren en Wetteren. Op de buitenring rond Brussel, 40 minuten erbij tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring 30 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. En 20 minuten tussen Opin en Itrem. Naar Antwerpen op de E34. Vanaf Melzele 40 minuten. Op de E17 vanaf Haasdonk 1/2 uur. Op de E313 van voor Massenhoven ruim 1/2 uur. 15 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. En 25 minuten op de A12 tussen Stabroek en Antwerpenhaven. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een defecte vrachtwagen. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Hasselt 20 minuten op de E313 tussen Ranst en Herentals. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 25 minuten aan de werken in Temsen. En op D314 van Genk naar Lummen 15 minuten filegolven tussen Genk en Zolder. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: In Excess met Need You Tonight. Jullie moeten even willen van achteruit hoor. In Excess, want intussen is het begonnen aan haar live set. Het gaat dan natuurlijk over Camille. Nu dat je weg bent, dat heeft ze net al gebracht. En zometeen gaat ze pingpong zingen. En het volledige plein hier voor onze studio is wild aan het worden hoor. Luisteren. Hier gaat ze, met pingpong. Dus live op ons zomerhitpodium. Wil je het allemaal bekijken? Ga dan naar VRT Max, naar de pagina van Radio 2.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Check voor vertrek.
9: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
8: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
9: Check.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Nog voor je kan denken.
12: Pas op voor die borduur.
11: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
12: Kom dat nu niet doen.
11: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor.
12: Een zomer met drie kinderen. Dan wordt een ramp.
11: Zet je kinderen al op Heo Vakantiekamp.
13: En krijg ik roze blokjes?
11: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
14: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

gisteren stond ze op Pukkelpop. En ze stond daar niet alleen op Pukkelpop, nee, want plots stond Pommelien Thijs ook naast haar. Mo met een nacht als deze en op dit moment op ons podium. Camille, nu dat je weg bent, heeft ze al gezongen. Ook Pingpong. En dit is Blijf, blijf zoals je bent. Heel mooi liedje, hoor. Ik zit volledig live meemaken van Camille. Kan via VRT Max pagina van Radio 2.

Nederlands. Deze zijn dus ook genomineerd. K3, de zomer van Oya Lele, is het jouw favoriet? Dan weet je natuurlijk wat je moet gaan doen en stemmen op hen. Dit zijn de Black Eyed Peas met I Got a Feeling.

Maar, er is nog muziek hoor vandaag. Ja, om 19:30, Wim Soetaar. Kan je live beleven? Lukt het niet om af te komen? Dan kan je het natuurlijk straks ook allemaal volgen via VRT Max. Radio 2 kanaal. Radio 2 zit er volledig in de stream om 19:30. Je kreeg Toploader met Dancing in the Moonlight. Zometeen het nieuws van 4:00. En daarna is het aan onze goede vriend Michael Josens. Hij is er helemaal klaar voor. Dit is Bruno Mars nog met Marry You.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis, aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
6: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
7: Het olala, we zijn nog aan het bekomen van die Camille-storm van daarnet. Of de eerste fans van Wim Soutaar, die staan hier al. Want hij komt ook straks langs natuurlijk. Om 7:30 gaat dat gebeuren.
8: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
9: Het is 4:00. Een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. De Britse prins Harry en 6 andere bekende Britten moeten samen meer dan 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van de krant The Daily Mail. Bij hen zijn ook zanger Elton John en actrice en model Liz Hurley. De 7 hadden The Daily Mail voor de rechter gedaagd omdat die op een illegale manier informatie over hen zou hebben verzameld. Maar de rechter gaf hen ongelijk. Nu moeten ze dus een schadevergoeding aan de krant betalen. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over de hevige reacties na een vonnis gisteren in de rechtbank van Namen. Een man kreeg daar 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman. Hij verdacht zijn buurman ervan dat hij zijn stiefzoontje had misbruikt. De buurman was eerder al veroordeeld voor misbruik van minderjarigen. De stiefvader had de buurman daarop in elkaar geslagen. Toen de rechtbank de man gisteren veroordeelde, was er meteen veel protest in de rechtszaal. En er volgden doodsbedreigingen tegen de rechters op sociale media. De Hoge Raad voor Justitie zegt dat zulke reacties de rechtsstaat in gevaar brengen. Het KMSKA, het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, zet een nieuwe stap in de restauratie van het schilderij Aanbidding der Koningen. Een monumentaal werk van Rubens. Nadat vernis en oude overschilderingen zijn weggehaald, wordt nu de houten achterkant van het schilderij aangepakt, zegt Koen Bulkes van het KMSKA.
10: Bovenaan zitten er planken uit een andere periode die later zijn toegevoegd en die hebben ze muur vastgezet. En dat is eigenlijk een probleem, want daardoor kunnen die planken die het paneel van Rubens maken, kunnen die niet meer te goed ademen of bewegen. Dus we nemen die planken weg en we vervangen die door een aluminium systeem dat langs de ene kant genoeg stabiliteit geeft, maar langs de andere kant het paneel ook toelaat om te ademen.
9: Bezoekers van het KMSKA kunnen de restauratie volgen in de Rubenszaal zelf. Volgend jaar is de restauratie afgerond. Dan is het ook 450 jaar geleden dat Rubens werd geboren. En gewezen wielrenner Frans Verbeek is overleden. Verbeek won in de jaren 70 onder meer de Omloop het Volk, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In 1973 werd hij Belgisch kampioen. Maar Eddy Merckx was wel altijd een stevige concurrent. In de Ronde van Vlaanderen in 1975 werd Verbeek tweede na Merckx. Hij deed toen deze legendarische uitspraak.
11: Het is ongelooflijk vrij dat hij rijdt. Je kunt dat niet zeggen. Ik heb formidabel afgezien. Ik moet zeggen, gelijk als deze. Hij rijdt 5 per uur te snel voor ons.
9: Frans Verbeek combineerde het koersen lange tijd met een job als melkboer. Na zijn wielercarrière richtte hij Vermark Sport op, een bedrijf van sportkledij. Verbeek werd 85. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt met geleidelijk buien die hier en daar onweerachtig kunnen zijn. Aan zee is het meestal droog, maximaal tot 22 graden. Morgen trekken opnieuw een aantal buien van west naar oost. Zondag meestal droog, maandag zonnig en dan tot 23 graden. En daarna opnieuw warmer, maar onstabiel. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Oké, dankjewel.
12: Aan zee.
13: Michael Joosens.
7: Ja, het is een vrijdag die vol zit met zeesterren hier in Blankenbergen. Daar straks nog Camille, Wim Soutaar straks en nu vooral Madonna. Zeer welkom. Hey.

0: Vorige week werd ze 68 jaar en dat heeft ze uiteraard decadent gevierd. Ergens op een Grieks eiland was dat, zag ik op Instagram. Want ja, het is en het blijft Madonna natuurlijk. Hè. En dan vooral even naar de Madonna van de verkeersredactie in Brussel. Dat is Mirjam. Mirjam, een goedemiddag.
1: Dag, Michael.
0: Ja, het is toch niet overdreven. Je bent toch een icoon eigenlijk, vind ik toch wel, hè, van de verkeersredactie. Ik vind dat wel, Mirjam.
1: Alsjeblieft. Naast de Madonna kom ik ongeveer 1 millimeter van de vloer, denk ik.
0: Zeg, Madonna van het verkeer, vertel eens, waar staan we stil nu?
1: Ja, behoorlijk wat vielen en we mogen blijkbaar ook nog een plens water verwachten over de avondspits. Dus ik vrees een beetje het ergste. Op dit moment hebben we 260 kilometer naar Brussel op de E40 nog een dik uur file rijden. Tussen Sint-Denijs-Westrem en Betteren, daar staat het ongeval gelukkig aan de kant. Op die E40 naar de kust ook nog een half uur vertragen tussen Erpenmeren en Wetteren. Dan de buitenring rond Brussel, een half uur tussen Oudergem en Jette. Op de binnenring is dat 20 minuten filegolven tussen Strombeek en Tervuren en ook 25 minuten tussen Eigenbrakel en Eteren door een ongeval. Naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven Oost 20 minuten. Vanaf Haastonk 3 kwartier. Herentals West, dat is een half uur vertragen. En dan de A12 een half uur tussen Berendrecht en Antwerpenhaven. Want daar zijn 2 rijstroken dicht door een defecte vrachtwagen. Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier. In Berchem extra hinder door een defect voertuig links. Ring richting Gent, daar moet je een half uur extra rekenen. Naar Hasselt op de E313 20 minuten tussen en Massenhoven. En 16 naar Willebroek, een half uur aan de werken in Temse. En dan de E314 naar Lummen, 20 minuten filegolven tussen Genk en Zolder. E42 van Luik naar Bergen, 1 uur tussen Spie en Fleurus. E40 naar Aken bij Luik, een half uur, allebei files door werken. En verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen.
0: Ja, dat is een hele boterham, hou het veilig, absoluut. Mirjam, elke vrijdag trouwens een vakantiedilemma tussen 4 en 8, dat weet je ook intussen. Ja, vorige week hadden we het over handdoekterroristen. Weet je wel, zo'n mensen die een hele dag een handdoek aan een zwembad leggen, zodat jij er niet meer kan bij gaan liggen. Vandaag, ook iets dat mij stoort, gaan we dus ook even bespreken. Want als je met vakantie bent en ja, je hebt bijvoorbeeld vrienden mee of zo, die een hele dag foto's trekken met hun gsm. Ik word daar zo irritant. Echt, ik word er zot van, Mirjam. Herken je dat? Herken je dat?
1: Michael, wij moeten niet samen op vakantie gaan.
0: Oei?
1: Want ik ben ook zo iemand. Ja, ik ben echt een fotonemer. Ik sta overal stil, ik neem overal foto's.
0: Is het waar? Oh nee, ik vind dat zo irritant. Nee, want ik denk dan van, kijk, je gaat met vrienden op vakantie, Mirjam. Ja, dat is zo'n beetje quality time. Dus je gaat daar, je probeert een klein beetje te detoxen. Maar jij dus niet. Nee,
1: maar het heeft te maken, ik heb een heel slecht geheugen. Dus ik wil gewoon alles op foto om het mij achteraf allemaal goed te kunnen herinneren.
0: Ja, dat is dan weer iets anders natuurlijk. Maar goed, Mirjam van het verkeer, wij mogen jou dus klasseren als een fotorebel op vakantie. Maar ik vind het wel eens interessant om het eens in de groep te gooien bij de luisteraars van Radio 2. Dus ben jij iemand die heel de dag foto's trekt in gezelschap op vakantie tot vervelens toe vaak? Of ben je het iemand die de gsm prima aan de kant kan leggen en ook een klein beetje kan genieten van het moment? Ik ben benieuwd, dus neem die app van Radio 2 er even bij en duw dat eens even door. Dan kunnen we het zo meteen overleggen. Is het goed? Allee, Mirjam, tot zo meteen.
1: Ja,

0: Elke vrijdag bespreek ik met jou een vakantiedilemma. En het vakantiedilemma van vandaag is... Ben jij iemand die constant foto's neemt op vakantie? Of ben je toch iemand die de gsm aan de kant laat liggen? En dus meer geniet van het gezelschap en de vakantie. Dankjewel om wat dingen door te sturen in de app van Radio 2. Onder andere door Chris uit Brecht. Die zegt, Michiel, goedemiddag. Ik trek ook veel foto's. Misschien is dat op dat moment een klein beetje vervelend. Maar achteraf is toch iedereen er blij mee. Dan is er ook Danny die zegt, foto's maken... op vakantie. Wie daar niet tegen kan, moet met mij vooral niet op vakantie. Ja, dat is ook een statement, Danny, absoluut. En dan is er Marleen uit Nazareth die zegt... Ja, ik krijg de rite-petit van al dat foto's nemen. Ik vermoed dat dat is, ik krijg het op mijn webbes, zoals we in Antwerpen zeggen, Marleen uit Nazareth. Ja, hoe zit het bij jou? Duw het even door in de app van Radio 2. Vakanties nemen op vakantie, ja of nee? Of toch gaan voor dat sociaal contact. Duw het maar even door.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van de Veire en de Zandloper. Met Annelien en Stefanie Korevits.
3: Ik ben gepestgeweest in het lager. Ik denk van mijn derde leerjaar tot en met nog het vijfde voor een stuk. En Annelien en Lieslotte, die waren wel populair. En die kwamen altijd op voor mij. Dat is het voordeel van een tweeling, ze zei. Je bent nooit alleen. Ja. Ik krijg nu een kroon op mijn hoofd en voor de rest, alles komt nu gewoon in mijn schoot geworven. Maar dat is niet. Je moet er wel iets voor doen.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
5: Bring your bottle back bij Ici XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
6: Let's see you shine.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
8: Maak tijd voor een XL modenummer van Feeling.
7: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
8: Met meer dan 50 pagina's catwalk trends, shoots in 4 Hollywood genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
9: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
10: De sfeer is er al.
11: Nu nog de zomerhits.

de Stadsbader. Het is pas echt zomer met Zaterdag op VRT1 en op VRT Max. Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.

0: Dit komt dan uit de 90's, hè. 1997. Ja, toen waren er nog geen deftige smartphones natuurlijk. Om lekker asociaal op vakantie de hele dag door foto's te nemen, zoals dat tegenwoordig wel gebeurt. Het valt mij toch wel op en het stoort mij ook best wel wat luisteraars van Radio 2. Maar we gaan toch even naar de lieve persoons uit As. Dag lieve, een goede namiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dag lieve, in welk team behoor jij? De mensen die heel de dag foto's

0: Ja. Zeg maar, heb je een idee, ja, lieve, hoeveel foto's je deze vakantie al hebt genomen? Kan je daar een aantal op plakken?
1: Oh. Ja, dat gaat toch wel over etterlijke duizenden, hoor. En daar gaan er volgende week heel veel bij komen, want wij vertrekken met een groep op fietsvakantie. En dan ga ik ook de fotograaf van dienst zijn.
0: Uiteraard.
1: En daarna wordt dat bekeken en wordt gesorteerd. Dan worden er mapjes van gemaakt. Dat is, ja, wel altijd nadien om de reis nog een te herbekijken, is dat wel altijd heel leuk. Ja.
0: Allee, geweldig zeg. Lieve uit As, de huisfotograaf. Ja, als we, zeg maar, kunnen we jou niet, zeg maar, kunnen we jou inhuren, lieve? Kan ik jou
1: op de volgende... Ja? Ja, altijd. Ja, ja. En jullie kunnen ons volgen op de Zeefietsers. Dus volgende week vertrekken we met een groep de Zeefietsers aan... Die foto's verschijnen wel hier of daar ergens, ja.
0: Allee, geweldig. Zeg maar, lieve, snap je het ook dat mensen zeggen van... Kijk, ik ben met vrienden op vakantie. Ik vind het not done om heel de dag met een asociale fotograaf te zitten. Hoe zou jij reageren? Mocht je iemand in jouw gezelschap hebben, zo?
1: Ja, maar dat gebeurt soms. En daar hou ik gewoon rekening mee. Er zijn ook mensen die zeggen, ik wil er niet op. Je mocht mij ook niet openbaar. Dat doe ik ook niet, hè. Dus dat zijn wel heel duidelijke afspraken. Mm-hmm. Het probleem is soms... dat mensen mij foto's vragen. Lieve, stuur ons een foto waar jij ook op staat. Ja, die heb ik dan niet, hè.
0: Ah, ja, natuurlijk niet.
1: Want ik sta er zelf nergens bijna op. Ja. Ja, dat gebeurt ook, hè.
0: Oh, ik vind het geweldig. Zeg maar, ik was een paar weken geleden op cruise. En dan ben je altijd één dag volledig op zee. Dus met andere woorden, heb je ook een volledige dag geen ontvangst. Ik vond dat geweldig, lieve. Echt waar. Geen WhatsApp, geen Instagram. Het was ook niet mogelijk om foto's te sharen op Instagram. Dus misschien is dat ook gewoon de oplossing. Zo iedereen één dag per jaar op volle zee, die gsm aan de kant en even detoxen zo.
1: Ah, wel akkoord. Ik ga mee.
0: Voilà. Ik steek u in een koffer volgend jaar, lieve persoons uit As. Dat is afgesproken. Goed, lieve.
1: Dankjewel
0: om te reageren en een fijn weekend.
1: Dankjewel voor jullie.

0: 29 jaar geleden was het Prijzen voor Mama's Jasje, onze toen de zomerhit van 1997, met deze als de dag van toen. En ja, volgende week zaterdag weten we vooral wie er dit jaar naar huis gaat, natuurlijk met die VRT-zomerhit.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee.
0: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: 4:30, het VRT-nieuws uit West-Vlaanderen met Jarne Poelie. Het parket onderzoekt een verdacht overlijden van een vrouw in Oostende. Het is voorlopig nog onduidelijk in welke omstandigheden de vrouw om het leven kwam. Het parket heeft een wetsdokter en een gerechtelijk labo aangesteld om meer duidelijkheid te brengen. Het lichaam van de vrouw werd gisteravond gevonden in haar woning in de Meiboomwijk. Het is ook nog niet duidelijk of de politie een eventuele verdachte heeft opgepakt. En ook in Roeselare voert het parket een onderzoek. Deze keer voor een mogelijke moord op een Poolse vrouw van 26. Zij werd zaterdag dood teruggevonden in een appartement in het centrum. Wellicht lag ze daar al een tijdje. Haar vriend is ook al een eind spoorloos verdwenen. Het parket zoekt hem nu. Het is nog niet duidelijk of hij iets met de dood van de vrouw te maken heeft. De Boerenbond en onderzoekscentrum Inagro waarschuwen landbouwers voor kuilgassen na meldingen in onder meer Wingene en West-Rozebeke. Kuilgassen zijn giftige, bruine gassen die kunnen vrijkomen wanneer maïs wordt opgeslagen in een soort put. Door de droogte gebeurt de maïsoogst enkele weken vroeger dan normaal. Er is ook meer kans op stikstof in de maïs, waardoor er kuilgassen kunnen vrijkomen. En die kunnen erg gevaarlijk zijn, zegt Jan Halewijk van de Boerenbond.
3: In het slechtste geval kun je er toch de bedwaamd door geraken of in het extreemste geval misschien van sterven. Dus je moet er al sinds op afstand van blijven. Maar op zich is het ook geen probleem. Als het gewoon genoeg waait en wegwaait, is het verdwenen. Je mag alleen niet te dichtbij gaan staan.
2: En als je het gas niet van op een veilige afstand kan lossen, dan bel je beste brandweer die met behulp van beschermende pakken wel kan ingrijpen. Ondanks de kritiek van de federale overheidsdienst Volksgezondheid proberen 5 kandidaten de tabaksvee van Wervik te worden. De stad kreeg een boete van €800.000 omdat kandidaten bij een van de proeven sigaretten moesten rollen. Deelnemster waren soms minderjarig en dat geeft een verkeerd signaal, vindt de overheidsdienst. De verkiezing is nu aangepast met een quiz in plaats van sigarettenrollen. En dat vindt kandidaat Lore Talpe jammer.
4: Ik was al bezig met oefenen en toen kreeg ik het nieuws dat het eigenlijk niet meer nodig was. Ze hebben het eigenlijk wel op een leuke manier vervangen. Dus ik vind dat een klein beetje wat opgeklopt, omdat het is cultureel erfgoed. Het is niet, ik rook niet en ik zou ook niet beginnen roken dan.
2: Volgende week zondag weten we wie de nieuwe tabaksvee wordt daar in Wervik. Vanavond en vannacht wordt het droger, al blijft een bui mogelijk. Morgen eerst weer buien, maar in de loop van de dag wordt het droog, maximaal 21 graden en zondag een zonnige dag. Al het nieuws uit je buurt vind je ook in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2 aan zee.
1: Michael Joosen.

0: Robbie Williams. En tripping in de Noordzee, ja, dat is vooral het lot van onze Kim de Brie. Want als we met z'n allen 20.000 hartjes verzamelden voor Radio 2 op VRT Max, dan moet of moest Kim de Brie de Noordzee in. Dat was vooral de uitdaging die mijn collega Damaset aan Kim gaf. En net voor de middag is het gebeurd, absoluut bam. 20.000 volgers voor Radio 2 op VRT Max. Dus ja, volgende week maandag al info bij Daan over die sprong in de Noordzee van Kim de Brie. Maar nu vooral even naar Mirjam. Mirjam, goedemiddag.
1: Dag Michael.
0: De update onderweg, vertel eens.
1: 280 kilometer file zitten we ondertussen op de E40 naar Brussel. Nog vertragen tussen Drongen en Wetteren, maar de weg is daar vrijgemaakt. Richting kust op die E40, 40 minuten tussen Erpenmeren en Drongen. Voor de buitenring rond Brussel, 20 minuten tussen Oudergem en Jette. In Tervuren hinderd door een oliespoor. Op de binnenring een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Dan naar Antwerpen ook een kwartier vanaf Waaslandhaven-Oost. Vanaf Haasdonk is dat 3 kwartier, vanaf Herentals-West een half uur en op de A12 vanaf Stabroek 25 minuten. Antwerpse ring richting Nederland plus 3 kwartier. Naar Gent komt er een half uur bij. Naar Hasselt op de E313 een kwartier bij Herentals-West. En 16 naar Heulebroek een half uur door te werken in Temse. Dan de E314 van Genk naar Lummen een kwartier tussen Park Midden-Limburg en Zolder. E42 van Luik naar Bergen een half uur tussen Spie en Fleurus. Op de E40 van Brussel naar Aken bij Luik een dik half uur. Heeft allebei te maken met werken. En verder op andere plaatsen kleinere vertragingen.
0: Oké, dankjewel Mirjam. Wij weten intussen dat je trouwens ook een fotobomber bent op vakantie. Dus iemand die aan non-stop foto's neemt. Dat heb je net bekend op Radio 2. Ja, dat kan ook echt irritant zijn. Hè? Mirjam, dat begrijp je ook. Mensen die heel de dag op vakantie foto's trekken. Vooral als je in gezelschap bent. Maar ja, hoe moet je dat nu op een beleefde manier vertellen tegen jouw gezelschap? Hoe zou jij dat nu aanbrengen, Mirjam? Stel, je bent in de omgekeerde situatie terechtgekomen zo.
1: Oeh, ik zou het niet weten, want het is mij eigenlijk ook nog nooit verteld dat het irritant is. Dus,
0: chance haar, Mirjam. Ja.
1: Gewoon beleefd blijven, zeker. Ja. Zeggen van, kan het misschien ietsje minder, maar ja.
0: Dat is een goede vraag. Nee, maar hoe moet je dat aanpakken zonder dat er op dag 2 van de vakantie al meteen ruzie is in jouw gezelschap? Wel, Isabel Koppes, to the rescue, zometeen.
2: Zit je met je voeten nog in het zand, maar met je hoofd al een beetje in september? Geen stress. Volgende week zijn Xavier Taverne en zijn team al terug met Win-Win.
3: School, werk, hobby's. September is veel en ook behoorlijk duur. Hoe kan je de kosten en de planning wat in de hand houden? Ik kom met plezier al een week vroeger terug uit vakantie om te helpen met een vlotte nieuwe start.
2: Win-Win. Vanaf volgende week elke dag om 9 uur op Radio 2.
4: Jij kent mij misschien als Axel Tazeler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazeler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
5: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Gaan we koken?
11: En, wat wordt het vandaag?
9: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Quesadillas. Ja!
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
13: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
14: Lotto, omdat het kan.
2: Radio 2.

0: er is als je naar Blankenbergen komt, mag je onbeperkt foto's komen nemen. En die dan natuurlijk ook vooral even doorsturen in de app van Radio 2. Maar goed, op vakantie met vrienden of familie kan dat best wel eens asociaal overkomen. Best lastig ook. En hoe communiceer je dat dan in gezelschap? Toch even checken bij Isabel Koppens, etiketten-expert. Dag Isabel, goedenamiddag.
1: Dag Michael, goedenamiddag.
0: Isabel, hoe communiceer je dat? Stel, je bent in gezelschap met vrienden of familie. Er wordt heel de dag foto's doorgenomen. Jij hebt zoiets van, maar hallo, wij zijn samen op vakantie. Steek die gsm een keer weg. Hoe pak je dat aan, Isabel? Vertel eens.
1: Ja. Wel, laat ik al beginnen met te zeggen dat het natuurlijk niet echt heel beleefd is van andere mensen om constant op hun gsm bezig te zijn in interactie met andere mensen. Dat is natuurlijk, dat geeft niemand een fijn gevoel, dus beleefd is het sowieso niet. Maar als andere mensen dat effectief blijven doen, in eerste instantie is het dan gemakkelijkst van het verhaal om te draaien. En door bijvoorbeeld te zeggen van, oei, ik zie precies dat jij druk bezig bent, ik zal even mijn verhaal stopzetten, zodoende dat jij kan afwerken wat dat je aan het doen bent. En dat is een heel diplomatieke, subtiele manier om duidelijk te maken van, goh, ik vind het eigenlijk niet zo tof. In tweede instantie, of als de boodschap niet duidelijk genoeg is overgekomen, dan is het perfect van het aan te geven, maar doe het dan bij voorkeur altijd vanuit jezelf. Door bijvoorbeeld te zeggen van, kijk, persoonlijk vind ik het niet zo fijn dat jij heel de tijd op jouw gsm bezig bent, want ik probeer iets te vertellen, of ik probeer een gesprek aan te knopen bijvoorbeeld. Van dan gewoon heel duidelijk te zeggen van, ik voel mij er niet echt comfortabel bij, zou jij het zien zitten om je gsm even weg te leggen.
0: Oké, ja, we hadden daarnet ook lieve persoons uit As aan de telefoon. Isabel, zij wordt meestal aangesteld op vakantie als de hoofdfotograaf. Dus ja, haar kan je dan niet blamen natuurlijk, hè?
1: Nee, als er iemand echt actief is aangesteld om foto's te nemen, dat is één zaak. Maar ik denk, ja, de foto's dan doorsturen, dat kan dan ook op een later moment. Hè. Echt met het gsm bezig zijn of de foto's te verwerken of daar tekstjes bij te schrijven bijvoorbeeld, dat kan dan ook op een moment dat je niet in gezelschap met andere mensen bent. Hè. Probeer dan die twee zaken een beetje los te koppelen.
0: Oké. Zeg, en is het erover om eventueel in gezelschap een soort tijdslot voor te stellen, Isabel? Dat je zegt tegen je vrienden van, kijk, je mag 2 of 3 uur foto's nemen overdag en de rest van de dag gaan we samen spenderen aan sociaal contact, of is dat not done zo?
1: Ja, het is gewoon jammer dat het op die manier moet gebeuren, denk ik. Hè? Maar als het echt tot frustratie leidt op vakantie, dat er bepaalde mensen heel vaak op hun gsm bezig zijn en foto's nemen en door te sturen en berichtjes te sturen, en dat leidt echt tot ergernissen bij andere mensen, ja, waarom dan niet? En dan zou je inderdaad bijvoorbeeld kunnen voorstellen van, kunnen we alsjeblieft onze gsm tijdens de lunch toch op zijn minst wegleggen, of kunnen we in de namiddag toch 2 uurtjes voorzien dat we daar niet mee bezig zijn? Ja. En dat kan dan iedereen maar ten goede komen, en vooral de sfeer, denk ik dan.
0: Ja, absoluut, ja. Het blijft vakantie natuurlijk, Isabel Koppens. Dus het moet gezellig blijven. Dat is inderdaad zo.
1: Absoluut.
0: Voilà, dus ik onthoud, ja, vooral niet rechtstreeks confronteren. Ga het gesprek aan op vakantie en dan blijft het ook gezellig voor iedereen, toch? Huh?
1: Inderdaad, mooie samenvatting.
0: Voilà, perfect. Isabel, dankjewel en een prachtig weekend toegewenst. Stel u, bye bye.
1: Voor hetzelfde, dankjewel, Michael.

0: Ja, het is toch spannend hoor. Want zondag tussen 1 en 4 weten ze of ze erbij zijn. Bij die 10 finalisten voor WRT Zomerrit. Aaron Plomaert en Zoe Levi.
1: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
0: Ik krijg al bijna van beurs van, Jacot.
2: Hey,
0: van de spanning. Maar het is niet van het weer, want het is vandaag best aan de frisse kant in Blankenbergen zo.
2: Dat is zo. Het was een natte, frissere dag. Met buien die af en toe ook met onweer gepaard gingen. Met wat meer wind ook. Maar het wordt wel geleidelijk aan rustiger naar de avond en de nacht toe. Die buien die schuiven toch verder op richting het oosten. En gaan daar bij jullie al voor wat droger weer zorgen de komende uren. Nu, er is wel opnieuw een pak buien op komst voor de tweede helft deze nacht. Vooral dan aan de kust zijn die er nog. In de rest van het land wordt het dan overal rustiger en droger. We krijgen minimumtemperaturen tussen 10 en 16 graden. En dan het weekend, ja, dat ziet er geleidelijk aan ook wat rustiger uit. Hoewel er morgen nog wel een paar buien mogelijk zijn. Maar die zijn minder intens dan vandaag. Dus minder neerslag, minder kans op onweer ook. En de temperaturen die liggen rond zo'n 20 graden morgen. Op zondag zou het dan helemaal droog moeten blijven. Op een beetje lokaal gedruppel na. En dat opnieuw bij 20 graden. En vanaf de namiddag zien we zelfs wat brede opklaringen verschijnen. De beste dag van deze periode. Dat wordt maandag. Met dan ook wat meer drogere oostenwind die we dan gaan te zien krijgen. Dus die voor wat droger weer zorgt. Okay. Wat vaker ook de zon laat zien. Dat bij temperaturen opnieuw rond zo'n 20 graden. En dan vanaf dinsdag wordt het warmer, maar wordt het ook onstabieler. Dus we krijgen dan wel maxima boven de 25 graden. Maar af en toe buien en geleidelijk aan ook opnieuw kans op onweersbuien. Dus wat we vandaag hebben gezien, dat herhaalt zich volgende week nog eens. Maar dan bij temperaturen die een beetje hoger liggen.
0: Oké, okay, Sava. Dus eigenlijk in maandag, Jacot, zou de beste dag zijn voor mijn collega Kim de Brie om eens in de Noordzee te duiken. Want ja, ze hangt eraan. Je hebt het misschien ook gevolgd.
2: Ah, ja, ze hangt er even aan.
0: Ja.
2: Doe dat dan maar op maandag.
0: Allee, voilà. Ik ga het doorgeven. Dat is goed. Jacot, dankjewel en een fijn weekend ook.
2: Bye-bye.

de zon zit even in een soort van prepensioen dit weekend. Maar dus volgende week maandag wordt het opnieuw een beetje beter, zei Jacot. Daarnet natuurlijk maandag tot 3, 24 graden. De zon gaat er volop zijn. Dus ja, maandag een topdag, absoluut. Intussen Elton John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, krijg je nu.

0: Radio 2 op VRT Max.
1: Hey, dan maar.
2: Ja, dan maar.
1: Hoe is?
2: Ja, hoor. Goed, ben.
3: Merci, merci.
1: Ah, ja.
4: Thuiszorg, familiezorg is er voor jou. In je vertrouwde thuisomgeving. Aandacht en zorg voor jong en oud. Gewoon bij je thuis. Heb je thuiszorg nodig? Of wil je meewerken? Alle info op thuiszorgfamiliezorg.be. Thuiszorg, familiezorg. Vertrouwd en dichtbij.
5: Koop bij Elektro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
7: Zeggen de eerste fans van Wim Soutaar, die komen hier al toe. En de rest van straks om 7:30 gaat hij spelen. Hier allemaal live op het dak van de studio van Radio 2.
8: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
9: Het is 5:00. Een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Woonleningen waren de afgelopen 12 jaar nooit zo duur en zullen nog duurder worden. Er komen veel reacties op de uitspraak van een rechter in Namen gisteren voor een man die geprobeerd had zijn buurman te vermoorden. En oud-wielrenner Frans Verbeek is overleden. Slecht nieuws voor wie een woonlening wil afsluiten. De rente staat nu al op zijn hoogst sinds jaren. En de volgende week zal die nog verder doorstijgen. Michael van Drogenbroek, hoe komt dat?
10: Wel, dat komt door de lange termijnrentes, want die bepalen mee de rente op woonleningen. En die lange termijnrentes zijn de voorbije maanden en zeker deze week ook fors gestegen. En dat maakt dus dat de rente op woonleningen, die nu al op het hoogste niveau in 12 jaar tijd staat, dat die de volgende weken nog verder zal stijgen. Dat zegt John Romein van Immoteker.
11: Als je kijkt naar een duurtijd van 20, 25 jaar vaste rentes, dan schommelen die rond de 4%. Ga je natuurlijk de verwachting inprijzen, dan zullen die nog stijgen volgende week met 0,5 tot 0,10%. En komen die terecht op 4,10 ongeveer.
9: Ja, dus wie nu leent om een huis of een appartement te kopen, die zal dat dus voelen.
10: Absoluut, zeker in vergelijking met wie enkele jaren geleden leende. Wie nu bijvoorbeeld 200.000 euro leent op 20 jaar en kiest voor een vaste rentevoet, die betaalt zo'n 4% rente. 5 jaar geleden was dat iets meer dan 1%. En dat verschil maakt dat je vandaag over die hele looptijd 62.000 euro meer rente betaalt dan wie 5 jaar geleden leende. Om dus exact hetzelfde bedrag te lenen.
9: Dankjewel, Michael. In Buizingen, in de provincie Vlaams-Brabant, is er vannacht een brandbom naar een woning gegooid. De bewoners konden op tijd vluchten en raakten niet gewond, maar het huis is onbewoonbaar. Op camerabeelden van de buurt is te zien hoe iemand iets in de richting van het huis gooit en wegvlucht. Het parket spreekt van opzettelijke brandstichting. Wie de verdachte is, is nog niet duidelijk. De Hoge Raad voor de Justitie maakt zich zorgen over de hevige reacties na een vonnis gisteren in de rechtbank van Namen. Al tijdens de uitspraak was er veel tumult in de rechtszaal. En ook achteraf zijn rechters met de dood bedreigd. Ja, Philippe Heijmans, waar ging dat vonnis over?
12: Wel, een man die had zijn buurman bijna doodgeslagen. De man kan tot op vandaag niet zelfstandig eten, spreken of bewegen. En die man had dat gedaan omdat hij dacht dat zijn buurman zijn stiefzoontje van 6 had misbruikt. Want die buurman die was al eens veroordeeld voor kindermisbruik. De man was daarop naar de politie gestapt, maar een dag later nam hij dus het recht in eigen hand. Intussen is het onderzoek naar dat seksueel misbruik trouwens geseponeerd bij gebrek aan bewijs. En die stiefvader, die al een paar keer veroordeeld was voor slagen en verwondingen, die heeft gisteren 17 jaar cel gekregen voor poging tot moord. Hij maakte zich heel boos in de rechtbank. Er was ook protest binnen en buiten het gerechtsgebouw. En online kwamen er doodsbedreigingen tegen de rechters. En dat kan uiteraard niet, zegt Charlotte Verhagen van de Hoge Raad voor Justitie.
13: Het recht in eigen handen nemen kan uiteraard niet. Als vergelding de manier is hoe we onze problemen gaan regelen, ja, dan is niemand meer veilig. Rechters passen de wet toe nadat alle elementen van het dossier zijn onderzocht. En dat moeten ze uiteraard in alle onafhankelijkheid en sereniteit kunnen doen, zonder druk van buitenaf.
12: Er hebben zich trouwens ook enkele politici, zoals Georges-Louis Boucher van de MR en Tom van Grieken van Vlaams Belang, boos gemaakt over dat vonnis.
9: Dankjewel voor je uitleg, Filip. In Zweden heeft een man met een zwaard verschillende mensen verwond in een middelbare school in een stadje ten noordwesten van de hoofdstad Stockholm. De dader is gearresteerd. De politie geeft voorlopig niet meer informatie vrij over de dader. Er zou geen gevaar meer zijn nu. De Britse prins Harry en 6 andere bekende Britten moeten samen meer dan 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van de krant Daily Mail. Bij hen zijn ook zanger Elton John en actrice en model Liz Hurley. De 7 hadden de Daily Mail voor de rechter gedaagd omdat hij op een illegale manier informatie over hen zou hebben verzameld. Maar de rechter gaf hen ongelijk. Nu moeten ze dus een schadevergoeding betalen aan de krant. Gewezen wielrenner Frans Verbeek is overleden. Verbeek won in de jaren 70 onder meer de omloop Het Volk, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In 1973 werd hij Belgisch kampioen. Maar Eddy Merckx was altijd wel een stevige concurrent. In de Ronde van Vlaanderen in 1975 werd Verbeek tweede na Merckx. En hij deed toen deze legendarische uitspraak.
0: Het is ongelooflijk vrij dat hij rijdt. Je kunt dat niet zeggen. Ik heb voor een medaille afgezien. Ik moet zeggen, gelijk als deze. Hij rijdt 5 per uur. Te snel voor ons.
9: Frans Verbeek combineerde het koersen lange tijd met een job als melkboer. Na zijn wielercarrière richt hij Vermarkt Sport op. Een bedrijf is dat van sportkledij. Verbeek werd 85. De Argentijnse voetballer Leandro Paredes heeft een schorsing van 10 wedstrijden gekregen voor zijn gedrag meteen na de WK-finale. Argentinië verloor die finale in Amerika tegen Spanje met 1-0 na verlengingen. Paredes greep toen Gavi en Garcia bij de keel en hij wierp hen op de grond. Zijn landgenoot Molina moet 7 wedstrijden aan de kant blijven na een slag aan Rodri. Beide Argentijnen moeten van de Wereldvoetbalbond FIFA ook een boete van €77.000 betalen. Vanavond nog buien, vannacht droog in het centrum, maar elders nog buien. Bij minima tussen 10 en 16 graden. Ook morgen buien, bij maxima tot 21 graden. Zondag meestal droog, maar wel bewolkt en 20 graden dan. Maandag veel zon en dan tot 23 graden. Wie wil lenen om een huis of een appartement te kopen, betaalt binnenkort nog een hogere hypotheekrente. Dat was de opener in dit bulletin. De woonleningen staan nu al op het hoogste niveau in 12 jaar tijd. Door de stijging van de lange termijnrentes zullen ze nog duurder worden. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.

0: dansen, dansen, dansen. Dan straks nog met Camille om 16:30 hier. En straks om 19:30 Wim Soutar in Blankenbergen. Het is ook helemaal live trouwens. En nu vooral helemaal live naar Mirjam. Mirjam, goedemiddag. Hoe is het intussen onderweg?
1: 260 kilometer file hebben we met op de E40 naar de kust. 40 minuten filegolven tussen Erpenmeren en Sint-Denijs-Westrem. Richting Brussel op die E40 ook nog 20 minuten vertragen tussen Drongen en Merelbeke. Voor de buitenring rond Brussel ook 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Naar Antwerpen ook 10 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. Verder een half uur vanaf Haastonk en vanaf Herentals-West. En 25 minuten op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Antwerpse ring richting Nederland toch nog 3 kwartier file rijden. Naar Gent is dat nog 1/2 uur. En 16 naar Willebroek ook 1/2 uur aan de werken in Temse. E42 van Luik naar Bergen ook 1/2 uur tussen Spie en Fleurus. E40 naar Aken bij Luik 40 minuten komt telkens door werken. En verder op andere plaatsen kleinere vertragingen.
0: Oké, dankjewel Mirjam. Heb je trouwens al gestemd voor VRT Zomerrit, Mirjam?
1: Natuurlijk.
0: Aha, ja, je zegt natuurlijk, maar ja, het moet er wel van komen. Want ja, volgende week zaterdag natuurlijk de grote finale met de winnaar of de winnares. Maar ik weet eigenlijk van jou nog niet wie er op één mag staan. Mirjam, vertel eens, heb je een favoriet?
1: Ja, ik heb eigenlijk wel een boontje voor Berre.
0: Een boontje of een stevig boontje, Mirjam?
1: Iets tussenin.
0: Een stevige boon, en ik snap het ook. Maar dat, ja, het is wel echt een heel straf nummer. Hè. Ik moet het absoluut toegeven, Mirjam. Het is echt, ja. Maar is het dan vanwege de muziek of vanwege de looks? Wees eens even eerlijk.
1: Allebei, maar vooral zijn stem. Ik smelt voor zijn stem vooral.
0: Ja. Ja, die gast is ongelooflijk. Die klinkt alsof hij al een heel leven heeft gehad. Maar hij is nog maar in de 20. Het is ongelooflijk, de stem van Berre. Dus bon, wij noteren de favoriet van Mirjam van het Verkeer voor VRT Zomerrit. Yesterday, Today, Tomorrow van Berre. Zeg, en Meteor, heb je daar ook voor, Mirjam?
1: Ja, eigenlijk ook wel leuk nummer. Ja.
0: Mag er ook wel zijn, hè? Absoluut. Mag ook nog kans trouwens met die nooduitgang. Hè? Ja.
2: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
3: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem. Zomerhit!
4: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

heerlijke, vrolijke synthesizers. En ook de eyeliner uit de schminkkast van de mama. Dan weet je natuurlijk dat we in de 80's zitten met OMD en Enola Gay. Zeg, en ik hoorde 2 weken geleden bij mijn collega David van Nottingham dat er steeds meer mensen persoonlijk advies vragen aan ChatGTP. Echt waar. Mensen die soms ook relatieproblemen bespreken met ChatGTP in plaats van naar de psycholoog te gaan. Nu, vandaag las ik op VRT Nieuws dat ik kan dat nooit uitspreken. Is het nu ChatGTP of ChatGPT? Enfin, dat je dus met zo'n chatbot ook reclame gaat kunnen zien tegenwoordig. Persoonlijk reclame. En dan vraag ik mij ook meteen af, in hoeverre worden die gesprekken dan nog privé? Of worden die misschien verkocht? Of gaan we die ook openbaar gesteld worden? Dat soort vragen. Wel, ik ga ze zo meteen eens even voorleggen aan technologie-expert Pieter-Jan van Leenputten. Je vindt

0: programma van Radio 2 op VRT Max. Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat klinkt als een extra sappige deal.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
4: De sfeer is er al.
1: Nu nog de zomerhits.
5: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit klankenmerken voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Berre, Bart Kael, Bas Serra, Laura Tesoro en Niels de Stadsbader. Het is pas echt zomer met Zaterdag op VRT 1 en op VRT Max.
6: Code Yellow!
7: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
8: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
7: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
1: Radio 2.

0: Weken geleden hoorde bij mijn collega David van Ottegem dat er mensen zijn die persoonlijke dingen bespreken met ChatGPT, waaronder soms relatieproblemen. Nu, daar komt dan binnenkort reclame bij en dan vraag ik mij meteen af, hoe privé worden die gesprekken dan nog?
1: Heel privé is het nooit. Hè. Wat je zegt tegen ChatGPT wordt standaard wel bewaard, zeker in de gratis versie. Natuurlijk is het niet zo dat een adverteerder jouw naam ziet of weet wie jij bent. Het is gewoon, stel dat jij zoekt naar bepaalde restaurants of middeltjes voor bepaalde medische aandoeningen, dan kan het zijn dat je daar een gerelateerde advertentie aan ziet. Maar niet in het antwoord zelf.
0: Oké, dus die advertenties komen er echt op basis van de gesprekken die jij voert op dat moment met ChatGPT?
1: Ja, het is een plaats waar je veel persoonlijke informatie deelt. Dus zo'n bedrijf kan ook een profiel van jou opbouwen. Op dat vlak verschilt het eigenlijk niet met wat Google of Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, doet. Ze weten heel veel over jou. Je gaat ook met je vragen naartoe. En dat is een manier om extra inkomsten te verwerven.
0: Oké, dus stel ik heb een medisch probleem. Ik bespreek dat even met de chatbot. Dan krijg ik meteen reclame te zien voor dokters in de buurt of zo. Ik zeg maar iets.
1: Dat zou kunnen. Ik denk niet dat het zo'n vaart zal lopen. Nu, los daarvan zou ik altijd voorzichtig zijn met te persoonlijke info. Ik weet dat nu dat je een bloedonderzoek doet. Ja, ik begrijp ook niets van wat daar uitkomt. Het is heel verleidelijk om dat te uploaden naar hen. Maar besef dan ook, je laat het dan ook op. Ja, je geeft het ook letterlijk aan een Amerikaans bedrijf. Dus altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Maar de kans is groot dat je op basis van wat je vraagt, wat je zegt, een advertentie gaat zien. En die gaat dan interessant zijn. Maar het is natuurlijk het komt van ergens dat ze op jou mikken daar.
0: Ja, maar ik hoor jou zeggen in het begin van onze babbel, Pieter-Jan, die gesprekken worden wel degelijk bijgehouden in een soort van cloud of zo. Maar ik dacht dat alles privé bleef zo.
1: Ja, maar het is zeker privé. Een adverteerder gaat niet te zien krijgen dat jij dat bent of gaat geen inzage krijgen in je gesprekken. Dus daar mag je wel gerust van zijn. Maar ja, het blijft natuurlijk een speler. Ja, bedoel, wie weet worden ze ooit gehackt, wie weet wordt die data ooit verkocht. Dat zijn zo'n dingen. Nu ben ik uiteraard een beetje extreem aan het gaan, maar dat kan altijd. Dus ik ben persoonlijk altijd een beetje voorzichtig met te persoonlijke dingen, medische info, relatieinfo, te delen of te vragen. En niet onbelangrijk, hoe graag ik ook zelf kunstmatige intelligentie gebruik, het blijft vooral een zeer goede tekstvoorspeller. Dus ja, ik zou bijvoorbeeld persoonlijk geen psychologische hulp vragen aan ChatGPT bijvoorbeeld.
0: Onthoudende vooral reclame binnenkort, maar het hoeft niet meteen een probleem te zijn, zolang je geen persoonlijke dingen deelt via ChatGPT, Pieter-Jan, toch?
1: Nee. En misschien ook belangrijk, de dingen die jij deelt worden ook gebruikt om data op te trainen. Dus stel nu goed dat jij met die machine praat. Dat wordt ook gebruikt om die machine beter te maken. Dat kan je wel uitzetten in je instellingen. Dus dat is misschien wel een tip voor mensen die daar wat bezorgd over zijn. Dat is in je instellingen. Je kan het best zelf vragen aan ChatGPT, maar ergens staat er een instelling. Ik moet even spieken in mijn eigen notas hier.
0: Ja, spiek even.
1: Je moet even kijken. Improve the model for everyone. Dat is eigenlijk een functie in de instellingen. Als je die uitzet, dan wordt wat je zegt tegen ChatGPT in principe niet gebruikt om de dienst verder te trainen. Maar dat sluit ook geen advertenties uit. Dus je krijgt sowieso reclame te zien.
0: Oké, voilà. Ja. Ik vind het een klein beetje Chinees, Jan-Pieter, maar ik ga het even vragen aan ChatGPT en dan komt het wel goed vandaag. Is het goed?
1: Voilà, ze helpt je sowieso verder.
0: Sava. Merci voor de uitleg. Geen paniek nodig dus. En een fijn weekend ook. Bye-bye.
1: Fijn weekend. Bye. Bye. Elke dag telt voor twee. Radio 2 aan zee.

0: Café de Smakker. Vanuit Blankenbergen. Door Noordkaap aan jou. Ah, heerlijk toch, aan het begin van het weekend zo. Hè.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: 17:30, goeie avond. Het VRT-nieuws uit West-Vlaanderen met Jarne Poelie. De Boerenbond en onderzoekscentrum Inagro waarschuwen landbouwers voor kuilgassen na meldingen in onder meer Wingenen en West-Rozebeke. Kuilgassen zijn giftige bruine gassen die kunnen voorkomen wanneer maïs wordt opgeslagen in een soort put. Door de droogte gebeurt de maïsoogst enkele weken vroeger dan normaal. Er is daardoor ook meer kans op stikstof in de maïs, waardoor er ook kuilgassen kunnen vrijkomen. En die kunnen erg gevaarlijk zijn, zegt Jan Halewijk van de Boerenbond.
4: In het slechtste geval kun je er toch de bedwaand door geraken of in het extreemste geval misschien van sterven. Dus je moet er al sinds op afstand van blijven. Maar op zich is het ook geen probleem. Als het gewoon genoeg waait en wegwaait, is het verdwenen. Je mag alleen niet te dichtbij gaan staan.
3: En als je het gas niet van op een veilige afstand kan lossen, bel je beste brandweer die met behulp van beschermende pakken wel kan ingrijpen. Het parket onderzoekt een verdacht overlijden van een vrouw in Oostende. Haar lichaam werd gevonden in haar woning in de Meiboomwijk. Het is voorlopig nog onduidelijk in welke omstandigheden de vrouw om het leven kwam. Zomerbar Boho Village in Blankenbergen moet volgende week vervroegd de deuren sluiten. De zomerbar zorgde enkele keren voor geluidsoverlast en was ook niet in orde met de brandveiligheid. Het Schepencollege heeft beslist dat de zomerbar komende woensdagavond, donderdag en vrijdag dus niet meer open mag. Dat zijn normaal gezien de laatste dagen van het zomerseizoen. Daarnaast krijgt de uitbater ook een bijkomende boete opgelegd. De beslissing komt nadat de eigenaars de kans kregen om zich te verdedigen bij het gemeentebestuur. En dit weekend staat er een verrassende artiest op het festival Camping Kitsch Club in Kortrijk. Ardoois gemeenteraadslid en vrachtwagenchauffeur Gino de Keuning zal er optreden. Gino gaat viraal op sociale media met filmpjes waarin hij zingt in zijn vrachtwagen. Dat bleef ook bij de organisatie van Camping Kitsch Club niet onopgemerkt. Onder de artiestennaam Gino de Camionneur staat hij zaterdag twee keer op het podium van het festival, waarvan één keer zelfs op het hoofdpodium.
5: Ja, eerst dacht dat dat een grap was, dat iemand mij wilde fokken. Eerst via Messenger, ja, dan nummers uit te wisselen. Ja, het was toch erg. Waarom niet? Hè? Maar ook twee keer de kans hebben ervoor, zeker. We gaan lekker even vliegen. Hè.
3: Eindigen doen we nog met wielrennen, want Sophie van Rooyen heeft de wedstrijd Kortrijk Koersen gewonnen. De jonge Nederlandse sprinster was vorig jaar ook al de winnares. Vanavond en vannacht wordt het droog, al blijft een bui mogelijk. Morgen eerst weer buien, maar in de loop van de dag wordt het droog met maximaal 21 graden. Zondag krijgen we een zonnige dag. Al het nieuws uit je buurt vind je ook in de app.

0: heel even wachten. Er komt een nieuwe documentaire over het leven van Billy Joel, deze Billy Joel. Ook over het leven, het jonge leven van Billy Joel. En wordt niet gespeeld door een of andere jonge acteur. Nee, ze gaan daarvoor AI gebruiken. Dus de volledige jonge Billy Joel wordt gemaakt door AI. Of ook ChatGPT, dat kan ook natuurlijk. Maar ik heb toch ook liever de echte Mirjam. Mirjam, goeie namiddag.
1: Een goede namiddag.
0: Jou in Michael. AI, dat zou
1: dit
0: toch nooit hetzelfde zijn.
1: AI-versie. Nee, ik denk het ook.
0: Doe maar de originele, Mirjam. Ik heb die liever.
1: Okay. 290 kilometer file heeft hij met op de E40 naar de kust. 1 uur filegolf tussen Erpenmeer en Aalter. Richting Brussel op die E40 ook 25 minuten vertragen tussen Drongen en Merelbeke. Op de buitenring rond Brussel komt er 20 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring is dat 25 minuten tussen Grootbijgaarden en Tervuren. Naar Antwerpen een half uur vanaf parkeerterrein in Kruijbeke en vanaf Massenhoven. 20 minuten ook op de A12 vanaf Antwerpenhaven. En op de E19 vertragen aan de Kruijbekstunnel. Komt door een ongeval rechts. Antwerpse ring dan richting Nederland. 3 kwartier erbij. Naar Gent is dat een half uur. Naar Hasselt op de E313 een kwartier bij Herentals-West. En 16 naar Willebroek een half uur door de werken in Temse. En ook naar Sint-Niklaas daardoor 20 minuten. E42 van Luik naar Bergen, een half uur tussen Spie en Fleurus. E40 van Brussel naar Aken, bij Luik 40 minuten. Ook allebei doorwerken en verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen.
0: Oké, dankjewel Mirjam. En een fijn weekend ook.
1: Zelfs voor jou.
2: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, ligt je stil onder?
4: Sorry meneer.
6: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
7: Radio 2.

Ja, Zonzee Strand heeft ze hier gisteren zeker gevonden in Blankenbergen. Want gisteren nog op onze podium met deze Lisa Lewis. Vandaag was het ook hier genieten trouwens om 3:30. Dat stond hier pomvol, want ja, Camille was hier. Dat was zot om te zien, want de eerste fans waren hier al om 9:00. Die hadden hier hun tenten al opgezet, letterlijk en figuurlijk. Want ja, we wouden niets missen van Camille en terecht ook. Want ja, het was gigantisch goed. Absoluut om 3:30. En volgende week dan ook fantastisch mooi muzikaal bezoek. Maar dan vooral, ja, komen de 10 genomineerden voor VRT Zomerhit langs. Hè. En die 10 genomineerden die worden nu zondag bekendgemaakt hier. Tussen 1 en 4. Dus ja, weten we ook meteen wie gaat strijden voor die titel van de VRT Zomerhit. Hè. Dat is voor volgende week sowieso. Want ja, vandaag ook nog prachtig bezoek straks. Zo'n plezante song dit, hè. De nieuwe song van Wim Soutaar gaat hij ook wel helemaal live brengen. Straks hier op het dak van onze studio van Radio 2. Er zit ook een klein beetje zo Ierland in dat nummer, vind ik. Zo'n klein beetje Ierse vibes. Dus ja, ik wil er alles over weten. Straks dus hier in de studio en om 8:30 op het dak van onze studio van Radio 2. Wim Soutaar, dus komt er nog aan straks.

volle bak Pukkelpop bezig. Het zal zonder Rihanna zijn, want ja, Rihanna is op een soort muzikaal pensioen. Die zal even niet aan het optreden. Maar gisteren stond wel Antoon daar. Antoon die ook hier nog stond in Blankenbergen trouwens. En die vandaag heeft aangekondigd dat hij op 11 december bij de grote show komt in Trix in Antwerpen. Tickets die kan jij daarvoor kopen volgende week woensdag om 11 uur. En ik ga hem nog eens draaien zien, want ja, we zijn fan van Antoon bij Radio 2.

0: dameske, zie je dan? Waar kom?
1: Ah, Ginette, je gaat je wat mee lezen.
0: Ja.
2: Ik zag dat ze het zat.
0: Dat is die vader. Kom maar bij.
3: Thuiszorg, familiezorg is er voor jou. In je vertrouwde thuisomgeving. Aandacht en zorg voor jong en oud. Gewoon bij je thuis. Heb je thuiszorg nodig? Of wil je meewerken? Alle info op thuiszorgfamiliezorg.be. Thuiszorg, familiezorg. Vertrouwd en dichtbij.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
6: En ja, heerlijke vrijdag, hè. Camille daar straks. En zometeen ook bezoek trouwens van Wim Soetaar, de leukste Wim van Vlaanderen. En hij gaat ook live zingen straks.
7: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
8: Het is 6:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Lenen voor een huis of appartement was de afgelopen 12 jaar nooit zo duur en zal nog duurder worden. Er komen veel reacties op de uitspraak van een rechter in Namen gisteren voor een man die zijn buurman probeerde te vermoorden. En Jennen Bergmoes wint de koninginnenrit in de Renewi Tour. Slecht nieuws voor wie een woonlening wil afsluiten. De rente staat nu al op het hoogste niveau sinds jaren en volgende week zal die nog verder doorstijgen. Michael van Drogenbroek, hoe komt dat?
9: Wel, dat komt door de lange termijnrentes, want die bepalen mee de rente op woonleningen. En die lange termijnrentes zijn de voorbije maanden en zeker deze week ook fors gestegen. En dat maakt dus dat de rente op woonleningen, die nu al op het hoogste niveau in 12 jaar tijd staat, dat die de volgende weken nog verder zal stijgen. Dat zegt John Romein van Immoteker.
10: Als je kijkt naar een duurtijd van 20, 25 jaar vaste rentes, dan schommelen die rond de 4%. Ga je natuurlijk de verwachting inprijzen, dan zullen die nog stijgen volgende week met 0,5 tot 0,10% en komen die terecht op 4,10 ongeveer.
8: Ja, dus wie nu leent om een huis of een appartement te kopen, die zal dat dus voelen.
9: Absoluut, zeker in vergelijking met wie enkele jaren geleden leende. Wie nu bijvoorbeeld €200.000 leent op 20 jaar en kiest voor een vaste rentevoet, die betaalt zo'n 4% rente. 5 jaar geleden was dat iets meer dan 1%. En dat verschil maakt dat je vandaag over die hele looptijd €62.000 meer rente betaalt dan wie 5 jaar geleden leende. Om dus exact hetzelfde bedrag te lenen.
8: Dankjewel, Michael, voor je uitleg. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over de hevige reacties na een vonnis gisteren in de rechtbank van Namen. Al tijdens de uitspraak was er veel tumult in de rechtszaal en achteraf zijn ook rechters bedreigd. Uitleg door Filip Heijmans.
11: Ophef in de rechtbank van Namen gisteren. Grégory Le Nocy is er net tot 17 jaar gevangenis veroordeeld. Een jaar geleden sloeg hij zijn buurman bijna dood. De reden? Hij vermoedde dat die buurman, een veroordeelde kindermisbruiker, ook zijn stiefzoontje had aangerand. Dat Le Nocy, een veroordeelde geweldpleger, nu zelf 17 jaar naar de cel moet, lokte hevige reacties uit bij zijn vrienden en kennissen. Le Nocy zelf moest door enkele agenten naar buiten worden gedwongen. Achteraf kwamen er ook bedreigingen tegen de rechters die het vonnis uitspraken. Onaanvaardbaar, zegt Charlotte Verhagen van de Hoge Raad voor Justitie.
12: Het recht in eigen handen nemen kan uiteraard niet. Als vergelding de manier is hoe we onze problemen gaan regelen, ja, dan is niemand meer veilig. Rechters passen de wet toe en dat moeten ze uiteraard in alle onafhankelijkheid en sereniteit kunnen doen, zonder druk van buitenaf.
11: Ook enkele politici, zoals Georges-Louis Boucher van de MR en Tom van Grieken van Vlaams Belang, hebben kritiek op de uitspraak.
8: Vanaf morgen kan er opnieuw gekajakt worden op de Lessen. Dat was anderhalve maand onmogelijk door de droogte. Ook nu is het nog niet overal mogelijk, wel op een traject van 12 kilometer, zegt Baudouin van den Branden van Dinan Evasion, dat kajaks verhuurt.
13: Op dit moment enkel 12 kilometer, dus van Gendron tot Anserem. Wat al een heel mooi traject is. Hè. Dus voor een familie of vrienden is dit meestal toch wel genoeg. Natuurlijk, geen barbecues op de randen van de rivier. De natuur is nog altijd dor. Hè. Het is heel droog geweest, dus het is nog altijd een risico om een vuur te creëren natuurlijk. Hè.
8: In Zweden zijn minstens 2 zwaar gewonden gevallen toen een man met een mes of een zwaard een middelbare school binnenkwam en mensen aanviel. Er zou ook een 3de gewonde zijn. De man is gearresteerd. Hij zou door de politie in het been geschoten zijn. De aanval gebeurde in een stadje ten noordwesten van de hoofdstad Stockholm. Meer informatie over de dader of over zijn motief is er voorlopig nog niet. In Hongkong zijn 2 activisten veroordeeld voor het organiseren van de herdenking van de studentenprotesten op het Tiananmenplein in 1989. De 2 bleven dat doen, hoewel dat niet meer mag sinds de invoering van de speciale veiligheidswet in Hongkong in 2021. Ze zijn nu veroordeeld voor opruiing en riskeren een lange gevangenisstraf. De massale studentenprotesten in Peking in 1989 werden hardhandig neergeslagen door het Chinese leger. Er stierven toen honderden mensen. In China zijn alle verwijzingen daarnaar verboden. Sport Jenne Berkmoes heeft de 3de etappe in de Renewi Tour gewonnen. Samen met Alex Seegaard trok hij diep in de finale ten aanval. Uiteindelijk kwam Jenno Berkmoes alleen aan op de muur van Geraardsbergen. Hij was achteraf blij dat hij kon wegrijden van een sterke Seegaard.
2: Ik ben heel diep moeten gaan. Ik ben blij dat Alex toen een goede compagnon was, maar ik had eerlijk gezegd schrik van hem. Ik weet hoe sterk dat is. En de kopbeerten die hij deed waren echt fantastisch sterk, maar op het einde bleek het dan toch dat ik iets beter was. Dus ja, ik ben heel blij dat ik het heb kunnen afmaken.
8: Jenno Berkmoes neemt ook de leiderstrui over van Jasper Philipsen, die 2de werd. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld bij de mannen, zal niet deelnemen aan de US Open. De Italiaan heeft een blessure aan de knie en is niet klaar voor het laatste Grand Slam toernooi van dit seizoen. Dat begint volgende week in New York. Sinner won de toernooi in 2024. Vorig jaar verloor hij de finale. En de Argentijnse voetballer Leandro Paredes wordt 10 interlandwedstrijden geschorst voor zijn gedrag meteen na de WK-finale. Argentinië verloor die finale van Spanje met 1-0 na verlengingen. Paredes greep nadien 2 Spaanse spelers bij de keel. Een andere Argentijn, Molina, moet 7 interlands aan de kant blijven na een slag aan de Spaanse aanvoerder Rodri. De 2 Argentijnen en de Argentijnse voetbalbond moeten ook boetes betalen. Vanavond en vannacht nog buien. In het centrum blijft het droog. Ook morgen buien bij maximaal tot 21 graden. Zondag meestal droog, maar wel bewolkt. Na het weekend wordt het warmer. Wie wil lenen om een huis of een appartement te kopen, betaalt binnenkort een nog hogere hypotheekrente. Daarmee begon dit nieuws. De woonleningen staan nu al op het hoogste niveau in 12 jaar tijd. Door de stijging van de lange termijnrentes zullen ze nog duurder worden. Je leest er meer over op vrtnieuws.be.
6: Oké, dankjewel. 6 over 6. Problemen nog. Zijn er wel een pak 242 kilometer file op dit moment. Even beginnen op de E40 richting de kust. Daar 1 uur vertragen tussen Aalst en Aalter. Ook richting Brussel op de E40 een half uur vertragen tussen Drongen en Wetteren. Dan eens kijken op de buitenringen rond Brussel. Ook 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jetten. Op de binnenring een half uur tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. Dan eens even kijken naar Antwerpen. 20 erbij op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Ook op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Ook richting Gent problemen. 20 erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ook op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een half uur aan de werken in Temse. En naar Sint-Niklaas ook 10 minuten. Dan nog eentje van 3 kwartier tenslotte op de E40 van Brussel naar Aken. Dat komt daar door werken.
14: Radio 2 aan zee. Michael.

0: was even aan het denken daarnet wat ik vanavond op mijn hotelkamer ga bekijken. Hier in Blankenbergen. Maar ik denk dat ik eruit ben. Wat goed nieuws in de krant. Eergisteren dacht ik dat het verscheen. Er komen afleveringen online op YouTube van de Fabeltjeskrant. Maar hoe goed is dat, zeg?
1: Hallo meneer.
0: Dat is toch nostalgie, dit, hè?
1: Breng je ons naartoe, naar Fabeltjesland.
2: Naar Fabeltjesland.
0: Er zijn meer dan 1600 afleveringen uitgezonden van de Fabeltjeskrant tussen 1968 en 1989.
2: Want daarin staat precies...
0: En die zijn nu allemaal gedigitaliseerd en op YouTube gegooid. Dus de eerste 10 afleveringen van de Fabeltjeskrant, die kan je nu volledig gaan spotten op YouTube. En ja, dat bracht me wel aan het denken. Ik ben eigenlijk wel eens benieuwd welke serie er voor jou mag terugkomen. Is er zo'n bepaalde serie die je vroeger echt zot graag keek op televisie, ja, die nu niet meer te zien is en waarvan je denkt van, ja, maar die mag eigenlijk wel dringend een keer terugkomen? Ah, wel. Die series, duw ze eens even door in de app van Radio 2. Dus welke serie mag er dringend terugkomen voor jou? Duw het even door, kunnen we het zo meteen eens overlopen.

0: Goed nieuws als je fan bent van de Fabeltjeskrant, want de eerste 10 afleveringen die staan op YouTube sinds deze week. Ik was wel eens benieuwd eigenlijk welke reeks er voor jou mag terugkomen op televisie of online. Er komen heel wat dingen op binnen, onder andere het zwaard van Urduwaan, nog nooit van gehoord. Iemand stuurt ook Hard Labeur, heb ik ook niet gezien. Merlina wel. Merlina, topserie, absoluut. Maar goed, welke serie moet er absoluut dringend terugkomen voor jou op televisie? Duw het eens even door in de app van Radio 2.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag zeggen het niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met 3 zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
9: Oh, het is weer zover.
10: Alex?
9: Terug naar die lange meetings.
10: We staan op mute, Alex.
9: Terug naar die eindeloze lessen.
11: Aandacht alsjeblieft.
9: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
12: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
13: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
12: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
14: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
15: Oh, schat, kijk, die afwerking.
16: Oh, en dat is hier zo stil.
15: Oh, voel eens, het toch niet meer.
16: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
15: Oh.
14: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
16: Oh.
14: Zegt.
17: Oh, Quadro.
18: Ten eerste is Alberto.
19: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
20: Amai, de gorap.
19: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
18: Dag in de ruim.
20: Lop de blok. Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
18: Is dat door Piet Piraten spelen?
20: Schip, ahoy.
21: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
22: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
20: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
19: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
1: Radio 2.

0: Dus vanavond op Hotel in Blankenbergen de Fabeltjeskrant opnieuw bekijken. Want ja, de allereerste 10 afleveringen zijn gedigitaliseerd en op YouTube gegooid sinds deze week. Maar ik vroeg aan jou, welke serie mag dringend terugkomen op televisie? Er zijn heel wat dingen op binnengekomen, dankjewel daarvoor. Maar we gaan toch even naar Neerpelt, helemaal live naar Neerpelt, naar Sophie Timmers. Sophie, een goede avond.
1: Goeie avond.
0: Dag Sophie. Zeg, vertel eens wel, welke serie moet er absoluut voor jou terugkomen?
1: Heel graag Freddy Tex.
0: Freddy Tex, dat klinkt voor mij als een bouwvakker. Ik heb er nog nooit van gehoord. Sophie, wat voor iets is het?
1: Het is eigenlijk een beetje een sitcom geweest. Die ging over een naaiatelier. Waar ook natuurlijk weer alles van alles in fout liep. Zoals bij FC de Kampioenen ook wel altijd alles iets fout loopt.
0: Uh-huh. Zeg, werd dat uitgezonden op Vlaamse televisie, Sophie?
1: Ja, dat was eentje van de VRT.
0: Oké. Misschien staat het wel op VRT Max. Zou het eens moeten zoeken eigenlijk.
1: Zeg,
0: wat was dan jouw favoriete personage uit Freddy Tex?
1: Freddy zelf, omdat hij de baas was van het naaiatelier. En dat was altijd wel een leuke. En die moest ook altijd wel alles gaan oplossen.
0: Allee, geweldig. Freddy Tex, ik had er nog nooit van gehoord. Je komt eens iets te weten, dankzij Sophie. Op een vrijdagavond zo, hè, bij Radio 2. Allee, geweldig. Ja. Zeg Sophie, nu ik jou toch aan de telefoon heb, even iets anders. VRT Zomerhit, ook belangrijk natuurlijk. Heb je al gestemd?
1: Ja, ik heb al gestemd.
0: Ah, vertel eens, op wie?
1: Op Milk Inc, omdat dat echt wel een groep is uit mijn jeugd. En ook wel, ik vind dat die wel eens verdienen om de zomerrit te winnen.
0: Mm-hmm. Absoluut, ja, we gaan het zien natuurlijk. En vooral zondag luisteren tussen 1 en 4 naar Radio 2, want dan worden de 10 finalisten bekendgemaakt, hè, Sophie.
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Ah, voilà, belangrijk. Zeg, en blijven plakken, want onderweg ook Wim Soetaar natuurlijk. Die gaat ook nog live spelen hier op het dak van de studio van Radio 2 om 19:30. En dat wil je ook niet missen. Net zoals Freddy Tex, Sophie, uit Neerpelt.
1: Ja. Ja, helemaal goed.
0: Goed, geniet toch van je weekend. Dag, Sophie.
1: Dankjewel, dag.
2: Elke dag telt voor twee. Radio 2 aan zee.

0: Jo van Lee is dat het genieten en hij heeft gelijk. Want ja, om 7:30 Wim Soutar op ons podium wordt ook genieten. Iets minder genieten wel onderweg. Op dit moment nog steeds file, 186 kilometer file. Even beginnen op D40 richting de kust. 3 kwartier filegolven van Afliegem tot Drongen. Ook richting Brussel op D40 een 30 minuten vertragen tussen Sindenijs-Westerum en Wetteren. Ook op de buitenring aanschuiven rond Brussel een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jetten. Ook op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Dan eens even kijken naar Antwerpen. 10 erbij op de E17 vanaf Kruijbeke. Ook 10 minuten extra rekenen naar Antwerpen op de E313 vanaf Ranst. Problemen ook op de Antwerpse ring nog steeds richting Nederland. Een 30 minuten tussen Sint-Anne-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Ook bij Antwerpen Centrum is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. En ook richting Gent aanschuiven op de Antwerpse ring. 20 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Dan nog eentje op de N16 vind je van Sint-Niklaas tot Willebroek. Dat komt daardoor werken in Temse.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: 186 kilometer file nog steeds, maar intussen is hij wel gearriveerd in Blankenbergen.
1: We gaan dansen in de zon.
0: Gelukkig. Ja, om 7:30 gaat hij natuurlijk ons podium opkruipen. Wim Soetaar, ik ga hem toch zo meteen al eens even in de studio roepen zien. Je vindt Radio 2.

0: eigen programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Zomerzon, schaduw opzoeken, slim genieten met Stichting Tegen Kanker.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Jij kent mij misschien als Axel Taanslayer. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Taanslayer. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
4: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: Karim Soet, je kon ook even goed zeggen, verdampt tegen die files, man. Wat
1: jawohl.
0: Dat onderweg, jongens.
1: Dat was file, ja, inderdaad, van bij ons tot hier. En dan Bob Savenberg kwam mij oppikken. Die zat al een uur, een half of twee uur langer in de auto. Dus, ja. En dan nog een fikse, toffe regenbui op ons botten. Ja, kijk, het was plezant.
0: Maar goed, je bent er geraakt. Dat is het belangrijkste, natuurlijk. Want ja, we gaan hem een applaus geven, hè, Blankenberg. Wim Soet daar in de studio. Ja, ja, voilà, kijk, door de wind, door de regen, door de files heen en dan is hij er toch geraakt. Ja, Wim, enorm tof dat je er bent, man. Kijk je naar uit straks.
1: Ja, absoluut, je mag zeker zijn. Ik kom hier aan de zee en de zon schijnt, dat is fantastisch.
0: Kijk, zeg, en vooral een drukke zomer voor jou, want ik heb gelezen dat je ook aan het optreden bent met het repertoire van Rob de Nijs.
1: Ja,
0: dat is uit?
1: Op het ritme van Rob. Wel, ik ben januari, februari heb ik een theatertour gedaan. Mm-hmm. We hebben 19 concerten gedaan in de culturele centra. Die waren ongeveer allemaal uitverkocht. Dat was super tof.
0: Wow, ja.
1: En iedereen zei van, wauw, misschien moeten we toch deze zomer daar nog iets mee doen. En uiteindelijk heb ik nu 9 parkies afgesloten op het ritme van Rob. En dat was heel, heel plezant om te doen.
0: Allee, geweldig.
1: Ja.
0: Wim Soet daar is natuurlijk, ik noem jou een soort chameleon van de Vlaamse muziek. Want blijkbaar heb je ooit ook de hard rock en zo bezongen, man.
1: Absoluut, ik ben er zo eigenlijk mee begonnen. Hè. Op mijn 16e op school, een beetje free podium, daar begon de rockband. Volle gaas. Een beetje, ja. En dan daarna, ja, zo blijven verder doen. Echt hardcore, hè. Van Biohazard tot Sickleweed.
0: Zo'n heftige dingen.
1: Ja, het was redelijk hard, ja.
0: Okay, ja.
1: Maar het was ook heel leuk om te doen. Ik hoor dat nog altijd graag. Ik vind het ook plezant.
0: Allee, joh.
1: Maar ik hou van alle soorten muziek.
0: En komt dat nog terug?
1: Dat komt niet echt terug, nee. Maar ik zou wel kunnen genieten als morgen een tof concert is waar ik naartoe kan. Dan ga ik dat zeker toch meepikken.
0: En mogen we dat verwachten hier in Blankenbergen? De hardcore toestand? Nee, waarschijnlijk niet. Anne.
1: Nee, we gaan gewoon onze eigen muziek
0: maken. Voilà. Ja, trouwens, dat nieuwe nummer, daar gaan we het straks nog over hebben. Ik heb daar heel veel vragen over, Wim.
1: Ah, ja.
0: In de positieve manier.
1: Oké, okay, super.
0: Ik word daar zo gelukkig van.
1: Dat wil ik ook.
0: Dat is voor zo meteen, ja.

0: Ja, Wim Schoetaar in Spaans, dat hebben we nog niet gehad, Wim, eigenlijk.
1: Nee, nog niet. Maar het zou ooit kunnen, hè, misschien.
0: Dat zou tof zijn, ja.
1: Baila, baila, dat bestaat wel. Hè, dus.
0: Dat bestaat wel, ja. Om maar te zeggen, ja, Wim Schoetaar is in de house bij Radio 2. Gaat zo meteen spelen, trouwens, om 19:30 op het dak van onze studio. Maar vooral, Wim, die nieuwe song van jou, Herinnering.
2: Ja.
0: Ik ben er zot van, ik word er ook zot gelukkig van. Maar ik heb toch ook een paar vragen, Wim. Want ik hoorde die song vorige week voor de allereerste keer op Radio 2.
2: Ja.
0: En ik had daar meteen zo, dat is niet oneerbiedig bedoeld, maar een soort Lord of the Rings vibe bij zo. Ik weet niet hoe het komt, maar het brengt me helemaal terug naar de Shire waar de hobbits wonen.
1: Ja, ja. Het geeft een goed, leuk gevoel. En maar het is ook positief en een Ierse vibe.
0: Ja, vooral dat, ja. Ja. Hoe is dat gebeurd? Vertel.
1: Wel, ik moet zeggen, ik was een tijd geleden, is dat nu al bijna een jaar geleden, ja, aan het kijken naar een reeks Guinness.
0: Ja?
1: En daar komt echt zo van die leuke, toffe Ierse folk-rockmuziek in. Mm-hmm. En ik dacht van, ja, het is het moment. We gaan een keer zoiets maken. Dat gaf mij ook zo'n goed gevoel van, ja, yeah, kom aan. En ja, ik ben eraan begonnen. En samen met Jeremy Vrielink maak ik mijn nummers meestal. En hij doet de producties. Mm-hmm. Ja, voilà, kijk, hebben we gezegd van, wauw, dit is wel plezant. We gaan het gewoon doen.
0: Allee, zeg, hebben de mensen van Riverdance al gebeld? Want ja, dat lijkt me wel de ideale song om een keer los op te gaan. Zo, hè.
1: Nog niet, maar wie weet, nu, na dit gesprek.
0: Ja, voilà. Zit zo meteen in jouw set, ongetwijfeld, om 19:30 hier bij Radio 2. Mm-hmm. Wat ga je nog brengen? Allemaal natuurlijk?
1: Ja,
0: sowieso.
1: Allemaal. En dan, ik drink op jou. Het is ook een leuk, fantastisch nummer om feestnummer. Ja? En dan, wat was het andere? Ik ben het vergeten. Het was nog eentje, ik ben het vergeten. Ik moet eens kijken.
0: Je moet de spanning erin houden. Maar goed, ik kijk er dan op naar uit. Ik ga jou stiltjes aan naar de soundcheck sturen op het dak van ons podium hier.
1: Yes.
0: We gaan vooral nog eens luisteren naar Wim Schoetaar met die nieuwe song Herinnering. Een klein beetje Lord of the Rings, een klein beetje Riverdance ook wel. Het is een beetje van alles, Wim.
1: Dat is het helemaal.
0: Voilà, dat maakt het plezant uiteraard. Een klein beetje ook de pre-party van je weekend. Zo zou ik het ook omschrijven.
1: Dat is hem.
0: Voilà, kijk. Wim Schoetaar, tot zo meteen.

dus helemaal live op het dak van de studio aan Radio 2. De nieuwe song van Wim Soutar, Herinnering, en natuurlijk allemaal gaat ook passeren, natuurlijk wel. Kijk gerust ook even mee straks via VRT Max.

0: Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: Ja, maar zondag wordt het spannend hoor. Tussen 1 en 4. Zeer gezellig druk ook in de studio van Radio 2. Want in de studio dan Kim de Brie, Siska, Zita en ook Niels de Stadsbader. Want zij gaan de 10 finalisten bekendmaken van VRT Zomerhit. Dus ja, één van hen zal naar huis gaan volgende week zaterdag met die titel van VRT Zomerhit. En Niels de Stadsbader maakt ook nog steeds kans natuurlijk. Dus ja, we gaan het meemaken zondag tussen 1 en 4 hier op Radio 2 natuurlijk. Hè.

0: Het is een frisse tachtigers, hè. Maar die mannen die blijven ook maar gaan. Hè. En terecht. De Rolling Stones kreeg je nog eens met Satisfaction.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En wij maken ons klaar voor de pre-party van jouw weekend. Want binnen dit een half uurtje natuurlijk live op ons podium met Wim Soutaar. En kijk rust even mee via VRT Max.
5: Het is 7 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Bijersman. Turkije heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu, omdat Israël de hulpvloot voor Gaza in internationale wateren geënterd heeft. De activisten op die vloot werden toen allemaal gearresteerd. Turkije gaat de internationale politiedienst Interpol vragen om een internationaal aanhoudingsbevel tegen Netanyahu uit te vaardigen. Netanyahu reageert fel en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. Tegen Netanyahu loopt ook al een arrestatiebevel van het internationaal strafhof wegens mogelijke oorlogsmisdaden. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over de hevige reacties na een vonnis gisteren in de rechtbank van Namen. Al tijdens de uitspraak was er veel tumult in de rechtszaal en achteraf zijn ook rechters bedreigd. Filip Heijmans.
6: Ophef in de rechtbank van Namen gisteren. Grégory Le Nocy is er net tot 17 jaar gevangenis veroordeeld. Een jaar geleden sloeg hij zijn buurman bijna dood. De reden? Hij vermoedde dat die buurman, een veroordeelde kindermisbruiker, ook zijn stiefzoontje had aangerand. Dat Le Nocy, een veroordeelde geweldpleger, nu zelf 17 jaar naar de cel moet, lokte hevige reacties uit bij zijn vrienden en kennissen. Le Nocy zelf moest door enkele agenten naar buiten worden gedwongen. Achteraf kwamen er ook bedreigingen tegen de rechters die het vonnis uitspraken. Onaanvaardbaar, zegt Charlotte Verhagen van de Hoge Raad voor Justitie.
7: Het recht in eigen handen nemen kan uiteraard niet. Als vergelding de manier is hoe we onze problemen gaan regelen, ja, dan is niemand meer veilig. Rechters passen de wet toe en dat moeten ze uiteraard in alle onafhankelijkheid en sereniteit kunnen doen, zonder druk van buitenaf.
6: Ook enkele politici, zoals Georges-Louis Boucher van de MR en Tom van Grieken van Vlaams Belang, hebben kritiek op de uitspraak.
5: Vanaf morgen kan er opnieuw gekajakt worden op de Lessen. Dat was anderhalve maand onmogelijk door de droogte. En ook nu is het nog niet overal mogelijk, wel op een traject van 12 kilometer, zegt Baudouin van den Branden van Dinan Evasion, dat kajaks verhuurt.
8: Op dit moment enkel 12 kilometer, dus van Gendron tot Anserem. Wat al een heel mooi traject is. Hè. Natuurlijk geen barbecues op de randen van de rivier. De natuur is nog altijd dor. Hè. Het is heel droog geweest, dus het is nog altijd een risico om een vuur te creëren natuurlijk. Hè.
5: Jenno Berkmoes heeft de derde etappe in de wielertour Renewy Tour gewonnen. Samen met Alex Segaert trok hij diep in de finale ten aanval. Uiteindelijk kwam Berkmoes alleen aan op de muur van Gerardsbergen. Berkmoes neemt de leiderstrui over van Jasper Philipsen, die tweede werd. Vanavond en vannacht nog buien. In het centrum blijft het droog. Ook morgen buien bij maxima tot 21 graden. Zondag meestal droog, maar wel bewolkt. Na het weekend wordt het nog warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Oké, dankjewel Katrien. 3 over 7. Het is een beetje rustiger geworden. Ik vermoed dat iedereen is aangekomen in Blankenbergen op dit moment voor Wim Soutaar. Zometeen nog een paar problemen te beginnen op de E40 richting de kust. Wel 20 minuten tussen Erpenmeren en Wetteren. Ook op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een kwartier aan de werken in Temse. Problemen ook op de E40 van Brussel naar Aken bij Luik. 20 minuten door werken. En in Willebroek is de Victor Dumont-brug op dit moment defect.

0: Kyle is zot verliefd, maar Wim Soutar, kijk eens even naar voren op die eerste rij. Al die fans van jou, man.
1: Dat is amore.
0: Ja, maar ze kijken zo verliefd naar jou. Dat is mooi om te zien.
1: De ogen pinken.
0: Om maar te zeggen, Wim Soutar is er klaar voor.
1: Helemaal.
0: En gaat dus ook optreden binnen dit een 20 minuten ongeveer op het dak van de studio van Radio 2. Maar Wim, ik kan jou niet laten vertrekken voor je een bal uit onze Radio 2 ballenbak hebt gedraaid. Iedereen moet dat doen trouwens. Ja. Dus ik heb jou een muntje gegeven. Ja. Steek dat er even in.
1: Ik draai het erin.
0: Even aan die bak en dan komt daar een vraag uit. Een balletje met een vraag.
1: Jepla.
0: En die mag jij liefst zo eerlijk mogelijk beantwoorden.
1: Liefst?
0: Ja. Goed. Intussen gaat het balletje open.
1: We gaan het hier een keer openmaken.
0: Ja.
1: Aha. Hoe ziet jouw kleedkamer eruit tijdens en na je optreden?
0: Aha. En wat zegt dat? Daar is heel Vlaanderen benieuwd naar, dat weet je toch, Wim Soutar.
1: Hoe ziet mijn kleedkamer eruit? Ja, moest ik het zelf kunnen kiezen dan, of wel? Want ik kan het zelf niet kiezen. En meestal zien die er niet zo mooi uit als een studio. Ik zal het zo zeggen.
0: Maar we proberen het toch eens te beschrijven.
1: Op sommige plaatsen wel. Oh ja, dat is leuk. De bedoeling is, normaal als je binnenkomt, dat je je kunt neerzetten op in een leuke stoel of een zetel. Dat je een kapstok hebt, dat je een spiegel hebt. Uh-huh. Dat er een toilet is. Dat is zeer belangrijk, want je moet elke keer voor een optreden dringend naar het toilet. Vraag me niet waarom. Is het voor de zenuwen? Ik weet
0: het. Is dat het bekende stressplasje dat het, ook jou overkomt? Zo?
1: Ja, niet alleen een plasje, maar ja, kijk.
0: Een andere boodschap gebeurt toch.
1: Alle boodschappen gaan eruit, voor ik op een optreden ga. Uh-huh. En een frigo met wat drank. En af en toe iets om te eten of zo. Een snoepje of een chipsje of een broodje.
0: Ja, dus de rider, want dat heet een rider. Radio 2. Dat is een soort mensenlijst die artiesten vragen. Ja, ja. Bij jou is dat redelijk sumier eigenlijk.
1: Dat blijft redelijk. Ja, als ik een cola uit zero of een... Ik heb wel graag zo'n gember.
0: Gembershotje.
1: Dus dat drink ik wel graag.
0: Okay.
1: Dus dat is altijd leuk als dat er ook is.
0: Ja, voilà. Dat hebben we niet voorzien, denk ik, vandaag.
1: Maar wel
0: een prachtig wc, dus ik stel voor... Ja, even naar de wc.
1: Ben ik wel geweest?
0: Want ik ga jou laten vertrekken richting ons podium. Binnen een kwartiertje is het zover. Wim Soutar, geniet ervan, man.
1: Ik ga dat doen. Yo.

appje van Doreen uit Westende. Doreen zegt, ik kan er niet bij zijn helaas om Wim Soutar live mee te maken. Ah, wel, vooral even VRT Max installeren. Mocht dat nog niet het geval zijn, even VRT Max downloaden. En ons daar even een hartje geven op Radio 2. Kan je straks volledig live binnenkijken tijdens het concert van Wim Soutar. Dus om 19:30. Hè. En zondag staat deze Somber op het podium van Pukkelpop op de mainstage. Want hij gaat daar ook optreden met deze homewrecker sowieso.

0: Mathilde uit Hasselt kijkt er al naar uit naar zondag. Op het hoofdpodium van Pukkelpop staat hij dan, deze Summer. Allee, ze zijn er nog wel bij. Ik ga hem kunnen meemaken van op mijn balkon. Ik woon niet zo ver van de festival bij, dus als de wind een klein beetje goed zit, een klein beetje mee zit, ga ik hem wel kunnen meemaken, sowieso. Zeg zo meteen een portie zomer in de vorm van Meng de Vil.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Annelien en Stefanie Korevits.
3: Ik ben gepest geweest in het lager. Ik denk van mijn derde leerjaar tot en met nog het vijfde voor een stuk. En Annelien en Lieslot, die waren wel populair. En die kwamen altijd op voor mij. Dat is het voordeel van een tweeling, ze zei. Je bent nooit alleen. Ja. Ah, ik krijg nu een kroon op mijn hoofd. En voor de rest, alles komt nu gewoon in mijn schoot geworven. Maar dat is niet. Je moet er wel iets voor doen.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max. Hey, hey, hey,
4: hey, hey. De sfeer is er al.
2: Nu nog de zomerhits. VRT
1: Zomerhit. De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Berre, Bart Kael, Bas Serra, Laura Tesoro en Niels de Stadsbader. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
5: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Leize.

0: heb intussen ook al die auto van Wim Soutar gezien. Hij blinkt hoor. En terecht natuurlijk, want zometeen om 19:30, binnen, laat ons zeggen, 2 minuten gaat hij eraan beginnen. Wim Soutar op het dak van de studio van Radio 2. Kijk er dus nog even mee via VRT Max. Tussen even kijken hoe het gaat onderweg. Problemen nog een kwartier op de E40 richting de kust tussen Erpenmeren en Wetteren. Ook op de E40 van Brussel naar Aken. Een 19:30 bij Luik komt daardoor werken. En in Wilbroek is de Victor Dumont-brug defect op dit moment. We gaan dansen in de zon. En dan maken we ons klaar. Voor Wim Soutar. En ja, de zon komt hier op dit moment door in Blankenbergen. Dat is alleen maar goed nieuws natuurlijk. Dus kijk even mee via VRT Max. Het gaat beginnen hier.
1: Radio 2. Radio 2 aan zee. Michael.

dit moment live op ons podium. Wim Soetaar heeft daarnet zijn nieuwe song al gebracht. Eerste nummer trouwens, Herinnering. Maar we gaan toch even live luisteren hoe het op dit moment klinkt daar.

0: Het is hier ambiance, de sfeer zit goed. De zon is er ook doorgekomen boven Plankenbergen. Dus kijk gerust even mee via VRT Max. Swimsuit daar helemaal live op dit moment.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Allemaal koken.
3: En, wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel, juist.
5: Oh, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost die 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Nou, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC... Beweegt met je mee.
7: Go Yellow!
8: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
9: Radio 2. Let's go, girls.

0: Dat is een berichtje van Marie Rose. Zegt ja, Wim Soetaert toch een van de betere stemmen in Vlaanderen. Ah wel, we gaan even live naar ons dak, want ja...
1: Vaak gezworven. Aha.

0: Laatste song van Wim Soutar allemaal. Kijk gerust even mee via VRT Max. Meezingen is toegestaan, ook thuis.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

Daar staat dus Wim Soutar op ons podium van Radio 2. Volgende week ook artiesten. Alleen kunnen we dat nog niet meteen bekendmaken, want nu zondag tussen 1 en 4 ga jij dus ontdekken samen met mij wie er genomineerd is. De 10 genomineerden, de 10 finalisten vooral voor VRT Zomerrit. En die 10 namen, ja, die komen volgende week wel optreden hier hoor.

0: de geweldige Ingeborg. Als dat gebeurt, morgen ben je weer meer dan welkom in Blankenbergen, want de mensen van Sport Vlaanderen gaan jou een initiatie boogschieten geven. Morgen dus meer dan de moeite weer om eens af te komen naar Radio 2 aan zee in Blankenbergen natuurlijk.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat ik kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
6: Heb jij ook zin om te feesten? Wij zorgen voor de perfecte muziek. Zometeen na het nieuws in Radio 2 Zomerhit Mix.
7: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
8: 8 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen omgekomen. Zo'n 122 mensen raakten ook gewond, waaronder zeker 20 kinderen. De aanval gebeurde rond het middaguur, daardoor was het er heel druk, wat het grote aantal slachtoffers verklaart. Het winkelcentrum ligt dus in Kryvyi Rih, in het midden van Oekraïne. Het is de geboortestad van president Zelensky. Die heeft de aanval veroordeeld en zegt dat hij niet onbeantwoord zal blijven. De politiek hoort zich niet te bemoeien met de uitspraak van een rechter. Dat zegt Christian de Valkeneer, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Namen. Naar aanleiding van een rechtszaak. Een man die zijn buurman zwaar had mishandeld, omdat hij hem verdacht van kindermisbruik, kreeg gisteren 17 jaar cel. Ook twee partijvoorzitters, Georges-Louis Boucher van MR en Tom van Grieken van Vlaams Belang, zeggen openlijk dat ze de straf te zwaar vinden. Maar het is gevaarlijk als politici dat doen, vindt rechter de Valkeneer.
9: Ik ben een beetje verwonderd door de woorden van meneer Boucher. Ik vind dat toch gevaarlijk dat de politieke wereld zal beginnen een vonnis commentariëren. De politiek mag misschien maatregelen nemen om dat justitie vlugger werkt. Hè. Maar een oordelen tegen een vonnis door de politieke wereld vind ik dat zeer gevaarlijk. Hè. Want dat is voor mij een schending van de onafhankelijkheid tegen de onafhankelijkheid van justitie.
8: Turkije heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu, omdat Israël de hulpvloot voor Gaza in internationale wateren geënterd heeft. De activisten op die vloot werden toen allemaal gearresteerd. Turkije gaat de internationale politiedienst Interpol ook vragen om een internationaal aanhoudingsbevel tegen Netanyahu uit te vaardigen. Netanyahu reageert fel en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. Tegen Netanyahu loopt ook al een arrestatiebevel van het internationaal strafhof in Den Haag wegens mogelijke oorlogsmisdaden. En het is nu officieel, de Fransman Julien Alaphilippe stopt met onmiddellijke ingang met wielrennen. Alaphilippe is 34 en bevestigde het nieuws zo net op zijn sociale media. Tom Boudeweel, Alaphilippe kennen we vooral van zijn twee wereldtitels, hè?
10: Klopt, 2 keer op een rij, in 2020 in Italië en in 2021 hier in ons land in Leuven. 2 keer wereldkampioenschaatsrenner van Quickstep, het Belgisch team waarvoor hij maar liefst 11 jaar reed. De periode ook waarin hij zijn mooiste resultaten behaalde. 3 keer de Waalse Pijl, Strade, Brabantse Pijl, Milaan-San Remo, San Sebastian. En hij won in zijn carrière ook 8 ritten in de Ronde van Frankrijk. Zijn laatste overwinning die dateert van september vorig jaar met de Grote Prijs van Quebec. Een zeldzaam hoogtepunt nog, want Alaphilippe die was toch al een paar jaar niet meer de renner die meestreed voor de overwinning in de belangrijkste wedstrijden.
8: Dankjewel, Tom. Vanavond en vannacht nog buien. In het centrum blijft het droog. Ook morgen buien bij maxima tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen omgekomen. Zo'n 120 mensen raakten ook gewond, daaronder zeker 20 kinderen. De aanval gebeurde vanmiddag, daardoor was het er heel druk, wat het grote aantal slachtoffers verklaart. Het winkelcentrum ligt in Kryvyi Rih in het midden van Oekraïne en dat is de geboortestad van president Zelensky. Die heeft de aanval veroordeeld en zegt dat hij niet onbeantwoord kan blijven. Turkije heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu, omdat Israël een hulpvloot voor Gaza in internationale wateren heeft geënterd. De activisten aan boord werden daarbij gearresteerd. Turkije wil Interpol, de internationale politiedienst, vragen om het aanhoudingsbevel internationaal te verspreiden. Dat betekent dat andere landen gevraagd wordt Netanyahu te arresteren als hij daar voet aan wal zet. Netanyahu reageert fel en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. Al doet hij dat vooral om zich te profileren bij zijn achterban. Dat zegt professor internationale politiek Dries Lesage.
1: Analisten zeggen ook, ja, dit heeft voor een stuk te maken met de verkiezingen in Israël die eraan komen in oktober, waar Netanyahu zich heel stoer wil opstellen tegenover Turkije. Erdogan staat zich heel hard op tegen Israël omwille van de situatie in Gaza, omwille van de bezetting van de westelijke Jordaanoever. Maar voor de rest probeert Turkije toch het hoofd koel te houden. Het is duidelijk dat Turkije geen zin heeft in een oorlog met Israël.
0: Op het wereldkampioenschap hockey in Waver zijn de nationale hockeymannen aan hun tweede groepsfase begonnen. En met Australië krijgen ze een stevige tegenstander op hun bord. Jonathan met de penningen in Waver. Hoe verloopt de eerste helft daar?
2: Het is voorlopig nog 0-0 bij het begin van het tweede kwart. Het gaat gelijk op qua controle over de wedstrijd. Maar de beste uitgespeelde kansen zijn zeker voor Australië. Twee keer kwamen ze dicht bij een doelpunt. Twee keer ging de bal net naast de rechterpaal. En een andere keer, ja, dat was ook nog een grote kans, werd hij goed uit doel gehaald door Vincent van Asch op de penalty corner van Govers. Dat is een specialist. Ze gaan een zware dobber krijgen in deze wedstrijd met een sterke tegenstander, maar alles kan nog. 0-0 dus voorlopig na 20 minuten spelen in deze wedstrijd.
0: Dankjewel, Jonathan. En in de hoogste voetbalklasse openen Standaard en La Louvière vanavond de derde speeldag. Beide teams konden dit seizoen nog niet winnen en hopen daar vanavond verandering in te brengen. Na een klein kwartier voetballen staat het daar nog 0-0. En dan heb ik voor jou nog het weerbericht. Vanavond en vannacht nog buien. In het centrum blijft het droog. Ook morgen nog buien. Bij maxima dan tot 21 graden. Meer in de apps van Sportza en 14 Nieuws.

0: toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio
1: 2, relax. Ik ben blij dat je hier bent. We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij de aanval met een zwaard in een school in Zweden eerder vandaag is uiteindelijk 1 dode gevallen. Dat heeft de Zweedse politie vanavond op een persconferentie bekendgemaakt. Er vielen ook 3 gewonden, waarvan 2 zwaar gewond. De politie kon de dader in het been schieten en arresteren. Het gaat om een man van 18. Het is niet duidelijk wat het motief was voor de aanval. De politie heeft de woning van de dader doorzocht, maar gaf voorlopig daarover niet meer informatie. De Israëlische premier Netanyahu vindt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. Dat zegt hij nadat Turkije een aanhoudingsbevel tegen hem heeft uitgevaardigd. Eerder deze maand enterde Israël een hulpvloot voor Gaza in internationale wateren en arresteerde de activisten aan boord. Erdogan vindt dat Netanyahu daarvoor vervolgd en opgepakt moet kunnen worden. Maar Lucas Lecluze, de ruzie gaat eigenlijk dieper.
1: Ja, het conflict draait vooral rond het Israëlische geweld tegen de Palestijnen. Erdogan is daar nog steeds een uitgesproken tegenstander van en hij laat dat ook duidelijk merken. En achter de schermen speelt er ook nog iets anders. Verkiezingen in Israël binnenkort. Netanyahu wil zich daar stoer profileren en dan helpen harde woorden als deze natuurlijk. Nu, Israël ziet Turkije meer en meer als een bedreiging. Het land werkt steeds vaker militair samen met andere Arabische landen en het investeert ook fors in zijn defensieindustrie. En volgens Israël vormt Turkije daardoor een gevaar voor de nationale veiligheid.
0: Bedankt, Lucas. Een collectie handschriften van de Indiase leider Mahatma Gandhi is geveild voor bijna 1,5 miljoen euro. Een recordbedrag voor historische documenten in India. Uitleg van Christine Bonneure.
2: Een veilinghuis in Mumbai heeft een schat aan documenten en voorwerpen verkocht van Mahatma Gandhi, de vader van de onafhankelijkheid van India.
3: This remarkable collection brings us closer to Mahatma Gandhi through the thoughts that he shared, the letters that he wrote.
2: Gandhi schreef vele honderden brieven. De boodschappen aan een medestander zijn heel bijzonder. Gandhi schreef hem dagelijks een kort briefje over waarheid of geweldloosheid. Wijsheid die later gebundeld werd in een boek. Mahatma Gandhi ageerde tegen het Britse koloniale bewind in India. Hij werd in 1948 vermoord door een hindoe-nationalist, een jaar na de onafhankelijkheid van India.
0: En naar de sport dan. Op het wereldkampioenschap hockey in Waver zijn de Red Lions vanavond, de nationale hockeymannen, aan hun tweede groepsfase begonnen. De wedstrijd tegen Australië loopt stilaan op zijn eind. Jonathan met de penningen. Weten we al wie er gaat winnen?
4: Weten we nog niet. Het is 1-1 met nog 7 minuten te gaan tot het einde van deze wedstrijd. De Belgian, de Red Lions zijn helemaal baas over deze wedstrijd. Wel kwamen vroeg op achterstand in deze wedstrijd door een doelpunt van Tom Craig. De Belgen kregen heel veel strafcorners, konden die maar niet benutten. Tot Tom Bon het dan wel deed bij de zevende. Bij het zevende exemplaar zijn 4e goal ondertussen op het WK. We krijgen trouwens een nieuwe strafcorner. De 8e met Tom Bon. Opnieuw gaat hij de 2-1 maken. Nee, wijkt af en we krijgen een 9e. Maar dat is voor zometeen 1-1. Dus met nog 6 minuten te gaan. De Belgen zoeken heel hard naar die winning goal tegen Australië. Maar voorlopig nog 1-1.
0: Dankjewel, Jonathan. In de hoogste voetbalklasse openen Standaard en La Louvière vanavond de 3e speeldag na bijna een uur voetballen. Is het er nog 0-0. En Pauline Kokuit heeft het Belgisch record op de 400 meter horde verbeterd. Op de Diamond League in het Zwitserse Lausanne liep Kokuit meer dan 0,3 sneller dan het vorige record. Dat stond op naam van Naomi van den Broek en stond nog geen jaar op de tabellen. Vannacht droog in het centrum van het land, elders nog kans op een bui, rond 13 graden. Morgen vaak bewolkt met buien tot 21 graden. Zondag overwegend droog. Meer in de apps van Sportza en VRT Nieuws.

0: nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De Amerikaanse filosoof Nathan Coveness heeft gereageerd op zijn schorsing aan de Universiteit Gent. Ik ben er niet op uit om ontslagen te worden. Dit is mijn job, zei Coveness in ter zake. Nathan Coveness voerde recent campagne tegen Jason Arday, de jonge zwarte professor aan de Universiteit van Cambridge. Arday is vorige week dood aangetroffen. Mijn kritiek had niet te maken met Arday zelf, zegt Nathan Coveness in ter zake. Ik richtte me vooral tegen de diversiteit beleid van de Universiteit van Cambridge.
3: I had zero interest in Jason Arday. I had no ill will for him. I wanted him to stay professor and live his best life. This was about DEI and Cambridge. Arday was just incidental to that.
2: Ook Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, mengt zich in de zaak Coveness. Hij heeft veroordeeld wat hij noemt de vergeldingsactie van de Universiteit Gent en zegt dat de Verenigde Staten de banden met de universiteit nu zullen herbekijken. De Spaanse politie heeft 5 mensen opgepakt die verdacht worden van mensensmokkel. 4 van hen zouden met speedboten al enige tijd migranten vanuit Marokko en de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaanse continent overgebracht hebben naar het Spaanse vasteland. Ze maakten gebruik van de crisis in Ceuta om migranten te ronselen en rekenden ook hogere prijzen aan. Op het wereldkampioenschap hockey in Waver hebben onze nationale hockeymannen, de Red Lions, 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Het verslag is van Jonathan Mettepenningen.
4: Aan het aantal kansen lag het echt niet. 13 keer mochten de Red Lions aanleggen voor de strafcorner. Moordend was de druk van de Belgische mannen richting de Australische cirkel, maar de efficiëntie was er opnieuw niet helemaal. De 1-1 viel op een goed moment voor de Lions, dan toch een keer van op de corner met Tom Boon, die zijn 5e van het toernooi maakt, goed om de vroege voorsprong van Australië uit te wissen, maar winnen lukte niet meer. De Belgische mannen moeten genoegen nemen met een punt om de tweede groepsfase mee te openen en nu moeten ze gaan rekenen. De halve finale halen is zeker niet onmogelijk, maar het moet meezitten. Zelf winnen tegen Spanje in de volgende wedstrijd is alleszins een must.
2: Op het wereldkampioenschap paardensport in Aken, net over de grens in Duitsland, heeft ons land de zilveren medaille gepakt in de teamfinale. Voor aanvang van de slotdag stond het Belgische team, bestaande uit Nicolas Philippaert, Pieter de Vos, Thibaut Spitz en Abdel Saïd, op de 3e plaats. Vanavond wisten ze dus nog een plekje op te schuiven. Met die 2e plaats heeft het Belgische team ook een ticket beet voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En in de hoogste voetbalklasse heeft Standaard de 3e speeldag geopend met een 2-0-zege tegen La Louvière. Invaller Dramé maakte beide doelpunten in de 2e helft. Met deze zege klimt Standaard naar een voorlopige 5e plaats. La Louvière blijft achter met 0 punten uit 3 wedstrijden. Vannacht droog in het centrum van het land, elders nog kans op een bui rond 13 graden. Zaterdag vaak bewolkt met buien tot 21 graden. En zondag overwegend droog. Meer in de apps van Sportza en VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio.

Streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat ben ik zonder u? Zonder u ben ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met de

0: Tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Aleid de Korte. Bij de aanval met een zwaard in een school in Zweden eerder op vrijdag is uiteindelijk 1 dode gevallen. Dat heeft de Zweedse politie vanavond op een persconferentie bekendgemaakt. Er vielen ook 3 gewonden. De politie kon de dader in het been schieten en arresteren. Het gaat om een man van 18 jaar. Het is niet duidelijk wat het motief was voor de aanval. En bij een Russische drone-aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Krivyi Rih zijn zeker 15 mensen omgekomen. Er vielen ook 130 gewonden, waaronder zeker 20 kinderen. De aanval gebeurde rond het middaguur, daardoor was het er heel druk in het winkelcentrum, wat het grote aantal slachtoffers dus verklaart. Het winkelcentrum ligt in Krivyi Rih in het midden van Oekraïne en het is de geboortestad van president Zelensky. Die heeft de aanval veroordeeld en zegt dat hij niet onbeantwoord zal blijven. Bij de ebola-epidemie in Congo zijn ook al zeker 160 gezondheidswerkers besmet geraakt. 43 van hen zijn overleden. In totaal zijn er al meer dan 2500 patiënten gestorven op ruim 5000 besmettingen. Het is de snelst verspreidende ebola-uitbraak ooit. En het helpt niet dat de epidemie geconcentreerd zit in een gebied waar een gewapend conflict aan de gang is, waarbij ook gezondheidswerkers worden aangevallen. Dat zegt de Ebola-coördinator van de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: All of this is happening in an area which has had 3 decades of conflict and is generating huge humanitarian needs. Healthcare workers and frontline workers have been attacked by youths. Ambulances have been burned and stoned, and the healthcare facilities have been attacked.
0: Sport op het wereldkampioenschap hockey in Waver hebben onze nationale hockeymannen 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Achteraf was speler Alexander Hendricks erg teleurgesteld.
2: We spelen weer een superwedstrijd. We domineren Australië. Het is lastig om na deze match met gelijkspel maar weg te gaan. We spelen ze volledig weg en verdienen meer.
0: Zondag is er een cruciale match tegen Spanje op dat WK. Op het wereldkampioenschap paardensport in het Duitse Aken heeft ons land de zilveren medaille gepakt in de teamfinale. Jumping is dat. Het Belgisch team bestond uit Nicolas Philippaert, Pieter de Vos, Thibaut Spitz en Abdel Saïd. België mag hierdoor ook een team afvaardigen naar de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles. In de hoogste klasse van het voetbal heeft Standaard de derde speeldag geopend met een 2-0 zege tegen La Louvière. Trainer Vincent Huvraar was tevreden met de overwinning, maar bleef ook nuchter in zijn analyse.
3: Ik denk dat het voor ons belangrijk was om een eerste overwinning te pakken. En zeker voor eigen publiek belangrijk ook om een eerste keer een clean sheet te pakken, want die stabiliteit is ook belangrijk. En nogmaals, we blijven doelpunten maken, dus ik denk dat we hieruit vertrouwen moeten putten. Maar we zijn heel vroeg in het seizoen en er is nog heel ver te gaan.
0: Met deze winst klimt Standaard naar een voorlopige 5e plaats in het klassement. La Louvière blijft achter met 0 punten uit 3 wedstrijden. En nog dit, een collectie handschriften van de Indiaanse leider Mahatma Gandhi is geveild voor bijna 1,5 miljoen euro. Een recordbedrag voor historische documenten in India. Meer uitleg van Christine Bonneure.
4: Een veilinghuis in Mumbai heeft een schat aan documenten en voorwerpen verkocht van Mahatma Gandhi, de vader van de onafhankelijkheid van India.
5: This remarkable collection brings us closer to Mahatma Gandhi through the thoughts that he shared, the letters that he wrote.
4: Gandhi schreef vele honderden brieven. De boodschappen aan een medestander zijn heel bijzonder. Gandhi schreef hem dagelijks een kort briefje over waarheid of geweldloosheid. Wijsheid die later gebundeld werd in een boek. Mahatma Gandhi ageerde tegen het Britse koloniale bewind in India. Hij werd in 1948 vermoord door een hindoe-nationalist, een jaar na de onafhankelijkheid van India.
0: Vannacht droog in het centrum van het land, elders kans nog op een bui rond 13 graden. Zaterdag vaak bewolkt met buien die hevig kunnen zijn en tot 21 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, laat maar. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax

0: of nog aan het werk? Alles gaat beter met veel zomerse muziek. De hele nacht op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De dodentol van de Russische drone-aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih blijft oplopen. Er zijn nu al zeker 19 mensen omgekomen. Er vielen ook 130 gewonden, waaronder zeker 20 kinderen. De aanval gebeurde rond de middag, daardoor was het er heel druk. Het winkelcentrum ligt in Kryvyi Rih in het midden van Oekraïne en het is de geboortestad van president Zelensky. Die heeft de aanval scherp veroordeeld en zegt dat hij niet onbeantwoord zal blijven. In het West-Vlaamse Wervik is een illegale raveparty net voorkomen. De politie heeft alle toegangswegen naar het feestterrein afgezet. Burgemeester Juro Cazier legde meteen een verbod op toen duidelijk werd dat het feest gepland was in de deelgemeente Kruiseke. De brug naar het Franse Wervik-Zuid blijft de hele nacht afgesloten. De organisatoren hadden plannen voor een feest van meerdere dagen en daarom zal de politie het hele weekend aanwezig blijven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump groen licht om de werken aan de balzaal van het Witte Huis verder te zetten. Een lagere rechtbank had de bouw eerder stilgelegd, omdat de president het congres om toestemming had moeten vragen. Het Hoge Rechtshof schort die beslissing nu dus op. Het Hof volgt het argument van de regering dat er een militair complex in de zaal wordt ingebouwd en dat het dus een zaak is van nationale veiligheid. De werken zijn al ver gevorderd. Trump heeft op zijn sociale mediaplatform het Hof bedankt voor de uitspraak. Op het WK Hockey in Waver hebben onze nationale hockeymannen, de Red Lions, 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
3: Aan het aantal kansen lag het echt niet. 13 keer mochten de Red Lions aanleggen voor de strafcorner. Moordend was de druk van de Belgische mannen richting de Australische cirkel. Maar de efficiëntie was er opnieuw niet helemaal. De 1-1 viel op een goed moment voor de Lions. Dan toch een keer van op de corner met Tom Boon, die zijn vijfde van het toernooi maakt. Goed om de vroege voorsprong van Australië uit te wissen. Maar winnen lukte niet meer. De Belgische mannen moeten genoegen nemen met een punt om de tweede groepsfase mee te openen. En nu moeten ze gaan rekenen. De halve finale halen is zeker niet onmogelijk, maar het moet meezitten. Zelf winnen tegen Spanje in de volgende wedstrijd is alleszins een must.
2: Op het WK paardensport in het Duitse Aken heeft ons land de zilveren medaille gepakt in de teamfinale. Onze jumpingploeg bestond uit Nicolas Philippaerts, Pieter De Vos, Thibaut Spitz en Abdel Saïd. België mag hierdoor ook naar de Olympische Spelen in 28 in LA. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Standaard de derde speeldag geopend met een 2-0 tegen La Louvière. Met die eerste zege van het seizoen klimt Standaard naar een voorlopige vijfde plaats. La Louvière blijft achter met 0 punten uit 3 wedstrijden. Vannacht droog in het centrum van het land, elders nog kans op een bui rond 13 graden. De dag blijft vaak bewolkt met buien tot 21 graden. Zondag overwegend droog. Meer in de app van VRT Nieuws.